0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
2: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
3: En jij werd opgehaald met de helikopter?
2: Ja, bijna iedereen.
1: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
4: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
1: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn, 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

A Comeback and Stay, een plaat van Paul Jong. Een lekker begin van de vroege donderdagmorgen. Ja, het is weer donderdag, de 23e van de juli maand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal bij Loco en Lou FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weerpakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer goed. En de playlist is ook weer gevuld met lekkere gouden oude platen. Ook af en toe een vrij recente plaat erbij. Dus ja, we zijn er klaar voor. We gaan beginnen.

Wild Wills in plaats van Mr. Big. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 23e van de juli maand. En het is vandaag de Wereld Zo Groendag. Wat houdt dat in? Wat is dat? Nou, Zo Groen is een, ja, een chronische auto-immuunziekte. Waarbij de witte bloedcellen de vochtopwekkende klieren aanvallen. En dit zorgt voor vermoeidheid, pijn aan gewrichten, droge ogen en droge mond. Met serieuze problemen zoals lever- en nierfalen. Dus vandaag de Wereld Zo Groendag. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Stephanie, of moet ik zeggen Prinses Stephanie. Ja, eigenlijk wel, hè. Prinses Stephanie met Ouragan. Ja, orkaan. Ja, en dan in Frans gezongen. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Lars. Lars van der Haar is Nederlandse veldrijder. Is vandaag alweer 35 jaar geworden. En Mark van Eeuwen is een Nederlandse acteur. Is vandaag 50 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Ja, Henk Kamp staat er ook op. Is een bekend van de politiek. Is vandaag alweer 74 jaar geworden. Jan de Hond is een Nederlandse muzikant. Is vandaag 84 jaar geworden. En dat waren die jarigen die vandaag op de kalender staan.

Fantasy in plaats van Earth, Wind and Fire. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur de ochtendmix met Willem van der Belt. En van 9 tot 12 uur Mandje van de Radio, ook met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Loco's muziekschotel met Herman Zielhuis. En van 2 tot 4 uur Muziekleus in de middag met, ja ja, Albert Leusing. Dan van 4 tot 5 uur die Duitse hitmix met Paul Janssen. En van 5 tot 6 uur Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Ook van 6 tot 7 uur Levenslicht met Nelly Visser. En van 7 tot 8 uur Loco's Motief. Een gewijde muziek is dat. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur Nog Altijd Wordt Verteld met Jan Zegers. En van 9 tot 10 uur Moment van Rust. Van 10 tot 11 uur Muzikale Ontmoeting met Bert Michelsen. En van 11 tot 12 uur Van Aards tot Eeuwigheid met, ja natuurlijk, Aarduis.

0: Diana, een plaat van Paul Anka. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Nou, op vandaag hebben we opnieuw te maken met wolkenvelden. Lokaal komt een lichte bui voor, maar op veel plaatsen is het droog. En dan vanmiddag breekt de bewolking en schijnt af en toe de zon. Het wordt 18 tot 19 graden in het noordwestkust en 21 graden in het midden van het land en 23 tot 24 graden in het zuidoosten. En daarbij staat een matige aan zee een vrij krachtige noordwestenwind. Nou, vanavond zal op meer plaatsen de zon een tijdje schijnen. De wind wordt zwak tot matig. En met 16 tot 20 graden halverwege de avond is het misschien wat frisjes om buiten stil te zitten. Maar prima weer voor activiteiten. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur in het oosten tijdens heldere perioden naar 9 tot 12 graden. En plaatselijk kan wat mis ontstaan. In het noorden en het westen komen wolkenvelden voor en daalt de temperatuur naar 13 tot 16 graden. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Nick McKenzie.

Lekker terug in de tijd en wel naar het jaar 1974 met Nick McKenzie. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Nou, morgen een zonnetje erbij, af en toe bewolking. 23 graden, dus qua temperatuur in de lift. En een windkracht 2 uit het westen, dus een lekkere zomerse dag. Zaterdag 27 graden, dus ja, echt weer een zomerse dag. Volop zon met een windkracht 3 uit het westen, zuidwesten. Alleen in de morgen wel kans op nevel. En zondag 22 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En dan wel kans op een buitje. 3 mm staat erbij. Maar ook een zonnetje en af en toe bewolking. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 9. Morgen een weercijfer 9. En zaterdag een weercijfer 9. En zondag een weercijfer 8. Ja, gisteren gaven ze nog een weercijfer 8 op. Nou, we hebben toch heel veel buien gehad. Dus als je van buien houdt, dan is het misschien wel een 8 waard. Ja, nou, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar hier is een plaats uit 1984. I want to know what love is.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Doordat het wegdek erg slecht is van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn, vanaf Epe tot aan Apeldoorn Noord 5 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging, want de rechte rijstrook is dicht bij Apeldoorn Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Little Ship in plaats van de Blue Diamonds. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Maar ja, wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 1927 op de Nederlandse radio wordt voor het eerst een reportage uitgezonden. Willem Vocht doet voor de ANRO verslag van een landing op Schiphol van een KLM-vlucht uit Batavia. Nog een berichtje uit 2025, vorig jaar dus. Hooghout, bekend van de Jenever, gaat na meer dan 100 jaar Groningen inruilen voor het Belgische Gent. En alle werknemers moeten op zoek naar een andere baan. 1881, de 5-jarige Johannes Huiberts, later bisschop van Haarlem, legt de eerste steen van het Centraal Station te Amsterdam. Was in 1881 op deze datum. En nog wat anders, 1903. Henry Ford verkoopt zijn eerste auto, een 2-cylinder model A, die is gemaakt is in Detroit. Dat gebeurde dus in het jaar, even kijken, wat had ik alweer? 1903 op deze datum. En dan gaat hij met zijn Fordje.

Oh boy, je hoort de plaat van Mutt uit de 1975. Straks na 8 uur op Local FM weer een mannetje van de radio. Ja, eerst de ochtendmix en daarna mannetje van de radio. En wat heeft Willem van der Belt zo wel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezender hits uit de 60, 70 en 80 jaren. En verder hoor je elk uur de troedelschijf voorbij komen.

0: deze ochtend is dat van Erdine Taylor met A Toast, New Mexico. Dat is deze plaats. I'm sure the time in Taos, New Mexico. Leuke plaat, vooral dat deuntje, dit deuntje. Dan blijf je in je hoofd hangen, dat is meer zo'n oldworm. Nou, verder kun je nog 2 waardebonnen winnen, te waarde van €200. En de Tour Klassieker is deze ochtend van Charlie Rich met The Most Beautiful Girl in the World.
1: Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world?
0: En ook vandaag de vraag van de week. Dus dat allemaal dus bij Mannetje van de Radio. Ja, eerst de ochtendmix en daarna Mannetje van de Radio op Local FM.

En Californian Dreaming, en wel een andere uitvoering dan je gewend bent. En dit keer van New Moon. Een vrij nieuwe plaat is dat. Wel leuk gezongen. Ja, niks mis mee. Inmiddels alweer bijna 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur gaan we bij de Loenachtnieuwtje verder. En bij de Loco gaat Willem van der Belt verder met de ochtendmix. En daarna met het mannetje van de radio. Nou, wat gaan we nog doen tot 8 uur? Nou, we hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met de Shadows met Kon-Tiki.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
2: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
1: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
3: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
1: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Er stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het slechte wegdek van de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord houdt de rechte rijstrook daar dicht. Daardoor 8 kilometer file vanaf Epe heb je momenteel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Different Worlds, een plaats van den Berg. Ja, een goed begin van de tweede uur van de ochtendspits op Loe FM. Goedemorgen, welkom terug. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords en qua muziek. Nou, leuke platen weer in de playlist. Dus dat betreft de moeite waard om te blijven luisteren. Het laatste blokje, het Nederlandse blokje. Even kijken, Willem de Graaf zie ik hier staan. En ja, Hanny en de Rekels, maar ook Jan Smits en Jannes. Dus ja, leuk blokje. We gaan gewoon beginnen.

Banger Hart, in plaats van Rob de Nijs. Nou, het is vandaag 23 juli. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de Wereld Jo Gruendag. En wat houdt dat in? Dat is een chronische auto-immuunziekte. Waarbij de witte bloedcellen de vochtopwekkende klieren aanvallen. En dit zorgt voor vermoeidheid, pijn en aan de gewrichten. En droge ogen en droge mond. En maar ook serieuze problemen zoals lever- en nierfalen. Dus vandaag de Wereld Je Gruendag.

You and Me in plaats van Spargo. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. En dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur een middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur... Muziekcarousel staat hier, maar volgens mij was Aad Witte toch in de studio. Nou, dat weet ik niet zeker, staat hier niet op de website. En dan van 4 tot 5 uur de nieuwe Nederlandstalige top 30. Van 5 tot 6 uur het dek over dieren, herhaling is dat. En van 6 tot 7 uur een uurtje factuurtje met Rob de Koners. Van 7 tot 9 uur kerkenwerk. En dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur de Glory of Gospel met Marco van Doren. Nou, Bart van Dijk heeft ook af en toe contact met Egbert Bos. Egbert Bos is in Nijmegen bij de Vierdaagse van Nijmegen. En hij staat daar met zijn camper op een mooie plek. En hij gaat verslag geven vanaf die plek daar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Dus dat af en toe bij Bart van Dijk in de uitzending. Ook bij Jeanette volgens mij. En volgens mij was Art Wedder daar ook nog in de studio. Maar dat weet ik niet zeker. Maar volgens mij wel. Ik heb er iets gelezen. Dus ja, het wordt weer gezellig op de radio. Dus ook af en toe... een verslagje van de Nijmeegse Vierdaagse.

De Nijmeegse Vierdaagse in plaats van Willem de Graaf. En Egbe Bos is daar ook, hè, in Nijmegen bij de Vierdaagse. En af en toe hoor je een verslagje geven hier op de radio bij Lou FM. Iemand die daar ook is, is... Ja, Top. Gerrit Top is daar ook. En die is aan blaren prikken. En ja, misschien hebben ze ook nog wat contact met Gerrit Top. Zou heel goed kunnen. Dus dat allemaal straks bij Lou FM op de radio.

0: Zee Coltrane met een plaat uit 1973. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend hebben we opnieuw te maken met wolkenvelden. Lokaal komt er een lichte bui voor. Maar op veel plaatsen is het droog, dus lekker weer om te wandelen bij de Nijmeerse Vierdaagse. En vanmiddag breekt de bewolking en schijnt af en toe de zon. Het wordt 18 tot en met 19 graden aan de noordwestkust en 21 graden in het midden van het land. En 23 tot 24 graden in het zuidoosten. En daarbij staat een matige aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Nou, vanavond zal op meer plaatsen de zon een tijdje schijnen. De wind wordt zwak tot matig met 16 tot 20 graden. En halverwege de avond is het misschien wel wat frisjes om buiten stil te zitten. Maar prima weer om voor activiteiten, dus ook voor te wandelen. En in de nacht na vrijdag daalt de temperatuur in het oosten tijdens heldere perioden naar 9 tot 12 graden. En plaatsen kan er wat mist ontstaan. In het noorden en westen komen wolkenvelden voor en daalt de temperatuur naar 13 tot 16 graden. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Tam met Gloria.

Lekker terug in de tijd en wel in het jaar 1967 met Tem met Gloria. Wat een leuke plaats. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Nou, morgen 23 graden, dus qua temperatuur in de lift. Af en toe een zonnetje erbij, maar ook kans op nog iets bewolking. En de windkracht 2, dus weinig wind uit het westen. Dus een leuke dag. Zaterdag zomerse temperaturen 27 graden met de windkracht 3 uit het west-noordwesten. In de ochtend wat kans op een nevel. En zondag 22 graden met de windkracht 3 uit het west-noordwesten. Ook een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En wel kans op een buitje. 3 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 9. Morgen een weercijfer 9. Zaterdag ook een weercijfer 9. En zondag een weercijfer 8. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB.

0: Het is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn is het wegdek erg slecht bij Apeldoorn Noord. De rechterrijstrook is daar dicht. Nu vanaf Epe 8 kilometer file en ruim 20 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Je naam in de sterren in plaats van Jan Smit. En ook Jannes kwam voorbij met Paradijs op aarde. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze donderdagmorgen. Morgen, vrijdagmorgen ben ik erbij en dan weer vanaf 7 uur. Straks Bart van Dijk met zijn Van Dijk's Muziekmuseum. En Bart heeft de boel alweer klaarstaan, zo te zien. Ja, de bottenschijf staat klaar. Ja, ja. En straks ook misschien wel een interviewtje met Egbert Bos. Die zat aan Nijmeegse Vierdaagse. En misschien ook wel met Gerrit Tobbe. Ja, die zijn blaren prikken. Nou, tenminste, als hij tijd heeft. Want misschien is hij wel zo druk met blaren prikken. Dat hij geen tijd heeft om de telefoon op te nemen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. En na Bart van Dijk een middagmatinee met Jeanette. En die heeft onder andere ook contact met Egbert Bos. En misschien ook wel met Gerrit Tobbe. Zou heel goed kunnen. We hebben nog één plaat voor je klaarstaan. En dat is een plaat van Hanny en de Rekels met Je bent niet rijk. Heet tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
2: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
1: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
3: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
4: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest en we hadden zoiets, doe wat.
1: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in de S geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het slechte wegdek op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn houdt bij Apeldoorn Noord de rechte rijstrook dicht. Vanaf Epe nu 7 kilometer file en 20 minuten vertraging tot aan Apeldoorn Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: De Les Humphrey Singers en Mexico. En daarvoor de bottenschijf voor deze week van Dikhouts. Wat er morgen komt en dat weet niemand of dat weet bijna niemand. Er is er eentje die het weet, maar ja, oké, prima. Laten we daar maar niet over hebben. Daar zijn andere programma's voor. 8:40, goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij de donderdag aflevering van het Muziekmuseum. En dat betekent muziek en informatie tot aan 12:00 hier op LOFM in de ochtendprogrammering. Die ochtendprogrammering is vanochtend ook weer van start gegaan. Natuurlijk met de muzikale ochtendspits met Dries. We zijn weer helemaal op de hoogte. Ja, vooral het weerpraatje. Ik vind het elke keer weer fascinerend, de weerrecords. Ja, elke keer weer een verrassing. Hoe oud is het weerrecord? Nou, hij zat nu in het begin van de vorige eeuw, zat hij. Dus dat was al heel lang geleden. Nou, in ieder geval natuurlijk ook de lekker wakker worden muziek van Dries. En ook natuurlijk de aankondiging dat we vandaag live aanwezig zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse. Nou, dat we is een beetje overdreven. We hebben één persoon daar en dat is Egbert. Die is daar aanwezig, zoals Dries al vertelde, met de camper. Hij staat daar langs het parcours en hij zal regelmatig zal die verslag doen van de ontwikkelingen daar bij die Nijmeegse Vierdaagse. In ieder geval, Dries, bedankt voor de ochtendshow. En wat Dries betreft, hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

Ja, ja, en deze zul je vandaag nog wel vaker horen. Het vierdaagse lied van de Walking Brothers en één zuster. En ja, het heeft natuurlijk te maken met de Nijmeegse Vierdaagse. En zo dadelijk gaan we schakelen met Nijmegen. Egbert die is daar voor het live verslag. Wat hebben we nog meer? Nou, natuurlijk de voorkant van de krant. Het uitgebreide weerbericht komt langs. En nou ja, voor de rest, we zien wel wat er gebeurt. Egbert die zal regelmatig hem kennen, de opbellen en dan wat willen vertellen. Dus dat komt allemaal goed. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: Ja, het is even een eindje rijden. Heel ver weg. Going back to China. We hoorden Diesel en daarvoor You're the First, the Last and My Everything van Barry White. Krant van vandaag, voorpagina van de Stentor, donderdag 23 juli 2026. En de klap was gigantisch. Nou, het heeft te maken met het tramongeluk. Op de Erasmusbrug in Rotterdam knalt een tram hard op een andere tram die stilstond. Het gevolg in Rotterdam, 15 gewonden. En hoe dit kon gebeuren, is de grote vraag. Menselijke fout of een technische fout, dat wordt nu uitgezocht. Dan fraude met zorgstages in het MBO. De Algemene Onderwijsbond AOB slaat alarm over fraude met zorgstages. En dan in het bijzonder in het MBO. Er zijn studenten die nooit hun verplichte praktijkervaring hebben opgedaan en wel hun diploma halen. De inspectie ziet vergelijkbare taferelen en ingrijpen blijkt voor scholen lastig te zijn. Dan even terug naar de oorlog. Die bunkers bij Olst en Welsum, waarom werden die eigenlijk gebouwd? Nou, in het regiogedeelte van de krant wordt dat uit de doeken gedaan. Dan de schietpartij bij de Nijmeegse Vierdaagse. Rotterdamse jongen komt om het leven bij dat schietincident tijdens het Vierdaagse feest in Nijmegen. En hij was niet het doelwit, zo treurt de familie. En dan Ermeloer Ton Brouwer, die weet alles van stikstof en die heeft het berekend. Het kabinet zit op het goede spoor met het stikstofbeleid. Dus de brief van Jamie van Essen, ja, daar is niks mis mee. Dus zo dadelijk gaan we schakelen met Nijmegen. Egbert die is daar en het laatste nieuws van de Vierdaagse.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: De Rolling Stones, momenteel hebben ze weer een nieuw album uitgebracht, maar daar staat dit niet op hoor. Dit was nog een oudje van diezelfde Rolling Stones, de Honky Tonk Women. Ja, de Nijmeegse Vierdaagse, eergisteren begonnen, dinsdag. We zijn nu bij dag nummer 3 en voor ons daar aanwezig in Nijmegen, Egbert Bos. Egbert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bart. En luisteraars natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, we staan hier op het hoogste punt, moet ik zeggen, van de Vierdaagse, oftewel Bergendal. De Zeven Heuvelen loopt vandaag. En waar we normaal ook altijd stonden, Bart, met de televisieploeg. Alleen ja, dat kan door omstandigheden niet doorgaan. Maar goed, we zijn er nu even live met de radio op dezelfde locatie.
0: Nou, kijk eens aan. En kun je iets duidelijker vertellen waar dat precies is? Is er een plaats waar je daar een bord van ziet staan of hoe zit dat?
1: Ja, nou, het is Bergendal en de naam zegt het al, moet je een bergje op. En dan, daar is ook de loop, die gaat daar langs. En dat is volgens mij nog 10 kilometer voor de finish. En dat is een soort, grasveldje, zeg maar. Die hebben we omsingeld met de Elburgse vlaggen. En daar staat onze camper op en daar sta ik nu ook. Maar ik heb Bart ook al een loper uit Elburg hier bij me.
0: Zo, kijk eens aan. Hoe vroeg is die gegaan dan? Nou ja, dat zal die zelf vertellen waarschijnlijk.
1: Dat vroeg ik me dus ook af. Dus we gaan hem eens even een vraag stellen. Goeiedag, wie hebben we hier bij de microfoon?
2: Ja, ik ben Bert Draaier.
1: Ja, Bert, je bent er wel heel snel al vroeg bij. Ben je om 2 uur begonnen vanmorgen?
2: Nee, er zijn er nu vanmorgen al 2 gepasseerd, zag ik. Dus een uurtje, of nu een half uurtje geleden.
1: Ja, maar ik bedoel even voor de luisteraar, want jij bent toch een loper, of doen we niet mee?
2: Nee, ik heb dit jaar vergeten aan te melden. Ik was al wel automatisch aangemeld, maar helaas niet betaald. En dat betekent, niet betaald, kun je ook niet lopen. Oh. En dat was te laat. En toen doe ik met de massa mee. En toen werd ik uitgeloot.
1: Oké, dus je mocht niet meedoen. Desondanks had je wel behoefte aan om even te kijken bij de Nijmeegse Vierdaagse. Zodoende ben je hier ook, hè, om even aan te moedigen. En tevens even de hulp voor de lokale omroep. Want dan kunnen we met z'n tweeën dat vandaag even verslaan hier.
2: Ja, heel goed. Ik denk, we kwamen op het idee om zondag, we kwamen elkaar tegen van, ik wil toch wel even naar de Nijmeegse toe. Afgelopen week heb ik trouwens wel de Apeldoornse gelopen. Dus ik denk, dan moet ik de tamer even recht trekken, dat ik hier niet ben. Dus bij deze zijn we hier naartoe gegaan, dus samen op het idee gekomen en nu staan we hier.
1: Ja. Nou, dat is ook heel fijn, want jij weet ook alles van het loopgebeuren af hier bij de Nijmeegse Vierdaagse. Jij hebt ook een speciale app, dus jij kunt ook volgen waar de Elburgers lopen, heb ik begrepen.
2: Ja, ik heb nu 10 Elburgers in de app zitten, die tenminste zich daar aanmelden. Dan kunnen we zien waar ze lopen. Op dit moment is Gerrit Veldkamp, die loopt voorop. Hè. Die heeft aardig de snelheid. Dat is van huis natuurlijk een Oldenbroeker. Maar uiteindelijk is dat een Elburg die dan hier, denk ik, tegen 10:30 voorbij komt. Of tussen 10:30 en 11:00.
1: Dus, ja. Maar dat is niet de eerste, want we hebben er al één gezien. Hè. Het was geen Elburg, maar er liep al één hier om 9:00 voorbij.
2: Dat was een militair, een Zweedse militair. Normaal mag een militair een uur eerder vertrekken. Dus daar bij deze is deze meneer liep er voorop. Maar die liep achter de safetywagen waar je maximaal 8 km/u mag lopen. Die mag je niet inhalen. Dus dat zegt ongeveer hoe hard die meneer liep. Die liep tegen de 8 km.
1: Ja, even over die 8 km. Wij staan hier dus al een paar jaar. Hier, er komt nog een loper voorbij, Bert. Dat is de tweede.
2: Ja, dat is de tweede. Dat is wel gewoon een loper, denk ik, van de 40 kilometer. Ja. Ja.
1: Nou, dat gaat al mooi vlot. Even terug, Bert. Wij staan hier al een paar jaar op dit punt. En dan denken heel veel mensen van, dit is wat de finish. Wat is op het hoogtepunt. En daar gaan we straks ook nog een prijsvraag over doen. Dat gaan we nu nog niet verklappen. Maar dat had jij zelf ook, hè, toen je mee. Toen dacht je van, nou, hier staat de Loe. Dit is wat het einde.
2: Ja, voor mezelf ook natuurlijk. En vandaag is de Zevende Heuvelentocht. Die is best wel zwaar. Dat noemen ze ook de Groene Tocht. Maar wat belangrijk is, jullie staan eigenlijk nog 6 kilometer van de finish. Dus ik dacht ook de vorige keer, nou, ik ben er zowat. Er werd hier ook een beetje geroepen door al die loemensen. En ik denk, nou ja, maar het werd toch nog een beetje zwaar. Maar uiteindelijk, het is 6 kilometer nog vanaf de finish waar we nu staan, zeg maar, op dit moment.
1: Ja, even terugkomen. Bart, ik ga hem nog even vragen wat de dagen zijn en wat het begint dinsdag, Bert. Alleen het is allemaal in kleur omgeven. Ik hoor blauwe dinsdag en een rode woensdag of roze. Wat houdt het allemaal in?
2: Nou, ik wil zeggen, eerst blauwe dinsdag is met alcohol te maken, maar dat is niet zo. Het is gewoon de waterroute, dus je loopt langs de Waal. En daarom noemen ze dat de blauwe route, zeg maar. Nou, de tweede route is natuurlijk de roze route. Dat is eigenlijk voor LHBT. I-mensen wordt er aandacht aan gespendeerd en ook zeg maar een soort support. Dus iedereen heeft veel van roze shirtjes aan. Vandaag is dus de groene route. En de groene route is eigenlijk doordat je in een natuurgebied loopt. En vooral door het Bergen-Bos, zeg maar. En ook Bergendal. En uiteindelijk de Groesbeekroute, de Zevenheuvel. Dat is dus eigenlijk de groene route. Dus, en de laatste route is oranje route. Oranje heeft eigenlijk meer te maken dat dat hopelijk voor heel veel mensen betekent dat je de medaille haalt. En dat is toch een oranje onderscheiding. Dus het wordt gezien nog steeds als een koninklijke onderscheiding als je je medaille haalt. Dus daarom is dat oranje dag.
1: Okay. Goed, ja Bart, dit was even de intro van dat we hier gestart zijn en ook even de informatie. Had jij nog wat vragen?
0: Ja, nou ik ben heel benieuwd, wat voor kleur shirt heeft Bert vandaag aan?
1: Ja, wat Bert, oh, er komt de eerste vrouw voorbij, Bert.
2: Ja, heel goed, je hebt tempo er goed in.
1: Ja, die loopt de tempo er goed in. Ja, Bert, Bart die vraagt wat voor kleur shirt als jij vandaag aan hebt.
2: Ik heb nu het Loes-shirt aangetrokken. Dus ik ben nu mede supporter van de Loe.
3: Blauw.
2: En blauw natuurlijk, heel belangrijk. Hè? Dus de kleuren van het water, anders had men hier Elburg. En dus vandaag wil ik proberen heel veel mensen die ik tegenkom even erbij te betrekken. Ja. En even een interviewtje dat Egbert een interview kan doen. Dus dat is de bedoeling. Dus ik ben een hulpje.
1: Ja, heel mooi. Dat is de hulp, Bart, zoals je hoort. En dat is ook heel fijn wat hebben in zo'n app. En dan kunnen we een beetje in de gaten houden wanneer als er iemand komt uit Elburg. Zoals hij al meldde, van waarschijnlijk is Gerrit Velkamp de eerste. Zijn geloof ik ook om 4 uur al gestart, Bert, denk ik. Hè? 4 uur?
3: Ja.
1: 5 uur gestart en dan wij kan ook via schema zien in zijn app hoe laat als we ongeveer hier de berg opkomen of bovenop de berg zijn. Dat is wel makkelijk, want dan kunnen we ook naar de radio toe, naar jullie, even gelijk weer inschakelen. Hey, over een paar minuten komt er weer een. Dan pakken we die even op. We weten natuurlijk niet van iedereen alles, maar wel belangrijk dat we dat een beetje inzichtelijk hebben. Nou, het is hier mooi weer, Bart. Er zitten al wat mensen hier voor onze deur, moet ik zeggen, maar voor ons park, moet ik zeggen. Maar het is nog niet extreem druk, want de meeste verwachten wij ook wel tussen 12 en 2, alhoewel er nu al een paar voorbij zijn gelopen hier net, zag ik. En het is, temperatuur is ook goed, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft is het mooi loopweer. Zelf heb ik, moet ik er niet aan denken om zo ver te lopen, 40 kilometer per dag. En er komen nog meer bekend dan. Meneer Van Werven, Gerrit Van Werven, die loopt niet mee, maar die is op de fiets, zie ik wel. Maar het wordt hier gezellig druk en we verwachten ook een hele mooie dag hier, als het zeker droog blijft. En ja, dat gaan we verslaan vandaag, Bart.
0: Ja, niks mis mee. Bert die had dus zijn inschrijfgeld niet betaald. Nou zou ik maar niet vragen of dat niet betalen een structureel probleem bij hem is, of dat gewoon toevallig was.
1: Nou, toevallig. Ik denk meer laksigheid, want hij had hem al lang binnengekregen. En ja. Toen denk ik, oh, dat komt nog wel. Maar voordat hij het wist, was die deadline verschrikt. Nee, hij kan het wel betalen, denk ik.
0: Nou, kijk eens aan. Ze zijn met z'n tweetjes daar bij het Loopunt bij de Nijmeegse Vierdaagse. Egbert Bos en Bert Draaier. En worden ze straks weer.

Marvin Gaye, I heard it through the grapevine. En Mama Leone werd bezongen door Bino, brengt ons bij het weerbericht. Ja, vaste luisteraars van het Muziekmuseum, die zullen denken, hey, je bent een beetje laat van dijk. Ja, dat klopt. Ik kreeg ook al een appje vanuit Duitsland. De moezel al daar beginnen, koffie op en allemaal dat soort dingen. Maar we hadden wat, we moesten wat dingetjes regelen om verbinding te krijgen met Nijmegen. Dus vandaar ook collega Dries Smit werd daarbij nog ingeschakeld. Ja, want als het over techniek gaat, dan moeten we Dries erbij hebben. Maar het is allemaal gelukt, want we hebben Egbert al gehoord vanaf de Vierdaagse. Dus vandaar ook andere tijdsindelingen hier bij het Muziekmuseum. Maar nu dan tijd voor het weerbericht, waar boven staat grote verschillen. Vandaag zijn de verschillen namelijk groot in het land. In het noorden blijft het vaak bewolkt en is het vrij koel met 18 of 19 graden. Verder richting het zuiden komen meer opklaringen voor en is de zon wat vaker te zien. Hier vinden we ook de hoogste temperaturen met zo'n 21 tot lokaal 24 graden. Er waait de meest matige noordwestenwind. De komende dagen breekt de zon overal geregeld door en wordt het warmer. Morgen, vrijdag, is het zo'n 22 tot 25 graden en zaterdag is het op grote schaal zomers warm. Beide dagen verlopen droog, in tegenstelling tot de zondag, want dan is het wisselvalliger en minder warm. Volgende week staat weer in het teken van zeer warm en droog zomerweer.

0: En dalen, daarom heet het ook Bergendal natuurlijk. Maar dat is hier een, waar wij staan, op het hoogste punt van de hele Vierdaagse. En ja, die, daar hebben we inderdaad een prijsvraag over. Hoe hoog is dit punt waar wij hier staan boven NAP? Nederlands Amsterdam Peil. Dus hoeveel meter is dat boven het NAP? En degene die dat wil beantwoorden of die daar mee wil doen aan deze, of de oplossing weet, kan ik beter zeggen, die kan het even sturen naar redactie@loemedia.nl.
1: Ja, Egbert, hebben jullie dat zelf opgemeten, nagemeten, of is dat ergens anders te weten te komen?
0: Nou, ik heb het niet opgemeten. Ik heb het wel opgefietst, moet ik zeggen. Want gisteravond hadden we hier alles voor elkaar. Toen zei Bert, zullen we een fiets meenemen? Ik zei, ah joh, dat hoeft niet. Maar achteraf is het goed dat we een elektrische fiets hebben meegenomen. Want we gingen even naar beneden, naar Beek, om even daar wat te drinken en eten. En naar boven die berg op had ik nooit meer kunnen rennen. Maar dat leek voor mij wel de Tour de France. Dus voor mij is het een paar honderd meter. Maar zover is het niet. We hebben dat technisch gegevens binnengekregen van het NAP. En dat is precies ook wat we nodig hebben. Anders kunnen we daar ook geen prijsvraag over vragen. Trouwens, even de hoofdprijs daarvan, of de prijs daarvan, is een mooie gevulde boodschappentas van Nettorama. Dus dat is ook nog even om te melden. En dan kunnen mensen dit gewoon via de redactie @loemedia.nl een briefje sturen of een mailtje sturen, bedoel ik. En dan wordt die zaterdag getrokken op de vismarkt tijdens de huldiging van de lopers uit de regio Elburg om 6 uur.
1: Nou, Egbert, het is goed dat je dat even erbij vertelt. Een gevulde boodschappentas, want er belde vanochtend al een mevrouw. Die zegt, ja, jullie zeggen wel, je kunt een boodschappentas winnen. Ze zegt, nou, bij de opening van de Nettorama heb ik al 4 van die gratis tassen gekregen. Maar dat zijn alleen de tassen, maar hij is gevuld.
0: Ja. Nee, dat had ik er ook inderdaad even bijgezet gisteren. Want dan krijg je altijd inderdaad van, wat moet ik met zo'n tas zonder vulling? Nee, prima. Het wordt hier trouwens al wel een beetje gezelliger, Bart. Niet dat het niet gezellig is, maar ik bedoel wat bezoekers betreft. Ik denk dat de meeste mensen hier die hier wonen toch wel weten dat een gemiddelde loper rond 12 uur, tussen 12 en 2 aankomt. Alhoewel hier vanmorgen een vrouw zat. Die was hier al om 7 uur volgens mij. Die kan ik even een vraag stellen nog. Als dat goed is, Bart, is dat goed dat ik...
1: Ja, ik vind het uitstekend, jongen.
0: Ja, oké. Okay. Goedendag, mevrouw.
2: Hallo.
0: U woont hier?
2: Nee hoor, wij wonen een uurtje, half uurtje verderop.
0: Oh, die komt maar speciaal voor deze dag hier naartoe.
2: Altijd, ja, heel graag zelfs.
0: En ook altijd op hetzelfde punt, Bergendal?
2: Altijd hier op het hoekje.
0: Ook op het hoekje op dezelfde plek?
2: Ja, zeker.
0: Vandaar dat u waarschijnlijk ook al heel vroeg hier was?
2: Ja, dat waren wij. Om 4 uur waren we er al.
0: Wat maakt het zo mooi om hier te gaan zitten?
2: Je zit hier op het hoogste punt. Je kijkt naar beneden. Kijk maar. Alles wat eraan komt lopen. Kijk je in het gezicht. Dat is toch het mooiste wat er is.
0: Beter kan het niet. We doen een prijsvraag bij ons in Elburg over het hoogste punt. Hoe hoog als dat is boven NAP. Maar daar mag u nog geen antwoord op geven. Anders weten de luisteraars het ook. Maar weet u het wel?
2: Nee.
0: Oké, dan komt het goed uit. Heeft u zelf wel eens meegelopen?
2: Ja.
0: Een tijdje geleden?
2: Ja, behoorlijk tijdje geleden. Ja. Dat is toch wel, denk ik, een 25 jaar geleden. Ja.
0: En een paar keer achter elkaar ook?
2: Nee, 1 keertje.
0: Oh, toen was u er klaar mee?
2: Nee, ik heb het nog een keer geprobeerd, maar toen ben ik uitgevallen. En we waren ook altijd al aan het kijken en het kriebelt af en toe. Maar ik doe het niet meer. Het is klaar.
0: Dit is toch ook leuk zo'n dagje?
2: Hartstikke leuk. Ja, iedereen aan te raden. Het wordt wel heel druk hier, maar het kan.
0: Ja, het is nu nog niet zo druk.
2: Nee. Maar er wordt pas om 11 uur, 12 uur wordt het druk. Ja.
0: Ja, nou, op een gegeven moment wordt het erg druk, ja. Het wordt een mooie dag. Ik denk dat het ook droog blijft.
2: Nou, dat hebben we wel besteld, hè, droog weer.
0: En dat is uw man?
2: Dat is mijn man.
0: Oké, okay, zal ik ook... U liep normaal ook altijd mee?
3: Ik doe niet mee,
0: Janine. Dank u. Oh, hij is even druk met de koffie, dus dat gaat even niet lukken. Goed, maar Bart, dat is even hier een impressie van wat mensen die langs de baan zitten. En ik zie inderdaad dat het ook niet extreem druk is nog. Maar die mensen die weten wel beter dat het eerste 30 kilometer toch niks te beleven is. Sommige mensen hebben er wel een dagje uit van gemaakt. Heel veel buurtbewoners heb ik gevraagd. Die hebben toch deze dag vrijgenomen. Hè? Een soort, laten we zeggen, boerenmarkt idee. Of bij de Oldenbroek, zeg maar, de schapenmarkt. Dat ze toch wel een feestdag van gemaakt hebben. Gisteravond was er al een buurtbarbecue. En dat was ook een gezellige boel. Wij mochten daar niet aan meedoen, want we zitten ook niet in de buurt natuurlijk. Maar het was hier wel een gezellige boel. En het wordt hier vandaag een hele mooie dag.
1: Nou, Egbert, ik begreep van onze technische man, Dries Smit. Jij was vanochtend ook al in de weer geweest met haspels. Wat is er aan de hand, man?
0: Ja, dat was echt wel een psychologisch groot probleem.

0: Probleem, want ik zeg dit Bert, we moeten eerst wat we moeten doen als we hier aankomen, zorgen dat we stroom hebben. Nou, en dat denk je van dat is niet zo heel moeilijk, hè? Er zijn wat mensen in de buurt. Maar het eerste obstakel is al dat we niet over de weg mogen met een stukje snoer. Dus we moeten bij de achterkant bij de buren even vragen. Nou, de ene buurman of die buurvrouw die zegt nee, dat doen we niet meer. Zo, nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar we hebben ooit een keer hier ook een stroomstoring gehad dat wij ervoor zorgden dat de buurt zonder stroom zat. En toen waren die mensen op vakantie. Toen was de diepvriezer alles ontdooid. Dus die willen niet dat we dat nog een keer doen. En de achterbuurvrouw die was wel zo gewillig, dus die hebben we gisteren aan stroom. En ik doe vanmorgen de koffiemachine aan, denk ik, een professionele koffiemachine voor al de lopers. En alles zonder stroom weer.
1: Oh.
0: En nu bleek achteraf dat het in een haspel zat, gelukkig. Want ik heb die buurvrouw wakker moeten maken, dus die kwam in die pyjama naar beneden, was niet zo heel blij. En toen zei ze, ik loop dan even naar de schuur, het licht brandt hier nog, hoe kan dat nu? Ik zei, ja, dat weet ik ook niet. Dus nu bleek dat het in onze eigen haspel zat. Dus het was even paniek. En zeker om op tijd even op de radio te komen, want ik denk, dat gaat niet helemaal lekker. Ik heb hier, zal ik eens een lopen vragen?
1: Ja, nou, je hebt nog...
0: lopers voorbij?
1: Je hebt nog 3,5 minuut, Egbert.
0: Oké. Goed, ik ga even een militair. Hier komt een militair. Ik zal even kijken of ik die kan interviewen. Goedemorgen, meneer. U zit in het leger, zie ik.
2: Ja.
0: Van het Nederlandse leger.
2: Jazeker, kijk.
0: En, ja, en waarom loopt u alleen?
2: Nou, mijn collega's die lopen iets minder hard.
0: Oh, die minder hard. Ja. Ik dacht dat jullie altijd in een soort mars of met een kolonne moesten meedoen.
2: Nou, we mogen ook individueel lopen, ja.
0: Eerste keer?
2: Zevende keer.
0: Oké. Okay. En nou, je hebt nog een klein stukje, daar ben je er al, hè?
2: Nog 7 kilometer.
0: Dan kun je lekker aan een biertje.
2: Misschien wel. Of een frisje.
0: En morgen weer?
2: Morgen weer vrolijk. Okay. Laatste dag.
0: Ik hou je niet langer op. Succes vandaag.
2: Wel, hè.
0: Zo Bart, ik liep even een kilometer of 10 mee.
1: Ja, ik heb het in de gaten, joh.
0: Helemaal buiten adem ook.
1: Ja, ik heb wel altijd begrepen, die militairen lopen hard. Maar deze liep dus in vergelijking met zijn collega extra hard.
0: Ja, ik kon hem helemaal niet bijhouden zelfs. Nee. Maar ik dacht ook altijd dat ze in zo'n groep liepen. Maar je mag dus individueel net zo hard lopen als je wil.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Ik heb hier, ja, ik zit er al eens wat aan de limiet wat tijd betreft, denk ik.
1: Ja, daarom dus zo dadelijk in het volgende uur, dan kun je weer helemaal aan de gang.
0: Ja, oké. Okay. Dan schakelen we straks weer even over. Ik ga even rustig zitten. Ik ben helemaal buiten adem van dat gewandel met die gasten de berg op. Maar kan ik ook even bijkomen, Bart?
1: Nou ja, die mevrouw die vanochtend belde over die gevulde boodschappentas. Die zegt wat een geluk dat hij daar in de buurt stroom kan krijgen. Want als hij de haspel hier in Elburg erin moest doen, ja, dat werd een beetje een lange kabel.
0: Inderdaad, ja. Maar volgende keer neem een aggregaat mee, Bart.
1: Nou, kijk eens al. Aldoende leert men, Egbert.
0: Zeker.
1: Egbert Bos, hij is vandaag aanwezig met zijn assistent Beddraaien bij de Vierdaagse.
3: FM, dat is lokale radio die leeft. Die leeft. Eentje die de beste muziek draait. En je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.
1: Inderdaad, we zijn vandaag live in Nijmegen bij de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En we gaan regelmatig schakelen met Nijmegen. En ja, ik ben heel benieuwd... Of er nog Elburgse wandelaars komen, ja, die zullen ongetwijfeld daar ook rondlopen. Maar van andere jaren weet ik nog dat die altijd wat later op de dag langs het Loemedia.nl komen. Dus ongetwijfeld zo dadelijk ook mensen hier uit Elburg. En houd nog even in de gaten, huldiging van die Elburgse lopers aanstaande zaterdagavond 6 uur op de Vismarkt hier in Elburg. En wat betreft de prijsvraag, ja, het hoogste punt... Daar bij Berg en Dal, hoe hoog is dat precies? En als je dat goed raadt, dan weet ik niet of er heel veel mensen dat goed raden... of dat het zo moeilijk is dat er maar één is. Want er is een gevulde boodschappentas. Nou ja, die zal dan misschien verloot worden als er meerdere goede antwoorden zijn. In ieder geval, je kunt meedoen aan die prijsvraag. Berg en Dal, hoe hoog ligt dat boven het NAP? Zo dadelijk het journaal van 10 uur, daarna de bottenschijf. We zullen ook zien dat we nog dat Vierdaagse lied wat laten horen. Kortom, gewoon blijven luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon, het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege het slechte wegdek op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn bij Apeldoorn Noord is daar de rechte rijstrook dicht. Vanaf Epe 7 kilometer file en bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg,

0: Dit is Loe FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Loe FM.
1: Inderdaad, het is 9,5 minuut na het tijdstip van 10 uur. Van harte welkom bij het tweede uur, oftewel het middelste uur van het Muziekmuseum. En dat betekent altijd een uurtje poldergouds. En vandaag een iets andere invulling van de programmering van het Muziekmuseum, want we schakelen met Nijmegen. Dat hebben we vanochtend al gehoord. Egbert is daar met zijn assistent Bert Draaier. En de heren die vermaken zich daar, want het is gezellig. En zo af en toe dan moet Egbert ook de microfoon pakken. Dus wat dat betreft, daar is niks mis mee. Laten we maar eens gaan kijken of hij de microfoon in de hand heeft. Egbert, goedemorgen.
2: Ja, goeiedag Bart. Ja, daar ben ik weer.
1: Ja, inderdaad, de microfoon in de hand. Dus het werkt helemaal, het systeem.
2: Het werkt perfect. Ja, ik stond eerst vanmorgen verkeerd op Blue Media 2. Maar dankzij Dries zitten we weer op Blue Media 1. Dat is altijd handig, hè? Die Dries die is online ook, of afstand zelfs nog, met te bedienen voor de apparatuur. Dat is allemaal super.
1: Nou, ja, kijk eens aan.
2: Bart. Ja, ik wou even. Ik heb hier dus ik kan best zeggen, de ervaringsdeskundige bij me, hè, Bert Draaier. En misschien denken mensen wel, wie is Bert Draaier? Nou, die kent hem misschien wel van dure termen of andere dingen. Maar hij is namelijk ook lid van het PBO, Bert. Odie.
3: Ja, van de Loe, hè? Al een jaar of twee. Ja.
2: En dat betekent dat je ons moet controleren.
3: Ja, ik moet de boekhouding controleren of die sluitend is. En tot nog toe altijd wel. En Lammert is vooral de toezichthouder erop.
2: Lammert die komt straks voorbij als het goed is. Ja, Bert, even voor de luisteraars. Ik heb het met jou net ook even over gehad. We keken samen even op een iPad. En daar kun jij ook precies zien waar de deelnemers allemaal lopen.
3: Ja, die aangemeld staan in het systeem. Zijn we hem nog een stuk of 10 nu. Die kunnen we volgen en de anderen doen we gewoon via de app volgen. Dus we kunnen wel aardig zien wanneer de mensen ongeveer hier zijn. Maar de eerste zal ongeveer om en bij 11 uur hier zo zijn. 11 uur, kwart over 11.
2: Ja, en dat is de hardrenner uit Elburg, meneer Veldkamp.
3: Ja, Veldkamp is fanatieke hardloper. Dus ook sportman, fiets heel veel volgens mij. Dus een heel fanatieke hardloper. Ja, loper.
2: Ja, Bert, even over lopen gesproken. Nogmaals, je hebt er ervaring mee. Daar ga ik even de vraagje over stellen. Maar ook even over de blaren zometeen. Want daar had jij gisteren bij mij een heel verhaal over. Ik wist niet dat het zo ingewikkeld was. Maar in ieder geval het lopen, Bert. Moet je er van tevoren al over nadenken hoe die hele 4 dagen gaat invullen? Of ren maar aan?
3: Ja, dat is voor iedereen verschillend, denk ik. Hè? Voor de een is het hard doorlopen en die kan het wel volhouden en heeft heel veel getraind. En de ander die heeft wat minder getraind, zeg maar. Dan moet je toch meer verdelen over de dagen. Waarvan de eerste dagen natuurlijk vooral in controle en zo. De eerste dag is nog wel een van de makkelijkste dagen, vind ik persoonlijk. Maar dit is wel, vandaag is de Zeven Heuvelen, is eigenlijk een van de moeilijke dagen, vind ik. De tocht is, die heuvels, dat zegt genoeg. Vooral de laatste heuvel naar Bergendal, waar wij hier nu staan, is eigenlijk een van de zwaarste, vind ik. Vanaf Groesbeek hier naartoe is de Zeven Heuvelen fijn.
2: Ja, we hadden het gisteren met de fiets moesten we even de berg op. Dat was ook al lastig genoeg, terwijl het elektrisch waren. Toen hebben we het er ook nog even over gehad. Wat doen die jongens in de Tour de France wel niet, hè?
3: Ja, dat is echt heel zwaar natuurlijk. Fietsen is dan weer heel wat anders dan het lopen, zeg maar. Dit lopen is eigenlijk een duur sport. Fietsen is natuurlijk eigenlijk wel hoge snelheid maken. Dat is een hele andere sport, ook andere beweging. Maar voor heel veel Nederlanders is dit natuurlijk de Nijmeerse het evenement. En daar leven heel veel mensen naartoe. En dit jaar doen er heel veel jeugd mee. Dus er relatief veel meer jongeren die nu meelopen dan in andere jaren.
2: Ja, nu we het daarover hebben, laten we het ook even over de lidmaatschap. Het is net zoiets als de 11 steden, toch? Hè? Ze hebben een maximum.
3: Ja, de maximum is bij inschrijving volgens mij 47.000. We zitten vandaag ronden bij de 44.000. Dus er zijn inmiddels al 3.000 mensen afgevallen. Waarschijnlijk ook een aantal mensen die gewoon niet aan de start zijn verschenen. Ik denk dat dat meestal de grootste groep is.
2: Maar dus wel betaald, maar niet gekomen.
3: Ja, en vaak worden die kaarten daarna nog weer opnieuw verkocht. Zodat ze zo maximaal mogelijk aan de start hebben. Maar wat ik begrepen heb, zitten we vandaag ongeveer 24. En dit is denk ik wel de dag waar de meeste uitvallers komen vandaag. Ja.
2: Nog even over die 47.000, dat is een maximum. Je zei, er is ook een wetswijziging gekomen bij de Vierdaagse. Vroeger had je zeg maar na 3 jaar, konden mensen die lid waren altijd automatisch een inschrijving krijgen. Dat is nu anders.
3: Ja, dat is eigenlijk volgens mij teruggegaan zowat naar 10 jaar. Dus dat betekent dat heel veel mensen die ooit een keer gelopen hebben in die 10 jaar weer aan de voorkeurlijst zitten. En de voorkeurlijst was dit jaar veel hoger. Die zat volgens mij al rond de 40.000 op het moment dat de kaarten die vrij werden gegeven. En dat was ook dat ik dus buiten de boot viel. Ik had dus niet goed opgelet. En het gevolg was dus dat er dan nog maar een hele kleine groep. Zag ik bij de aanmelding, 16.000 mensen hebben zich toen nog aangemeld. Ja, dan weet je wel automatisch, er zijn 4.000 of 5.000 die er maximaal mee kunnen doen. Want er blijven zoveel voor defensie en voor andere doeleinden nog beschikbaar, zeg maar.
2: Ja, je zegt, ik was even laat of niet opgelet. Dat betekent dat je buiten de boot viel. Maar betekent dat wel dat je volgend jaar gewoon weer bij die selectie zit?
3: Nou ja, ik baal er een beetje van. Dus ik heb vorige week met de Apeldoorns gelopen. Of maar. Apeldoorns is feitelijk ook een soort vierdaagse in dezelfde vorm als de Nijmeegse. Behalve de 50 kilometer kun je daar niet lopen. Maar je loopt eigenlijk door de bos. En dat was eigenlijk. Ik liep altijd voor de Nijmeegse zelf ook altijd een paar dagen de Apeldoornse vierdaagse. Met als doel om al te trainen, zeg maar, voor de Nijmeegse. Maar nu denk ik, nu draait het maar om. En nu ben ik hier op bezoek. En uiteindelijk is de Apeldoorns Vierdaagse heb ik dus afgelopen week gelopen, de 40 kilometer. Ja.
2: Dan nog even over het lopen, Bart. Want ik was gisteren even nieuwsgierig in het voorgesprek met Bert. Ik zeg, wat, hoe zit dat toch met die blaren? Hè? We hebben bij ons bij de Loe volgens mij ook nog iemand, een professionele blarenprikker.
1: Ja, Gerrit-Jan Top.
2: Ja, dat is bij Van de Topdag. Die Gerrit-Jan zit er geloof ik, Bart, ook hier in de buurt, toch?
1: Ja, zoals ik het hier op mijn schema voor me heb, inderdaad, die zit ergens blaren te prikken. Het lijkt me ook wel handig dat hij bij het parcours zit en niet ergens 5 kilometer verderop.
2: En dan heeft hij weinig te doen, ja. Maar even over de blaren is nog een heel apart verhaal. Want je denkt gewoon van, nou, ik heb een paar blaren, dat is het. Maar volgens Bert zit er nog een hele redenatie achter. Bert, hoe zit het met die blaren? Wanneer krijg je blaren? Hoe komt dat en wat kun je dan doen? En wanneer kun je nog wel en niet lopen?
3: Nou, er zijn een aantal mensen die tapen van tevoren altijd al in. Dus voordat ze van start gaan. Of voor de hele Nijmeegse. Die kun je van tevoren een tapeje als het ware helemaal in. Dat je dus waar de eelt zit op je voet. Dat tape je in. En daarmee zorg je eigenlijk dat je extra laag krijgt. Eigenlijk. En dat voorkomt een groot deel van de blaren. Nou, sommige mensen kunnen gewoon al snel blaren krijgen. Maar het merendeel is vaak bij regen, bij vocht. Als er vocht in je schoenen komt. Ja, en het is weer droog en het regent weer. En dat was vorig jaar, vond ik wel heel sterk. Aan hoe heel veel mensen blaren. Of dat naar de Zevenheuvelen was op die woensdag, dat weet ik niet meer. Maar toen regende het 3 keer. Het was weer een uurtje droog. Toen regende het weer. En toen liep ik aan het einde ook wel blaren op.
2: Ja, dat betekent dat door vocht, zeg maar, krijg je blaren.
3: Ja, eerder. Vocht. Eigenlijk moet je continu droge sokken weer even verwisselen. Als je regen hebt gehad. Of eventueel andere schoenen aan. Maar goed, dan moet je een hele rij schoenen meenemen. Als je 3 keer regent per dag. Maar feitelijk moet je dan gewoon schone sokken aandoen. Maar als je dat al 2 keer of 3 keer hebt omgewisseld, dan houdt het ook ergens op natuurlijk. Dus dat betekent wel, de kans op blaren is vaak met vocht te maken natuurlijk. Komt vocht op open.
2: Ja, je had daar zelf een oplossing voor gevonden, heb je me gisteren verteld. Hoe je dat kunt oplossen als het gaat regenen.
3: Ja, ik had de vorige keer die sneeuwhoezen van mijn skis meegenomen. Dus ik heb er omheen gedaan. En dat ging prima, want het liep er net overheen natuurlijk. Maar ja, ook dat weer. Die haal je er weer af, erop, want het is best wel lastig lopen. Dus dan komt er toch weer vocht tussen. Dus je kunt zo'n hoes eroverheen trekken. Dat is eigenlijk wel het meest praktische. Snel erop en eraf. Of sokken omwisselen. Dat is de andere optie.
2: Of gewoon niet op een regenachtige dag niet meelopen.
3: Ja, helemaal niet meelopen is het allerbeste. Want dan ga je geen blaren.
2: Ja, Bart, wist jij dat allemaal van die blaren?
1: Nee, dat niet, joh. Maar dat is ook, ik ben ook niet zo'n fanatieke loper wat dat betreft.
2: Nee.
1: Maar ik heb nog wel even een vraagje eigenlijk over Bert. Want hij viel dus buiten de boot. Maar had hij niet dan gewoon als echt, om mee te doen, als zwartwandelaar willen lopen?
2: Ja, dat ga ik hem even vragen. Bart die vraagt, je viel bij die selectie even buiten de boot omdat je te laat was met die inschrijving. Maar had jij niet het gevoel, vraagt Bart, om dan een beetje illegaal mee te lopen vandaag en van de week?
3: Ja, dat is door een aantal mensen gevraagd, zeg maar. Dus ik heb ooit al eens een keer een dag illegaal meegelopen, maar dat was ooit in het begin daarvoor. Eigenlijk ben ik ooit de aanleiding was dat mijn zoon, Ruben, die heeft al 2 keer als een marinier gelopen. En toen zei ik, nou, dat stelt niks voor. En toen zei je, wanneer ga je een keer lopen? Dus dat was toen de uitdaging. Dus altijd vind ik wel dat je een uitdaging moet hebben in het leven. En toen denk ik, ja, dan kan ik het ook niet nalaten. Dan ga ik hem een keer lopen, zeg maar. Maar toen heb ik hem al een keer een dag illegaal gelopen. Om te kijken hoe dat is. En ja, die jongens doen met volle bepakking. En mijn zoon die liep dan ook nog met een trommel. Dus bij elk dorp moesten ze opnieuw de trommel opdoen. Dan moesten ze dus als met de muziek door het dorp heen. Want hij zat bij de tamboer en pijpers van de mariniers. En dan moesten ze dat weer afknuppen. Weer in de zak doen. En dan met zoveel kilo door de, weer lopen. Dus dat zou ik nooit doen. Maar ik vond toen wel dat ik gebluft had. Dat ik tegen hem wel moest zeggen. Nou, dan loop ik hem wel even een keer.
2: Ja, nou en wat gebeurt er dan? Hebben mensen die organisatie in de gaten dat je zwart loopt of blauw of wel of niet wel mag lopen? Of zijn er nog controleurs onderweg?
3: Ja, je hebt van mijn 3 of 4 keer in een controlepost. Je kunt natuurlijk omheen lopen, hè, dat, maar er wordt ook redelijk...
2: Moet je wel weten waar die controlepost is.
3: Die zijn wel redelijk in welke buurt ze wel bekend zijn. Dat wil niet zeggen waar ze staan, dat is altijd toch wel lastig. Maar je kunt natuurlijk wel omzeilen, maar dan gooi je ze eruit en dan loop je eentje verder weer door. Natuurlijk is het wel een beetje flauw. Het kan wel, illegaal, maar men ziet het ook allemaal wel. Dus het is niet dat je er even lekker bij voelt, zeg maar. Dus dat is, en ik denk dat je het ook niet moet doen. Er zijn al zoveel mensen inschrijven, er zijn zoveel mensen die niet mee kunnen doen.
2: Wordt het te vol?
3: Ja, het wordt gewoon te vol. Ik vond het zelf ook een beetje dit jaar, ik had aan de ene kant wat niet rauw, dat ik dus de Apeldoorns liep. Het was veel rustiger, dan loop je maar met 10% van de mensen daar, zo door de bossen. Ja, dit is natuurlijk wel een andere koek. Hier hebben heel veel mensen. Je gaat elke keer door trechters lopen, smalle straatjes. Ja, daar kun je gewoon niet elkaar passeren.
2: En dus dat is niet... Moet die twee kussen druk worden. Nee. Even over Apeul betreft. Je kwam ook langs Apeul. Was je niet bang dat ze jou daar vasthielden?
3: Ja, daar was ik wel bang voor. Anders had ik hier niet gestaan natuurlijk. Nee, maar Apeldoorn, wat ik nu natuurlijk niet zeg, maar dat is echt een hele mooie route. Die loopt door de Kronenmijn, die loopt door Hoenderlo. Beekberg en ook daar allemaal. Dus dat is ook echt een mooi groen gebied. En dat is echt ook voor wandelen is heel interessant.
2: Nou, Bart, die hoort het. We gaan volgende keer naar Apeul. Nou, dat was het wat betreft illegaliteit. Dus het heeft... Ja, het heeft geen zin. Bart kan ik niet zeggen. Maar ik ben het wel met Bert eens. Het is al massaal. En als daar ook nog de helft illegaal gaat meelopen, dan kan dat natuurlijk niet.
1: Nou, kijk eens aan. De Nijmeegse Vierdaagse Egbert Bos is daar aanwezig. Samen met ervaringsdeskundige Bert Draaier.
0: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.

0: Jannes, allemaal liedjes van Jannes, oftewel de Jannes Hit Medley. Er wordt aanstaande zaterdag ook gevoetbald in Oldebroek. Een oefenwedstrijd van Leuven. En ik denk dat die uit België komen, ik weet het niet zeker. Het klinkt tenminste Belgisch. Leuven en die voetballen tegen sportclub Heerenveen. En ja, die komen gewoon uit Nederland. Je moet wel een kaartje hebben en de kaartverkoop voor die oefenwedstrijd tussen Heerenveen en Leuven is op dit moment in volle gang. En er zal zaterdag trouwens ook kassaverkoop zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek vanaf 11:30. Supporters kunnen ook al hun tickets online aanschaffen. Dat loopt dan via Heerenveen. Moet je even naar Sportclub Heerenveen, de website sportclubheerenveen.nl en dan onder het kopje uitwedstrijden kun je daar online een ticket aanschaffen. Maar als je denkt, nou ja, moest horen, dat is me iets te ingewikkeld. Als ik even naar mezelf reken, dan zou ik gewoon zeggen, je kunt ook een kaartje kopen aanstaande zaterdag gewoon aan de kassa op het Sportpark Boven Molen. Die wedstrijd die wordt gespeeld namelijk op Sportpark Bovenmolen. En dat is de thuishaven van Ovios. De aftrap is om 1 uur. En in overleg tussen beide clubs wordt er gespeeld in een speciaal format. Doe maar. Eerst spelen beide ploegen een volledige wedstrijd. En aansluitend volgt dan een tweede wedstrijd van 2 keer 30 minuten. Dan weet ik niet of dan degene die eerste volledige wedstrijd gespeeld hebben dan ook nog weer mogen. Of dat dan misschien de reservespelers mogen. Dat lijkt me eigenlijk voor de hand liggen. Ontmoeting maakt deel uit van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En biedt supporters de kans om Heerenveen in actie te zien tegen een tegenstander van internationaal formaat. Sportpark Bovenmolen, ja ach, moet ik het nog vertellen, is gelegen aan de Boven Heigraaf 19 in Oldebroek. Aanstaande zaterdag dus, 1 uur begint die wedstrijd en vanaf 11:30 is de kassa geopend.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

0: Helemaal Hollands en vlieg nooit te hoog, mijn kleine vriend. We zijn vandaag live aanwezig bij de Nijmeegse Vierdaagse. Egbert Bos die staat daar met de microfoon, samen met ervaringsdeskundige Bert Draaier. En Egbert, ja, je bent druk daar, of niet?
1: Ja, we zijn hier lekker bezig. Er komt een hele grote helikopter aan. Oh. Dus kan weer dat je me even niet hoort. Nou, van het leger, denk ik.
0: Ja. Moet hij de boel controleren of die militairen wel echt meelopen of dat ze niet in de berm liggen?
1: Ik denk dat hij die zoon van Bert Draaier aan het zoeken is. Want die zit ook bij de Mayoniers natuurlijk. Bart, ik ben even de buurt ingelopen. Of tenminste hier omheen. Hè, waar we staan, er zijn natuurlijk ook allemaal huizen. En een van die huizen, daar sta ik nu even, daar ben ik even naartoe gelopen. Want daar kregen wij altijd de stroom van. En ook de internet voor de televisie.
0: Oh.
1: En die mevrouw, die ga ik nu even wat vragen stellen. Ja, u bent de buren van ons nu, zeg maar. Wij zijn de buren van jou eigenlijk.
2: Ja, we zijn elkaars overburen.
1: Ja. Bart, eerst moet ik even deze mevrouw bedanken. Want die heeft voor ons vanmorgen voor de koffie gezorgd in verband met onze stroomstoring.
0: Nou, kijk eens aan, zo zie je maar weer. Iedereen helpt elkaar daar, hè?
1: Ja, dat is heel mooi, ja. Maar deze mevrouw, ik had haar niet snel herkend. Gisteren hadden we elkaar al gesproken, geloof ik, hè?
2: We hebben elkaar even gezwaaid, ja. Bij de straatbarbecue.
1: Ja, bij de straatbarbecue. En toen dacht ik al, van dat is een nieuw gezicht. En dat klopt wel, hè? U woont hier nog maar net.
2: Sinds februari. Wij zijn de berg op verhuisd. Wij wonen in Beek. En nu wonen wij hier.
1: Berg opgegaan. U was bang misschien voor de overstromingen?
2: Nee, we gingen voor de tuin. Oh. Ja, die kunnen wij niet betalen in Beek. En hier wel. Ja.
1: Is het hier wel te betalen? Want ik dacht dat dit ook wel best wel redelijk pittig huis was.
2: Ja, maar toch, dit huis in Beek zou echt nog wel een stukje duurder zijn. Ja.
1: Nou, wat mij een beetje opviel, had ik u ook gisteren gezegd, dat op deze locatie bij uw huis hier op nummer 22, dat het voor ons al voor de derde keer dat er nieuwe bewoners in zitten.
2: Ja, want onze vorige bewoners hebben hier maar 4 jaar gewoond.
1: Ja. Waarom gaan die mensen allemaal weg elke keer?
2: Ja, ik weet niet van allemaal, maar ik weet wel van de vorige bewoners. Die hadden hier ook allemaal verbouwplannen, want het was gedateerd. En dat waren ze van plan terwijl ze er woonden. Maar toen ze er eenmaal woonden, kwam het er niet van. Hadden ze er ook steeds minder zin in. En toen hebben ze uiteindelijk een huis gevonden wat al naar hun zin was.
1: Ja, oké, bedankt.
2: Ja.
1: Het is niet zo vanwege dat de lokale omroep hier elk jaar komt.
2: Nee, daar heb ik geen verhalen over gehoord. Ik heb alleen maar goede verhalen over de lokale omroep gehoord. Ja, ja.
1: U loopt zelf niet mee?
2: Nee. Ga ik ook never nooit niet doen.
1: Nou, dat is wel een eerlijk antwoord.
2: Ja, dat is een heel eerlijk antwoord. Ja, want ik kom uit Nijmegen. Ik ben geboren getogen. En dan zeggen mensen, als Nijmeegse moet je hem toch een keer lopen.
1: Ja.
2: Dat vind ik niet. Nee.
1: U hebt andere sporten?
2: Ik heb wel andere sporten, ja. Ja. Ik hou ook van wandelen, maar ik hou niet van de Vierdaagse wandelen. Nee. Dat is veel te lang.
1: Maar je houdt wel van de gezelligheid van de Nijmeegse Vierdaagse, want daar bent u mee geboren.
2: Zeker, elk jaar de Vierdaagse feesten. Maar voor het eerst woon ik langs de route, dus dat vind ik superleuk.
1: Ook wel leuk. Ja. U zit lekker aan een zelfgemaakte appeltaart.
2: Niet zelfgemaakt, maar wel lekker taartje. Dus als jullie zin hebben, dan ook naast de koffie mag je ook nog een taartje.
1: Oké, nou, dat gaan we zo doen. Ja. Goed, in ieder geval bedankt. We zien elkaar straks nog wel even. Een fijne dag nog.
2: Ja, hetzelfde.
1: Goed, Bart, dat was even een klein introotje hier bij de buren. Er komen al wel wat lopers, moet ik zeggen, nu voorbij. We gaan even naar het hoofdkwartier van de afdeling Technische Zaken. En dat is, zoals al eerder gezegd, Bert Draaier. En Bert Draaier zit continu op de laptop en op zijn toestanden om te kijken hoe de status is van Elbert. Bert, hoe is het ermee? Wacht even, ik zal even de luidspreker even uitzetten hier. Ja, Bert, hoe is de stand van zaken? Heb je inzicht hoe het... Het wordt wel steeds drukker trouwens, hè?
3: Ja, het wordt steeds drukker. Nu begint het echt te lopen, zeg maar. Dit zijn toch de snelle lopers allemaal. 6 tot 7 kilometer per uur. Het zijn mensen die toch even pittig doorlopen. En denk ik ook haast niet stoppen. Dus dat is nu aan de hand.
1: Even nog een stukje terug. Je hebt het over snel doorlopers. Ik heb hier tot vorig jaar toe, dit jaar ervoor, toen waren we over het laatste hier, zag ik ook snelwandelaars. Maar die zie ik niet meer.
3: Nee, dat is minder en volgens mij...
1: Mag dat niet meer?
3: Mag volgens mij niet meer. Ja, iedereen mag snel, want voorop liep er net nog wel een paar. Maar volgens mij wil men dat eigenlijk niet meer naartoe. Men wil gewoon één tempo. Je moet achter die safety car blijven, dat is één. Het tweede is natuurlijk, men wil ook niet meer te vroeg dat iedereen binnenkomt. En dat eigenlijk mag iemand van de 40 kilometer al eigenlijk niet voor 12 uur binnen zijn. En dat wil men niet, anders te veel ophoping is.
1: Dus eigenlijk, ook al gaan ze stiekem tussendoor snel wandelen, komen ze bij de finish toch tot ontdekking dat ze gemiddeld hard gelopen hebben.
3: Ja, je moet eigenlijk een bepaalde tijd moet je erover doen. Men wil eigenlijk niet hebben dat je te snel loopt, zeg maar. En dat is denk ik ook wel prima.
1: Word je dan gedisqualificeerd?
3: Nou ja, als je daar wel moedwillig naar binnen wil gaan, ze checken je gewoon niet uit, zeg maar. Normaal moeten ze gewoon een uitcheck en dat is morgens incheck. Als je wegloopt, moet je ook een uitcheck doen, zeg maar. Dus dat is het verschil. Ja.
1: Oké, ja Bart, we moeten denk ik ook nog even die prijsvraag nog even doen, hè?
0: Ja, dat is een heel goed idee, want ik kreeg zojuist, jij had het net over het hoofdkwartier waar Bert Draaien zit. Nou, ik kreeg zojuist ook contact met het hoofdkwartier en Jeanette die zit daar. En er komen al goede antwoorden binnen en dan willen die mensen weten, heb ik een prijs gewonnen? Alleen Jeanette die weet het antwoord niet, dus dat is maar goed ook, dan kan ze niet zeggen ja of nee.
1: Nee, die mag inderdaad nog niks vertellen. En dat gaan wij natuurlijk hier op de radio ook niet doen, want het is best wel een paar metertjes boven dat NAP. In ieder geval voor degene die wat later zijn ingeschakeld. Er is dus een prijsvraag hier bij de Nijmeegse Vierdaagse aangeboden door Netorama. Een mooie gevulde boodschappentas. En de vraag is, hoeveel meter zit hier Bergendal? Waar wij zitten hier op het hoogste punt, moet ik zeggen. Hoeveel meter is dat van boven NAP? En dat, die vraag kun je dus beantwoorden via de mail redactie@loomedia.nl. En gaan we zaterdag de winnaar bekendmaken, Bart.
0: Ja, zaterdag om 6:00. Vertel nog even wat er dan op de vismarkt te doen is.
1: Ja, dat is inderdaad een goeie. We hebben traditioneel, dat kreeg ik ook een beetje opdracht van, moet ik zeggen, van onze grote vriend Lammert, onze penningmeester bij de Loe. Die zegt, Egbert, gaat het nog gebeuren, de huldiging? Maar dat is eigenlijk wel iets unieks in Nederland, dat je dan op zaterdag al de lopers uit de regio van Elburg, moet ik zeggen, want er zijn ook wel wat andere mensen uit andere plaatsen in de buurt, maar in ieder geval, die worden dan zaterdag om 6:00 op de vismarkt gehuldigd. Even een toespraak en dan krijgen ze allemaal een mooie gladiool, dat hoort erbij. En dan even een klein woordje van prestatiegerichtheid naar de mensen persoonlijk toe. Ik hoorde wel van Kozijn van der Pol, die dat een beetje coördineert, dat er dit jaar een aantal Elburger lopers niet meedoen. En dat zijn er toch een stuk of 10. Dus iets minder gladiolen dit keer.
0: Oh, en zijn die boos omdat ze vorig jaar misschien geen gladiool kregen, of heeft dat een andere oorzaak?
1: Nee, dat had van allerlei oorzaken. Die Kozijn van der Pol, die heb al 148 jaar dat gelopen. Die vond het wel prima. En die vrouw die met hem liep, die vond het ook goed daardoor. Henk en Betty Bos. Henk Bos is geopereerd aan een aorta-operatie. En Betty wou niet alleen meelopen. Dus die twee die hebben dan gezegd, dat slaan we een jaartje over. Bert Draaien die vergeet zich in te schrijven. Ja, zo kan ik nog wat dingen opnoemen. Maar alles heeft wel een oorzaak.
0: Nou, kijk, het is wel heel goed om te horen. Nee, wat betreft die prijsvraag. Want Jeanette die zit, nou ja, zoals ik al zei, op het hoofdkwartier, het hoofdkantoor. En daar komen de mailtjes binnen. Dus wat dat betreft
1: dus
0: niks mis mee.
1: Gaat de goede kant op. Ja. Gaat de goede kant op dus.
0: Nou,
1: okay,
0: zo hoort
1: mooi.
0: Het
1: dan is dat ook. Nogmaals Bart, we gaan het natuurlijk niet uitleggen hoeveel meter dat is. Maar het is wel heel hoog hoor. En als ik die mensen hier de berg op zie lopen, Bart, ik word eigenlijk al moe als ik het zie. Ik weet niet waardoor dat komt, maar het is toch niet normaal. En sommigen die lopen erop bij dat ik denk, nou die kunnen zo naar het Vijfdorp toe. En toch houden ze het allemaal vol, hele prestatie.
0: Ja, we hadden het eerder vanochtend al over onze blarenprikker Gerrit-Jan Top. Alleen, ja, die neemt de telefoon niet op.
1: Het is natuurlijk druk.
0: Ja, of dat hij de telefoon niet bij hem heeft, dat kan natuurlijk ook laten liggen in de tent.
1: Maar misschien is hij ook wel niet druk met bladen prikken, maar misschien dat hij daar inspiratie op doet voor zijn radio-uitzending, dat kan ook. Maar misschien dat hij het nog later doet. En ik denk ook, Bert, even wat bladen prikken betreft. Bart die vraagt en die zegt dat net even, onze bladen prikken, dat is Gert-Jan Top die ook bij Loe zit. En die zit daar ergens denk ik op het hoofdkwartier te prikken. Als je blaren hebt, je hebt even goed uitgelegd, want als je wel en niet krijgt en zo. Maar als je nu blaren hebt, moet je dan ook stoppen?
3: Nee, als je moet proberen het vol te houden. Het ligt ook, kijk, als je op je hiel hebt en je hebt continu met stappen en je schuurt weer opnieuw. Dan hou je het op een bepaald moment niet vol. Heb je het onder de voeten, kun je het vaak wel volhouden of tussen de tenen hou je het wel vol. Maar dat is eigenlijk wel, het heeft wel mee te maken van waar heb je die blaar? En schuurt dat continu. Als je schuurt, dan heb je wel een probleem.
1: Ja. En zijn er ook mensen die blaar op de billen hebben?
3: Ja, dat heb jij volgens mij. Want die zitten in de dag.
1: Ja, dat komt van het zitten, ja, inderdaad. Goed, we zien hier alweer wat lopers voorbij komen. En Bert, hoe kijk jij naar die lopers? Want jij hebt zelf gelopen. De een die loopt helemaal voorover, die loopt manken, die loopt hard. Ik snap niet helemaal dat ze het volhouden.
3: Ja. En je ziet bepaalde mensen lopen, dan denk je, hoe halen die mensen het eigenlijk al? Deze meneer die ook nu weer voorbij komt, die is heel enthousiast. Maar ja, het is toch een mindset, denk ik, voor een heel groot deel van de mensen. En die dat gewoon lopen. En er zijn ook heel mensen, ja, die lopen op techniek. Dat zie je gewoon, die lopen heel makkelijk. En mensen die lopen heel moeilijk. Maar je ziet ook soms mensen, dan denk je met de benen voor elkaar langs. Ik zag het van de week ook in Apeldoorn. Dan denk je, hoe haal je het? Maar toch inzet en probeer het een keer, zou ik zeggen. Want het is best wel een uitdaging, maar je kunt je wel je grenzen verleggen hiermee.
1: Ja, maar sommige mensen hebben ook de grens iets te ver verlegd. Bert, dat vertelde je me gisteren. Dat hoor je eigenlijk nooit op de radio of televisie van de Vierdaagse. Maar er gebeuren ook wel dingen dat de mensen overlijden.
3: Ja, dat is eigenlijk ook net hetzelfde bij de marathons lopen. Dat is de laatste jaar door de hitte ook een aantal mensen dat het niet meer verantwoord is om te lopen, zeg maar. Maar toch overlijden mensen ook bij de Nijmeegse, zeg maar, overlijden per keer. Maar ja, bij 47.000 mensen overlijden die mensen ook gewoon als ze thuis op de bank zitten. Dus daar moeten we even mee oppassen. Dus maar goed, er was gisteren of eergisteren een schietincident in Nijmegen, wat er iemand overhoofd geschoten. Dus ik denk dat meer kans is dat je in het café neergeschoten wordt dan bij de Nijmeegse, zeg maar.
1: Ja, dus dat kan hier ook allemaal, Bart. Ze schiet je ook gewoon neer, zegt Bert. Dus moet je oppassen.
0: Ja, ik zie hier voor me, en dat is dan de Telegraaf. En die houden wel van dat soort koppen. Vierdaagse, dubbele punt. Groepen jongeren, drank, drugs en een dodelijke schietpartij. Nou, daar had Bert het al over.
1: Ja, nou, ik denk, Bart, dat het ook inderdaad allemaal sensatie is om alles maar weer bij elkaar op één hoop te gooien met schieten en drukken en drank en zo. Als ik hier kijk op Bergendal, is een hele gemoedelijke sfeer. Er is totaal geen agressie, niks. De buren zitten gezellig naast elkaar met een gebakje en een bakje koffie. Iedereen zwaait en doet het, weet ik veel. En ik heb ook nog niemand met een buks gezien. Dus ik denk dat ze allemaal alles bij elkaar opgeteld hebben. Het is natuurlijk ook een sensatie om dat zo te vermelden. Maar ik denk dat we hier neergeschoten worden, de kans klein is, denk ik.
0: Nou, kijk eens. Maar ja, net die ene jongen.
1: Hoop ik.
0: Ja, net die ene jongen die trof dat wel.
1: Ja, dat kan. Maar dat is, ik denk, Bart, als we. Jij hebt het over agressie en de jeugd. Ik denk dat het ook meer richting Nijmegen zelf is. Wij zitten hier op Bergendal. En daar heb je dat helemaal niet. Er is hier ook niet echt uitbundig feest, de Polonaise. Alleen de barbecue gisteravond, de buurtbarbecue was gezellig. Maar voor de rest, geen schokkende meldingen hier.
0: Nou, kijk eens aan. Lou FM vandaag live aanwezig bij de Nijmeegse Vierdaagse. Egbert en zijn trouwe assistent, Bert Draaier.

0: Corrie Konings, adio, adio, adio. Je luistert naar Doe FM. Tot 12 uur nog het Muziekmuseum. We zijn live bij de Nijmeegse Vierdaagse. Straks van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. Ook live aanwezig bij de Nijmeegse Vierdaagse. En dan ingelast van 2 tot 4 vanmiddag. Dries die had het vanochtend over Aad. Maar Aad die kan zich niet vrijmaken. Heeft andere dingen te doen. En Gert-Jan Mulder zit vanmiddag tussen 2 en 4. Live hier op Doe FM en live bij de Nijmeegse Vierdaagse, want daar zijn Egbert en Bets.
1: Ja, Bart, inderdaad, we zijn weer even terug. Ik moest even een cakeje opeten. Ik ga even naar een vrouw toe, die sprak ik net. Die heeft hier 40 jaar geleden gewoond en liep ook altijd mee. Ga ik even een paar vragen stellen, maar voordat we dat doen, Bart, ik ga ook de luisteraars even een beetje op de hoogte stellen hoe de status is van de wandelaars. Want wij hebben hier nu wat voorinterview en de massa moet nog komen, zoals eerder bekend. We verwachten tussen 12 en 2, maar Bert, we hebben wat snellere lopers, dus dat betekent dat we Bart ook straks de massa wel krijgen. En dan gaan we proberen de Elburgers of de mensen uit de regio ook hier gelijk bij ons te hebben bij een interview met een stukje cake en een appeltje en een banaantje. Bert, wanneer verwacht jij nu de eerste hierboven, de Elburger?
2: Ik denk ongeveer 11:20 ongeveer, wat nu lijkt. Ligt. Ik kan natuurlijk tussen even een plaspauze doen, die beste man. Maar Gerrit van Welkamp ligt op dit moment nog voorop. Dus we verwachten hem hier ongeveer kwart over 11.
1: Je moet nog een kilometertje of 3, zeg je?
2: 4 moet hij ongeveer. Okay.
1: Nou, dan gaan we zo even in de gaten houden. Dus we verwachten het eerst hier om over een half uurtje. Ik ga even naar die mevrouw Bart. Die komen hier net aan. Die hebben de stoeltjes neergezet voor onze caravan, zeg maar. En die gaan even wat vragen stellen. Goedemorgen nog.
3: Goedemorgen.
1: Ja. Mevrouw, ik had u net gesproken. U zit hier gezellig met de buurvrouw, heb ik begrepen.
3: Ja, klopt. Wij komen uit Brabant. Wij zijn vanmorgen gekomen.
1: Ja, maar officieel komt u niet uit Brabant?
3: Officieel kom ik hier uit Bergendal.
1: Ja.
3: Dus ik heb mijn leven lang al langs de weg. Ik heb een paar keer zelf meegelopen. En andere keren zat ik langs de weg. Ik hou er met vakantie ook altijd rekening mee. We zijn altijd de donderdag van de Vierdaagse thuis.
1: Ja, u zegt altijd langs de weg. U bent toch geen vrachtwagenchauffeur?
3: Nee. Nee. Maar ja. Is dat
1: u bedoelt met de Nijmeegse Vierdaagse?
3: Ik bedoel met de Nijmeegse Vierdaagse. En langs de weg, ja, is Brabant of Nijmeegse. Ik weet het eigenlijk niet.
1: U heeft vroeger zelf meegelopen. Hoe lang is dat geleden?
3: Ik heb meegelopen in 84, 86... En 87. Ja,
1: drie keer. Was u er klaar mee, bent u gelijk gaan verhuizen?
3: Toen gingen we verhuizen en dan wordt het lastiger. Hier zijn ook heel veel wandelmarsen waar je heel makkelijk mee kunt oefenen en zo. En ergens anders is dat toch wel anders. En ik was getrouwd en ik woonde in. Toen woonde ik even in Twente. Dus dat is toch wel een eind weg.
1: U was getrouwd met een Twentenaar?
3: Nee, ook met een Nijmegenaar. Ja, maar we gingen even in Twente wonen.
1: Maar nu gaat u naar. U bent in Brabant.
3: Ja, nou wonen we al 40 jaar in Brabant.
1: Mist u Bergendal ook of alleen maar met zondag?
3: Nou, Bergendal is een heel leuk dorp hoor. En echt ook heel leuk om te wonen en als kind. Maar er is verder gewoon niks. Er is geen winkel. Dat is wel best toch een puntje, vind ik.
1: Ja, de horeca is ook minder geworden. Want we zijn hier al een paar jaar gebivakkeerd. Maar ik zie toch een paar restaurants en dingen dicht zitten.
3: Ja, ja, dat is heel jammer. Want vroeger toen ik in mijn jeugd, nou, was het hier heel erg toeristisch. Er kwamen ook echt bussen. Er kwamen gewoon bussen met toeristen. Die hadden gewoon hier de stop.
1: Klopt. Ik weet nog de woorden van mijn moeder. Die had een tuintje achter thuis. En toen maakten ze er maar pas potjes. En die richtten ze op een boompje en op een bloemetje. En toen zegt ze, het lijkt net berg en dal. En dat was vroeger de plaats.
3: Ja, dat klopt. Dat was echt de plaats. Een hele grote toeristische plek. Trekpleister. En dat is nou helemaal niet meer. Maar het is gewoon een heel leuk dorp hoor. Misschien leuke huisjes.
1: Ja.
3: Maar wij wonen nou in Brabant en helemaal goed.
1: U heeft geen blaren op de voeten vandaag, want u gaat het niet meer lopen, denk ik.
3: Ik heb geen blaren meer, nee.
1: Goed. De buurvrouw is ook mee. Die gaat altijd met u mee?
3: Die gaat altijd met me mee. Die gaat al, ik denk al wel 30 jaar gaat zij een dagje met ons mee. Ja.
1: U heeft ook familie hier, hè? Want de buurman is familie.
3: Dat is mijn broer en die woont hier nog. Dus dat is heel luxe. Die zet dus morgens bij tijd de stoeltjes neer. Dus wij kunnen gewoon aankomen rijden en we gaan zitten.
1: Ja, die buurman kennen we goed. Want die is al 7 jaar lang onze verlengstuk, zeg maar. Want als wij hier wat nodig hebben, hij is altijd in de buurt. Hij is ook geïnteresseerd in techniek. Dus we hebben of stroom van hem of kabels of weet ik veel. En vanmorgen had ik een paar batterijen nodig en toen was het.

0: Even naar de buurman. U zit hier ook elke jaar natuurlijk.
1: Beslist, ja.
0: Loopt zelf niet mee?
1: Nooit, nee. Een soort claustrofobie.
0: Ja. U hebt één keer meegelopen, 120 kilometer, maar dat was een andere route, hè?
1: Ja, dat was Borne naar Huizen. Borne naar Huizen was dat. Ja,
0: dat was ook lang zat, hè?
1: Ja, dat was lang zat.
0: 120 kilometer. Goed, maar dat was Bart even de buurman die ons altijd voorziet van technische zaken. Dus we waren morgen blij mee. We gaan eens even kijken. Ja, hier komen er toch een hoop lopers aan. Ik zal eens even kijken of ik er een te pakken kan krijgen. Hoor, dat ik, misschien ruik ik wel weer buiten adem. Maar we weten ook soms niet of de mensen dat willen natuurlijk. Maar ik ga het even proberen. We gaan dus even iemand meelopen. Ja, goedendag. Hoe is het?
2: Prima.
0: U bent 40 kilometer?
2: 50.
0: 50? Oh, al vroeg begonnen?
2: Ja, om even over vier, hè? Elke dag.
0: Eerste keer?
2: Vierde keer.
0: Bevalt het goed?
2: Ja, prima. Ja hoor.
0: Nou, ik vind een stukje wat ik nu al loop te ver, maar hoe houdt u dat vol? Ook altijd getraind?
2: Nou, ik heb dit jaar niet getraind.
0: Nee. Oh, je hebt het niet nodig, zeg maar.
2: Nou, ik lag 3,5 maand geleden op de operatietafel.
0: Oh, waarvan?
2: Ik ben nu bezig met een nieuwe hartklep.
0: Oh. Nou, dan mag ik haar complimenteren.
2: Ja, ja. Als het werkt, dan werkt het, hè. Dus dan is het goed.
0: En als die werkt, gewoon nieuwe klep erin dan, hè?
2: Nou, dan heb je wel een probleem, maar...
0: Ja. U loopt altijd alleen?
2: Nee, ik heb net mijn moeder op de camping een knuffel gegeven. En mijn maatje loopt een stukje verder, dus die zie ik dadelijk op de wedren.
0: Nou, u gaat het wel volhouden, denk ik, hè?
2: Simpel, makkelijk.
0: Nou, veel plezier nog.
2: Dankjewel.
0: Zo, Bart, ik ben aangekomen in een andere plaats nu.
3: Geen paspoort nodig? Mina.
0: Oh, ik loop nu te verkeerd in. Lopen.
3: Nou ja,
0: maar die meneer had een operatie aan dubbel uitklep. Veel knap dat je dan zo'n eindje gaat wandelen.
3: Ja, we gaan weer richting het nieuws. Egbert, nog één vraagje. Je zei het al, Bert die vertelde zo dadelijk tussen 12 en 2. Dan komt de grote massa. Nou, Jeanette die was al een beetje in paniek. Want ja, dan zal er wel heel veel geschakeld moeten worden met Nijmegen. Hoeveel muziek moet ze meebrengen of helemaal geen muziek?
0: Nee, want we hebben namelijk hier ook muziek, Bart. Kijk, ik zal het even laten horen. Dat komt hier gewoon voorbij. Dus ja. We hebben ook muziek erbij, hè?
3: Nou, kijk eens aan. Nou, in ieder geval zo dadelijk het journaal van 11 uur. En daarna gaan we weer schakelen met Nijmegen, Egbert Bos daar.
0: Ja, want ik verwacht dan inderdaad, Bart, dat dan de eerste langs komt.
3: Ja, ik hoorde van Bert 11 uur 20.
0: Ja, ja, maar Bette kun je niet altijd op rekenen, hoor.
3: Daarom. Nou ja, in ieder geval, jullie vermaken je wel daar. Egbert Bos en Bert Draaier live aanwezig bij de Nijmeegse Vierdaagse. Zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de bottenschijf en dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Straks ook van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. En vanmiddag van 2 tot 4 ingelast. Kan wel zeggen ingevlogen. Gert-Jan Mulder. En Gert-Jan Mulder die zit vanmiddag tussen 2 en 4 hier op LUFM. En ook bij Gert-Jan in het programma Live de Nijmeegse Vierdaagse.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Eemnes staat 4 kilometer file tussen Naar de Vesting en Blaricum. De vertraging is 10 minuten. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer file door gaten in de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: 105.5. Dit is Lou FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: komt.
1: De bottenschijf voor deze week van Dikhout en wat er morgen komt. Ja, wat er morgen komt in Nijmegen, dat is de vierde en laatste dag van de vierdaagse, de Via Gladiola. Oftewel, de gladiolen die worden overhandigd aan de mensen, de deelnemers van die vierdaagse. Lou FM is daar tot vanmiddag 4 uur live bij, bij Draaier en Egbert Bos. Ja, Egbert die heeft iemand wat? Bij de microfoon.
2: Ja, dat klopt inderdaad, Bart. We zijn hier de eerste Elburger, tenminste uit de regio Elburg en Elburg moet ik zeggen. Dus er zijn meerdere lopers die in onze buurt meelopen. Eén daarvan, wat al verwacht was, en dat heeft Bert Draaier vanmorgen al goed uitgerekend, dat moet haast wel Gerrit Veldkamps wezen. En dat is hier. Gerrit, goeiedag.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Het is nog morgen, ja. We vroeg vertrokken.
3: Hoe laat was het? 4:15? 4:55 volgens mij. Ja.
2: En ook gelijk de sprint erin?
3: Ja, eerst mijn bed is even mijn eindje en toen ben ik alleen gelopen.
2: Ja, want jij hebt wel, jij kan haast onder de noemer snelwandelaars, denk ik.
3: Nee, langer niet, nee. Die ben nog sneller.
2: Oh, nog sneller? Ja. Maar jij hebt wel altijd goed de pas erin, hè?
3: Ja.
2: Wat is daar de reden voor? Wil je gewoon vroeg op tijd terugwezen of is dat gewoon manier van lopen?
3: Nee, dat is mijn manier van lopen, dan loop ik het fijnst. Ja. Maar ik heb 2 dagen met bed is gelopen en oude 2 dagen gauw woord.
2: Ja, Bert is van de streek. Die is ook onderweg aan onze Bert Draaier. Die gaat even kijken waar hij zit. Je had net nog even contact met Bert van de streek. Ja, dat zit nog op een half uurtje of zo.
3: Ja, een half uur dacht ik, ja.
2: Ja, ik had het er gisteren met Bert Draaier ook over. Over dat lopen en dat wandelen en het hardlopen. Ik heb ook in mijn leven ooit een keer getraind voor de marathon van New York. Maar dat was voor de oorlog. Maar toen was ik ook met een groep aan het wandelen en aan het hardlopen. En het is inderdaad, naar mijn gevoel, ook heel belangrijk dat je gewoon je eigen tempo loopt.
3: Ja, dat is het beste voor de blaren. Dan krijg je de minste blaren. En dan loop je gewoon het fijnste.
2: Nou, niet alleen voor de blaren, maar ook voor... Stel je voor dat Bettis probeert jou bij te houden. Die gaat dat niet volhouden.
3: Nee.
2: En andersom ook niet, want daarom ben je nu weg bij hem.
3: Ja, maar Gerrit van Werven vorig jaar, die kon het wel. En dan zat hij weer een poosje achter en begon hij weer om draf naar mij toe te lopen. En die liep dat tempo wel.
2: Ja, oké, maar dan moet hij er wel even aan trekken. Maar net wat je zegt, iedereen moet toch wel, denk ik, zijn eigen tempo lopen.
3: Ja. Ja, dat is het fijnste, overal voor.
2: En vooral op zoveel kilometer, hè? Wat doe je de 50 kilometer?
3: 40.
2: Dat is ook wel voldoende?
3: Voor mij wel.
2: Je hebt wel eens 50 gelopen?
3: 3 keer.
2: Wat is het verschil, of heb je het gevoel van, nou, dat heb ik gewoon gekeken hoe dat was, maar 40 is het fijnste?
3: Ik vind 40 het gezelligste. Ja. Die 50, die laatste 10 kilometer, dat is buitenaf en dan is het niet zo gezellig.
2: Nee, er zijn weinig mensen op die route.
3: Ja, er zijn weinig mensen op die route, ja.
2: En je loopt natuurlijk tegen iedereen te zwaaien ook, hè?
3: Wij lopen hier iedereen zwaaien. Ja. Maar even, kan jij goed Nederlands?
2: Nee.
3: Nou, maar ik stel je een vraag. Is het het magazijn of de magazijn?
2: Het zal wel de wezen, maar waarom weet ik niet.
3: Oké, jij magazijn.
2: Ja, jij mag er ook, jij mag er ook wezen. Ja, je staat hier even. We hebben even een bakje koffie met een lekkere, gezellig gebakken cake. De vorige keer dat we hier waren met de filmploeg, toen had je ook erg veel haast, zeg maar. En toen moesten we even wachten tot we erin kwamen met de filmcamera, met de live-uitzending. En dat duurde dat iets te lang. En toen was je ook zo weg, want je bent dan bang dat je dan te koud wordt.
3: Ja, maar ik nu geen last van.
2: Nee, maar nu zit je er relaxed bij, net als je bij ons op de camping zit. Heeft dat te maken met de temperatuur of gooi je gesteldheid van je benen, spieren?
3: Nee, deze vierdaagse werd gezelligheid.
2: Puur ontspanning?
3: Puur ontspanning, ja.
2: Hoeveel keer is dit?
3: Een 50 keer.
2: Totaal 5 keer. Volgend jaar weer meedoen?
3: Hoop ik, ja.
2: En je was met Bettis van de Streek. Nou, die kan je inderdaad niet helemaal goed bijhouden. Maar jullie zitten wel samen op de camping, heb ik begrepen.
3: We zitten samen op de camping. En gisteravond hebben we samen de Polonaise gelopen op het podium van Radio Gelderland.
2: Oh ja?
3: Ja, met een hele koppel.
2: Geen spierpijn aan overhouden?
3: Nee, niks.
2: Jullie zijn samen, maar je hebt alle twee wel een aparte camper.
3: Allebei een aparte camper en Gerrit van Werven is onze kok.
2: Ja, die was hier ook net vanmorgen. En die zei al dat hij bij jullie stond. Wat doet hij al zo wat koken? Want een beetje sportman, die moet natuurlijk wel spaghetti of macaroni eten.
3: Nou, even hele lekkere soep. Ja, spaghetti hebben we ook gehad. Nou ja, ik kan super koken. Ja. En dan heb je een hele lieve vriendin. Ja.
2: En hij loopt zelf niet mee, hè?
3: Hij loopt zelf niet mee, nee.
2: Heeft hij dat gedaan? Hij had hem vanmorgen net even met hem gesproken. Zei hij, nou, ik heb een paar gedaan, ik vind het wel prima. Het komt er een beetje aan nu, als ik het zo bekijk, Gerrit. Want dit is wel een beetje de tijd tussen 11 en 2 wat het meeste voorbij komt, denk ik, hè?
3: Ja, nu komt straks de 10 kilometer komt erbij. En nu heb je nog veel geel, allemaal gele bandjes, 40 kilometer. Maar de 50 komt er zo bij en dan wat heel druk. En de militairen allemaal.
2: Ja, ja dat wordt inderdaad al een stukje drukker.
3: Nog even vergelijken wat er aankomt.
2: Nee, dat klopt. Wel mooi om het moment even mee te pakken. Het weer is ook goed, hè? Want zo warm is ook niks, hè?
3: Nee, super weer. Dat is echt de hele week fijn wandelweer. Gisteren was een beetje regen, moesten we een keer de keerboom hebben, maar verder heel goed.
2: Onze grote vriend Hans Grote doet ook weer mee, hè? Voor de zoveelste keer.
3: Ja, die loopt 50, hè? Was er van de week nog op TV Gelderland, was hij.
2: Ja, ik vind zelf, maar dat is misschien mijn persoonlijke mening, dat ik hem, als ik hem zo al zie lopen in Elburg, dan denk ik, hoe kan die man zoveel kilometer lopen? Maar dat is toch, wat Bert vanmorgen ook al zei, is het een mindset of zo, want hij houdt dat toch vol.
3: Ja, hij, dat heeft hij tussen de oren en hij gaat door. Een doordouwer. Hij heeft een keer 100 kilometer gelopen en 105 kilometer heeft hij ook wel een keer gelopen binnen 24 uur. Dat doe maar eens na.
2: Ik vind met de auto al te ver, Gerrit. Ja, er wordt lekker gewandeld. Het is een zonnetje komt er nu bij, Bart. En het is hier, het wordt steeds drukker en gezelliger. Het wordt ook steeds mooier, zegt Gerrit. Maar hij bedoelt eigenlijk de vrouwen die voorbij komen. En dat is een hele ander uitgangspunt. Het is hier een goede boel. En we zitten op het goede moment op de goede plek, Bart.
1: Nou, kijk eens aan, Egbert. Hele geruststelling dat je net vertelde dat je koffie hebt gehad met een lekker stukje taart. Want je moeder maakt zich al dan niet terecht ongerust. Want je had je lunchpakketje. Je met je hardgekookte ei niet opgehaald.
2: Nee, dat was ik helemaal vergeten. Ook om af te melden, want traditioneel kom je standaard gewoon bij er elke dag. Maar ja, het was in één keer inpakken wegwezen. Het is ook gewoon in één keer opgekomen om hier naartoe te gaan. Maar gelukkig, zoals je zegt, de buurvrouw die helpt ons lekker van lekkere dingen voorzien. Dus ik mis het niet, maar mijn moeder mist ons misschien wel. Maar goed, we zullen het volgende week wel weer goed maken, Bart.
1: Ja, ik denk zo'n stukje appeltaart, dat is net zoveel als 4 sneetjes met kaas.
2: Ja, dat weet ik wel zeker. Maar bij ons gaat het nu dobbel op. Dus het wordt nog gevaarlijk ook hier. Maar we zitten nog even te kijken. Ik zal nog even Bert vragen. Want die houdt alle schema's bij van al de lopers die we kennen. Bert, hoe is de stand van zaken?
0: Ja, het is allemaal... je ziet met onze vriend Gerrit dat natuurlijk alweer 10 minuten neer te binden is dat ik net geroepen heb. Dus,
2: ja, je zat er een beetje naast.
0: Je zit er weer een beetje naast. Maar ik denk dat de track en trace een beetje achterloopt. Dus het nadeel is dat je dan niet helemaal de goede timing hebt. Ik ben benieuwd wie de volgende is. Kan ook Lammert van Goor zijn. Maar ik zag dat Ben Hogeveen ook al voorbij is gegaan. Dus ik neem aan dat...
2: Ik denk dat Trace dan niet wakker is van de trek.
0: Nee, ik denk ook dat hij zit te slapen. Zeg maar.
2: Trace is dan niet wakker van de trek, Bart. Het loopt niet helemaal vol schema. Maar goed, het gaat wel gebeuren. Ik denk ook binnen een half uur. En Lammert, ja, die hebben we niet kunnen traceren. Die kunnen we normaal ook niet traceren, Lammert. Maar we gaan hem eens even proberen te bellen of die in de buurt is. En die moeten we zeker even voor de microfoon hebben. We hebben het hier dik voor elkaar, Bart. We hebben cake en broodjes gesmeerd. Maar we hebben ook een hele mooie fruitmand met bananen, appels, flessen water. Dus iedereen is hier van harte welkom boven op de top.
1: Nou, kijk eens aan. Ja, en wat Trace betreft, ik denk dat die gisteravond en begin van de nacht naar het Vierdaagse feest geweest is.
2: Ja, zeker weten. En als hij met Gerrit Veldkamp meegewezen, zo de Polonaise daar, dan is Trace zeker nog niet wakker.
1: Nou, kijk eens aan. Loe FM live bij de Nijmeegse Vierdaagse. Egbert Bos en Bert Draaier.
4: In de ether, op de kabel, DAB+ en online. Dit is Loe FM met Bart van Dijk.

Showody Woody en I Wonder Why. 10:30. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Straks ook de middagmatinee met Jeanette. En ook vanmiddag nog van 2 tot 4 ingelast, ingevlogen, zoals ik vanochtend al zei. Gert-Jan Mulder en ook bij Jeanette en Gert-Jan live met de Nijmeegse Vierdaagse. Egbert en Bert zijn daar aanwezig. Iemand die niet in Nijmegen is, dat is Arjan Bruines van de Elburger Brandweer. Want die is in Spanje. Want Spanje gaat gebukt onder een enorme hoeveelheid natuurbranden. Uit heel Europa is er hulp en ook uit Nederland en ook dus hier. Uit Elburg, want 20 brandweermannen, waaronder uit Elburg, zijn in de Spaanse regio Catalonië om te ondersteunen bij de bestrijding. En waaronder uit Elburg, ik zei het net al, Arjan Bruines dus. Met zwaailicht en sirene rijden ze in kolonnen richting Barcelona. 20 Nederlandse brandweermannen in Spaanse brandweerauto's. Ze rijden richting een beboste berg waar een enorme rookpluim uit opstijgt. Met net buiten het dorp Cervelló, iets ten zuidwesten van Barcelona. Daar zijn ze dus. Als de ploeg aankomt in het dorp aan de voet van de berg staan daar al heel veel hulpverleners. Brandweerwagens met water, veel politie, maar ook heel veel vrijwilligers die het bos goed kennen, die in Spanje bij natuurbranden worden ingezet om te helpen. De brand is niet te bereiken met een brandweerwagen en de meeste hulp komt uit de lucht van helikopters met waterzakken eronder en watervliegtuigen. En daar waar de Nederlandse brandweerslang maximaal 200 meter lang is, heeft de Spaanse brandweer een systeem met dunne waterslangen die wel 1 tot 2 kilometer lang gemaakt kunnen worden. Zo kunnen ze toch nog diep het bos in. Nou, de Nederlandse brandweer, waaronder dus Arjan Bruines, die gaat de rechterflank op om zo snel mogelijk een strook vegetatie weg te halen om de brand te stoppen. Dat lijkt misschien onbelangrijk werk, al dus Arjan Bruines hier uit Elburg, maar dat is het niet. Zo'n kale strook tussen het deel waar het brandt en het deel dat nog groen is, is heel essentieel om te voorkomen dat de brand groter wordt. Ja, hoe ze dan die strook vegetatie weghalen, dat staat hier niet in het artikel. Ik weet nog, begin jaren 70, de brand op het harde en toen werd het leger ingeschakeld en die gingen toen gewoon met tanks de bossen in. En die bomen, die knapten af als lucifershoutjes onder het geweld van die tanks. Nou, in ieder geval Arjan Bruines namens de Elburger Brandweer, ook daar aanwezig in Spanje. Ja, vanochtend met Egbert had ik het al over de prijsvraag van de Nijmeegse Vierdaagse. En toen reageerde een mevrouw en die zegt, ja, moest even goed luisteren. Die gratis tassen, die heb ik al bij de opening van de Nettorama gekregen. Ik heb er inmiddels 4, maar zit er ook wat in die tas? Nou, het is dus een gevulde tas die je kunt winnen als je het antwoord weet op het NAP-peil, om het zomers te noemen, van Berg en Dal, waar Egbert en Bert aanwezig zijn. Je kunt dat naar loumedia.nl, het antwoord sturen. En ja, die mevrouw die is dus ook gerustgesteld, mocht zij winnen, er zit wat in de tas. Hele mooie boodschappentas is dat. En laat maar even een plaatje voor de draaien. Ze zei wel heel duidelijk, Bart, noem alsjeblieft mijn naam niet op de radio. Dus dat doen we. Dan ook maar niet, maar toch maar even een liedje voor die ene mevrouw. Ja, hier is Willie Nelson. Misschien wel een toepasselijke plaats. Always on my mind. Baby,

0: met Baby I Love You en daarvoor ook nog Always On My Mind van Willie Nelson. Ja, Egbert, met jouw goedvinden waren dat even twee liedjes voor die mevrouw die zich vanmorgen zorgen maakte of de tas die ze kan winnen wel gevuld was.
1: Ja, die was inderdaad gevuld, Bart. Wij hebben dat. Ik weet niet of die het hard staat nu of gaat het goed?
0: Ik hoor jou uitstekend, Egbert, ja. Alsof ik er zelf bij ben.
1: Nou, dat is mooi. Ja, mooi dat die techniek allemaal zo kan. Even voor die tas. Ik ben nog even bezig. Misschien komt er nog een tweede tas. Kan ik niet helemaal beloven, maar misschien nog een prijswinnaar daarbij. Dat zou leuk wezen. Ik ben even inmiddels, Bart, even hier de straat ingelopen. En we hebben het al met één buurvrouw over gehad die de taart bakte en de koffie zette. Maar ik heb hier ook iemand, ik denk, die meneer die ken ik niet. Maar dat klopt wel, maar toch is hij een buurman. U bent nu ook, woont hier ook.
2: Ja, ik woon hier sinds 1,5 jaar. Ja.
1: U woont in een huis aan de overkant, wat we ook wel kennen. Maar daar heb ik inmiddels, net zoals met de vorige, ook al 3 verschillende bewoningen meegemaakt in die laatste 6 jaar.
2: Ja, het gaat hier ontzettend hard. En het verjongt ook alleen maar. Dat is de bedoeling. Dus,
1: u heeft ook een heel jong kind bij u?
2: Ja, 9 weken.
1: Ja, dat kan zeggen, die is zo heel erg koud. Nee. U had net een mooi verhaal, 2 dingen. U zegt, waar u daar nu in woont, die mensen die zijn verhuisd aan de overkant. Dus die hebben een groter huis gekregen. En die in de grote huis zijn gewoon helemaal verdwenen.
2: Helemaal van de aardbodem. Ja. Nee. Die zijn weer ergens anders naartoe. Ja. Ja.
1: U had net een mooi feitje. En dat is wel belangrijk, Bart. Want onze grote vriend Bert, die weet alles. En die had het over 40 en 50 kilometer en zo. Maar ik hoorde net van deze buurman een heel ander verhaal. Hoe zit het met de 40 en 50 kilometer?
2: 40 is voor de dames. 30 voor de kinderen en voor de mensen boven de 60 jaar. Dus mijn vader begon pas te lopen toen hij boven de 60 was, zodat hij maar 30 hoefde te lopen. En om 7:30 begon en om 2:00 binnen was.
1: Okay, dus eigenlijk kun je het beste wachten tot je 60ste?
2: Ja, maar dan moet ik nog 1 jaar of 15 wachten. Okay. Want anders moet je dus die 50. En dat vind ik wel echt te pittig.
1: Ja, dat is voor mij nieuw, Bart. Dat heeft Bert ook niet verteld. Dat je dus als je jong bent, dan mag je helemaal niet een 40 of een 30 lopen. Nee. Vind jij ervan, Bart?
0: Ja, ik weet het ook niet. Nou ja, wat ik ervan vind, de leeftijd is voor mij niet zo belangrijk. Want ik heb nog nooit het idee gehad, het plan opgevat om mee te doen daar.
1: Nee, daaronder hebben wij ook geen last van. De buurman vroeg net ook aan mij van wat mijn sport was. Ik zeg, dat is klaverjassen en biljarten. Nou, daar word je niet echt moe van natuurlijk. Dus, u wacht nog even 16 jaar of ga je toch volgend jaar meedoen?
2: Nee, mijn vriendin heeft een keer gelopen. En misschien als de kinderen wat groter zijn, dat je dan loopt. En dan mag je volgens mij als begeleider ook alweer 30 lopen. Maar dan doe je het eigenlijk voor het kind.
1: U zegt, als de kinderen wat groter zijn, nou, die u bij u hebt, die is een paar weken. Ja, dus voordat die groot is, dan zit u wel aan die kilometers van 60.
2: Ja, nee, inderdaad. Dan kan ik gewoon die 60. Ja, inderdaad. Ja. Goed gerekend.
1: Ja. Ja, ik kan heel snel rekenen. U was gisteren ook bij de barbecue, bij de buurtbarbecue?
2: Ja, zeker.
1: Was het dan de eerste keer of de tweede keer?
2: Tweede. Ja. Ja,
1: vorig jaar waren wij het niet, dus hebben we gemist. Jammer. Wel een gezellige boel, hè?
2: Ja, geweldig. Kijk, daar komt moeders. Zo lief.
1: Ja, moeders komt er ook bij, ja. Moeders. Ja, moeders, we zitten even live op de radio. Ja, de lokale omroep Elburg, dat zegt u waarschijnlijk niet al te veel. Weet wel, Elburg ligt?
3: Zeker, daar ben ik wel eens een weekendje geweest.
1: Oh ja?
3: Ja. Dat was heel leuk. Wij samen.
2: Wij luisteren altijd Radio Elburg.
1: Zo. Nou, Bart, je hoort het, hè? We zijn internationaal hier. Had ik niet verwacht.
0: Nee, ik ook niet.
1: Waar heeft u toen op de camping gezeten of zo?
3: Op een vakantiepark. Ja, maar dat is al lang geleden, dus ik weet niet meer precies welke.
1: Maar het is nog wel in uw geheugen gegrift.
3: Absoluut, zeker weten. Ja.
1: Ja, u woont hier sinds 1,5 jaar, hoor ik net van uw man.
3: Ja, klopt.
1: Waar kwam u daarvoor vandaan? Woonde u ook in Bergedal?
3: Nee, wij woonden op de Sint-Anna-straat. Dus op de vrijdag hadden wij altijd het groot feest.
1: Oh, dus u hebt het feestgedruis even omgewisseld. Maar wat vindt u dan het mooiste? Want het is hier ook gezellig.
3: Het is hier zeker gezellig en het is hier iets kleinschaliger. Veel met kinderen. Dus dat is wel, nu we zelf kinderen hebben, een leuk.
1: Je kunt goed met de buren overweg?
3: Ja, absoluut. We hebben gisteren een straatbarbecue gehad. Dus de hele straat heeft alvast een beetje ingefeest.
1: Ja, ik vond het wel een beetje een bijzondere barbecue, als ik zeggen moet. Want dat heb ik al een paar jaar gevolgd. De een komt met een stokbrood aan en dan met een fles wijn.
3: Ja, zo gaat dat, hè? Ja, ieder neemt mee wat hij in de kast heeft liggen.
1: Ja. Ja. Dus als je per ongeluk niks bij hebt, mag je dan wel mee barbecuen?
3: Nou, ik weet niet hoe streng ze zijn. Daar heb ik niet op gelet.
1: Nee, maar dat was wel apart. Bij ons gaat er gewoon één grote barbecue. Iedereen komt en hier komt met iedereen aan. Maar dat was wel mooi om te zien. Dan krijg je ook gelijk een beetje gemoedelijkheid. Het is alleen niet te hopen dat alle mensen hetzelfde product meenemen. Want dan komt dat niet goed.
3: Nee, dat klopt. Er waren wel meerdere couscoussalades bijvoorbeeld. Ja.
1: Er is wel vlees nog op de barbecue gekomen?
3: Lag ook vlees op de barbecue. Ja, en ook vegetarisch vlees natuurlijk.
1: Oh, dat is ook lekker, ja. Goed, we gaan eens even ons opmaken voor de grote finale. Want het wordt al lekker druk, hè?
3: Ja, absoluut. Het begint vol te lopen nu. Ja, de eerste was rond, denk dat u het heeft gezien.
1: Ja, 9 uur.
3: 9 uur, ja. Ja.
1: Die liep ook wel heel erg hard hoor, die kon ik niet meer bijhouden. Maar dat was een militair. En die had een vlaggetje van de Zwitserse bankrekening op de rug. En toen vroeg ik me ook af waarom als hij alleen liep. Maar tegenwoordig mogen de militairen ook alleen lopen volgens mij.
3: Oké, ja, want je ziet ze regelmatig alleen langskomen. Ja, ik wist niet dat het eerst anders was.
1: Nee, ik zag ze altijd in kolonnen, maar misschien hebt u wel geen vrienden. Goed, we gaan ons opmaken hier, Bart, voor de grote finale. Het wordt dan gezellig en druk. Buurvrouw, bedankt en we zien elkaar straks nog wel.
3: Absoluut, fijne dag.
1: Zo, dat was weer een andere buurvrouw, Bart. Ja, ze hebben ook wel buurmannen natuurlijk, hè. Dat je niet denkt, het is allemaal eenzijdig. Ik loop even tegen het verkeer in. Want, tegen de lopers in bedoel ik. Want we gaan even, op de hoek staat Bert op de uitkijk. Bert, hoe is het met de volgende groep Elburgers?
4: Ja, we wachten nu op Bert, dus van de streek. Dus ja, dat is de volgende die we aankomen. Ja,
1: waar zit hij ergens?
4: Ik denk nog een kleine 5 minuten, maar ik had net ook in mijn fout, dus ik weet het niet meer.
1: Nou, als Bert 5 minuten zegt, Bart, dan kan het 15 minuten worden. Dus we gaan er even uit weer. En zolang als we dan weer wat nieuws, knal ik hem er weer in.
0: Nou, kijk eens aan. Egbert, er belde zojuist iemand naar de studio en die zei, Egbert die was in gesprek met een man die had hartproblemen, een nieuwe hartklep. Hoe is het met de AED's, die kastjes voor de reanimatie? Zijn die daar ook in de buurt?
1: Nou, die heb ik hier niet gezien, maar ik zal eens even vragen aan iemand die dat misschien wel weet. Gerrit, heb jij ook in de buurt van die AED-dingen, dat je als je een hartding is, heb je die wel eens gezien?
5: Nee, heb ik niet gezien, nee.
1: Nee. Gerrit Velkamp heeft er ook niet onderweg gezien, dus. Maar ik denk wel dat er in de buurt ambulances zijn, toch?
5: Ja, ambulances heb ik wel gezien, ja.
1: En ook van die mensen die erbij horen. Wat
5: EHBO is er ook, ja. Ja.
1: Nee. Dus, Dus Bart, die ding aan de muur, die zien we hier niet. Dat kan ook niet met die bomen. Maar er zijn wel ambulances en personeel en EHBO's. Dus ik denk wel, als er wat gebeurt, dat het heel snel weer hulp komt bieden.
0: Nou ja, wat betreft die AED's, daar is namelijk een probleem mee. Want als die in de volle zon hangen, dan zetten die kasten uit en dan wil die niet meer open.
1: Oh, ja, dat is wel lastig, ja. Jeetje, moet je ook niet aan denken. Je krijgt zo'n ding aan de muur en dan werkt die niet. Dat schiet niet op, hè?
0: Nee, zeker niet gezien de huidige temperaturen.
1: Nee. Nou, het valt hier nog mee. Het lekker windje. Bert, hoeveel graden is het op dit moment hier?
4: Ik denk 22 graden, dat is lekker weer. Ja.
1: Hier zo. Bert heeft de thermometer bij zich. 22 graden, zegt hij, weet ook alles. Dus dat is ideaal. En windkracht 3 is het, denk ik, zo'n beetje. Ze hebben wel tegenwind, Bert, hè?
4: Ik denk, jij moet een tegenwind werk op.
1: Ja. Maar dan ga je straks weer voor de wind uit. Goed, Bert, we houden het even in de gaten. Als het goed is, komt de eerste zo nog weer. Of niet de eerste, de tweede die bij ons bekend is. Want dan moet ik er even bij zeggen. We hebben een treetje van een man of 12. Maar er zijn natuurlijk ook een paar mensen die daar niet in die appgroep zitten. Of niet zich aangemeld hebben. Die kunnen ons stiekem misschien voorbij gelopen zijn.
0: Nou, dan houden we het daarop. Lou FM vandaag live aanwezig bij de Nijmeegse Vierdaagse. Dag nummer 3 van die Nijmeegse Vierdaagse. En voor ons daar op de plek Egbert Bos en Bert Draaier.
6: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
7: Lou FM.

0: Dr. Hoek en de Sexy Eyes. Ja, oh, laat ik het maar niet zeggen dat het over de ogen gaat van Egbert, onze man in Nijmegen. Want nee, het is gewoon een plaatje van Dr. Hoek, Egbert.
1: Dr. Hoek, ja, goeiedag. Hier is Dr. Wood. Ja. Het wordt hier lekker druk, Bart. Het loopt echt volle bak een beetje. En ik kwam hier achter me stond een militair en die kwam uit Zwitserland. En die heb ik even gevraagd, want die was namelijk bezig om flesjes bier, wat gebroken was, weer in een plastic zak te doen. Dus ik vroeg aan die man, wat ben je aan het doen? Hij zei, ja, ik ben even de boel aan het voorbereiden, want wij lopen met het leger, uit de Zwitserse leger, de soldaten, en wij staan al jaren bij jou achter om daar de afterparty te doen. Nou, dat klopt inderdaad, er staan de flessen bier, alles al klaar voor die Zwitsers. Ik heb hem even geïnterviewd. Hij kon zeggen, ik kan moeilijk Engels. Ik zei, nou, dat kan ik ook niet. Dus dat komt goed uit. Maar dat vond hij geen goed idee. Dus er komt straks een speciale gastspreker vanuit het leger naar me toe. Als ze er zijn, dan probeer ik alsnog een interviewtje aan te knopen wat ze hier aan het doen zijn. Ik heb wel in de gaten gehad dat het leger bestaat uit mensen die half in de maatschappij werken en half in het leger zitten. En dat mag tot de 56e jaar. Dus dat is heel wat anders bij ons. Bij ons zit je of in het leger of je zit niet in het leger. Maar die Zwitsers doen gewoon de combinatie. Is wel apart.

0: relaxen. Gerrit, heb je nog wel zin om door te lopen? Want straks word je koud.
1: Ja, maar ik ruik de bier.
0: Ja. Maar ga je dan niet dezelfde vergissing als die Bert had? Want Bert dacht vroeger dat je hier op het hoogste punt was, dat er nog de bocht om en we zijn er. Maar je moet nog een kilometer of 10, denk ik.
1: Vijf, volgens mij, 5, 6.
0: Ja. Dat is voor jou kat en bakkie.
1: Kat en bakkie.
0: Ja. Je wacht even op je vriend, hè? Hoe is de status?
1: Ja, geen idee. Hij zegt, ik loop vaak achter jou, maar dat is gelul.
0: Nou, hij loopt wel achter je, alleen het is 40 kilometer terug.
2: Ja, ja.
0: Bert, hebben we nog wat Elburgers in het vizier verder?
2: Ja, er komen nog heel veel Elburgers langs, maar ik denk dat het nog even een uurtje duurt. We moeten even wachten. Dus we zitten enthousiast te kijken, maar ik zie nog geen Elburgers.
0: Ja, je hebt net ook gezegd, misschien heb ik er wel één gemist.
2: Ja, ik heb er wel één gemist al, dat denk ik wel zien. Maar dan waren we hier aan het praten met Bert. Hier, kunt het eraan?
1: Ja, kom maar.
2: Oh, de gebed is al. Gelijk, dan ben je nog in de uitzending.
0: Ja, we zitten nog. Kan het nog, Bart? Want je zit zowat rond de klok van 12 uur natuurlijk.
3: Nou, je hebt nog 5 minuten.
0: Oké, ik zie hem eigenlijk niet.
2: Gerrit, kom, je bent in de uitzending, hè?
0: Waar is hij dan, Gerrit?
1: Ja, daar lopen die.
0: Oh, hier, hij komt met bier. Goeiedag. Hoe is het, Bert?
4: Hey, Egbert. Nou, Egbert, één en drinken gaat nog wel, maar de rest is zo moeizaam. Het is een zware dag.
0: Wat? Er zit bier.
4: Ja, je moet goed drinken en eten, want anders hou je niet vol.
0: Ja, maar hij is de hele dag aan bier, dus kan dat ook niet goed.
4: Nee, maar eigenlijk, dat is de eerste, die haal ik je net op de hoek, want het moest hem. Dus,
0: je had het even nodig, zeg maar.
4: Ja, ik had het nodig, hè, mijn extra shotje. Hoe is het hier dan?
0: Ja, mannen? Prima. Ja, we zitten hier live in de uitzending bij de lokale omroep en de hele dag verslag tot 1 uur of 4. Ze waren al op zoek naar jou.
4: Ja,
0: en,
4: maar, die Gerrit die loopt zo hard, maar die gaat s'avonds ook al 1 uur eerder naar bed.
0: Ja, dat scheelt een stuk. Jullie hebben de Polonaise gelopen gisteren.
4: Ja, ook nog bij TV Gelderland. Dat was super gezellig op plein. Te zeggen, hele leuke bedoeling hier, Egbert. Het is super mooi.
0: Ja, Bert, is dit de eerste keer?
4: Ja, het is de tweede keer.
0: Vorig jaar liep je met je vriendin?
4: Met mijn vriendin en met Margriet en Arnold Bakker. Ja. Maar die hebben afgehaakt.
0: Ja, waarom?
4: Ja, die zagen die wou mee keer lopen, maar die vonden het goed. Oh. Maar ja, ik vind het wel mooi. Ik wil hem 3 keer lopen, zeker de 40 3 keer.
0: Je kunt toch gewoon de hele week doorlopen, hoe je 3 jaar niet meer te lopen.
4: Ja, nee, zo werkt het niet. Dat moet jij ook weten.
0: Hoe zit het met de spierpijn en de blaren?
4: Nou, de blaren goed, Egbert, maar de spierpijn is enorm.
0: Ja?
4: Ja, achter in de benen, de onderbenen, de kuiten, enorme pijn. Maar ja, ik ben gisteren even bij de EHBO geweest en die zei, je moet wel rust, niet 40 kilometer in 1 keer doorlopen.
0: Oh, dus het is goed dat je hier even terechtkomt.
4: Ja.
0: Wij hebben hier ook bier trouwens.
4: Dit is alcoholvrij, Egbert.
0: Oké, okay, nou, wij hebben er een borreltje bij, dus dat komt goed.
4: Ja.
0: Je hebt dus elke masseuse nodig.
4: Nou, dan kom ik het weekend wel.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dan moet je nog wel even wachten, Bertus.
4: Ja, maar laat de spanning maar opbouwen.
0: Ja, Bertus, hoe is het onderweg? Het wordt wel drukker. Ik zie ook al militairen. Deze komt denk ik uit Zwitserland, Duitsland. Ik weet het allemaal niet. Is er nog een grote groep achter je?
4: Ja, er komt nog een hele grote groep achter ons. Er komen nog van de 50 voegen zich er nog weer in. Echt, we waren vanmorgen weer in de voorhoede. Maar er loopt zo gigantisch veel volk. En het is echt supermooi, Herbert. Ja. Die militairen ook, het is enorm.
0: Ja. Heb je geen last dat je elkaar voor de voeten loopt als het heel druk is?
4: Nee, die eerste dag wel. Als je de brug overgaat bij Nijmegen, dan ga je de dijk op en dan smal. En dan loop je elkaar voor de voeten, maar dit is breed en supermooi. En de Zeumeuvelweg ook superbreed. Dan zie je ook heel veel mensen. Het is echt geweldig. Grandioze happening.
0: Nou, mooi. Goed, je vriend Gerrit die is er al een dag zo'n beetje. Jullie gaan samen verder, heeft hij gezegd.
4: Ja, hij zegt wel meer, maar ik weet ook niet waar hij van op aan moet. S'avonds ook, dan zegt hij, we gaan naar bed. Maar hij ligt om 8 uur al, dan zegt Gerrit, we nemen nog even een afzaak. Je zegt, nee, ik ga naar bed.
0: Je kunt niks van hem op aan.
4: Nou, s'morgens is hij op tijd.
0: Ja,
4: dat is zo.
0: Gaan we nog even zitten?
4: Ja.
0: Moet je een broodje hebben, want we hebben alles aan boord. We hebben bananen, fruit, cake, versgebakken cake.
4: Niet te gezond, Herbert. We moeten wel iets voedzaam voedsel hebben.
0: Ja, ik heb ook een broodje ham.
4: Prima, dat is beter.
0: Okay,
4: supermooi van de loco. Ja. Of van de Lou, sorry.
0: Ja, we doen tegenwoordig samen. Hè?
4: Ja, ja, sorry.
0: Ja, maar dan kun je niks doen. Je bent op Oldebroek, dan krijg je dat automatisch.
4: Maar dat maakt niet uit, jongens. We worden graag naar jullie uitzending. Bedankt, Egbert, voor de interview.
0: Oké, okay, nou. Bart, je hoort het. We worden wel eens verward natuurlijk. Maar het begint alle twee met LO. Dus wat dat betreft niks aan de hand. Ze gaan nu even zitten nog. En dan Gerrit, die is alweer een beetje zenuwachtig. Want die wil natuurlijk alweer kilometers maken. Terwijl het Bert is zit te wachten op zijn vriend. Maar die denkt, ja, ik zit lekker aan een biertje. We gaan er zeer even zitten. Heeft hij goed bekeken. En ja, mooie bedoeling hier, Bart.
3: Nou, kijk eens aan, Egbert. Ja, het ochtendgedeelte zit erop. Zo dadelijk de middagmatinee met Jeanette. Vanmiddag ook nog Gert-Jan Mulder van 2 tot 4. Dus jullie kunnen je verhaal nog kwijt. En ik heb contact gehad met Gerrit-Jan Top. Die zit vanaf 1 uur in het Karel de Grote College en hij zit bij team 5. En hij zou het heel leuk vinden als je daar langskwam.

0: Ja, maar wij kunnen hier niet weg, Bart.
1: Nee, daarom. Heb ik hem al geprobeerd. Heb ik hem al geprobeerd duidelijk te maken, maar in ieder geval, anders kun je misschien even bellen.
0: Ja, nou ja, goed. Hij kan zelf ook even inbellen. Studio had ik ook Jeanette gezegd. Kunnen ze hem even rechtstreeks vragen? Want wij kunnen hier echt niet weg. Het zit hier vol met dat dranghek omheen. We kunnen zelfs op dit parkje waar we staan nog niet de voeten voorbij. Dus dat wordt pas vanavond 6 uur. Nou, de tijd is top wel uitgeprikt. Dan heeft het geen zin.
1: Nou, kijk eens aan. Egbert Bos en Bert draaien vanochtend live bij de Nijmeegse Vierdaagse. En de heren die blijven nog tot vanmiddag 4 uur. Ik zei het al, zo dadelijk de middagmatinee met Jeanette. En vanmiddag van 2 tot 4 Gert-Jan Mulder. Hey, wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Het Muziekmuseum gaat er even van tussen. Volgende week dinsdag dan spreken we elkaar weer. En tot aan het journaal van 12 uur. Een plaatje voor de aanwezigen bij Jeanne d'Arc op het Harde. Op verzoek van Hans is hier Stevie Wonder.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: The Police and I Can't Stand Losing You. En daarvoor de bottenschijf van deze week van Dikhout. En wat er morgen komt. Ja, een speciale uitzending dus van middagmatinee. Het is inmiddels 9:12. En we zijn gauw begonnen.
1: Hier is middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeanette Broyle.
0: En dat ben ik. En in Nijmegen zitten Egbert natuurlijk en Draaierke voor ons verslag te doen vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Het klonk al gezellig vanmorgen. En dat gaan we lekker doorzetten tot 4:00 in de middag. Ja, en het is gewoon zo dat de Nijmeegse Vierdaagse al ontzettend oud is. Want het begon al op 1 september 1909. Nou, zo zijn er heel veel nieuwsfeitjes in dit uur. We houden ook de actuele stand in de gaten. Zoals dat gemeld wordt in andere media, maar heel veel live verslag dus vanaf Berg en Dal naar een van de hoogste punten van deze tocht. We hebben ook een prijsvraag, dat zal ik je ook gedurende de uitzending stellen. En die mag je dan sturen, het antwoord naar redactie@loopmedia.nl. En wie weet word jij dan wel de winnaar van een mooie gevulde tas van Nettorama. Nou, genoeg gekletst voor dit moment. Ik probeer contact te krijgen met Nijmegen. Jij kunt luisteren, heb je ook al gedaan, naar Willem de Graaf, de Nijmeegse Vierdaagse.

Nou, alweer de derde dag hè, van de vierdaagse daar in Nijmegen. En wat een feest. Oké, sommigen hebben het zwaar, maar als je dan die eindstreep bereikt, dan ben je eigenlijk alles al zo goed als vergeten. Nou, we hebben even wat troubles met de verbinding. Het kan zijn omdat het zo gigantisch druk gaat worden. En dat betekent ook dat de lijnen, de masten veel bezet zullen zijn. Dus we kijken even of we dat op snelle termijn kunnen oplossen. Maar dat komt ongetwijfeld wel goed. Ja, de Nijmeegse Vierdaagse dus. Het is een supermooi evenement. Er zijn al een heleboel afgevallen. Een aantal zijn gedisqualificeerd. Heel veel drama natuurlijk tijdens dit loop-evenement. Maar ook heel veel geweldige reacties van mensen. Dus die het wel bereiken. Nou, voor het eerst volgens mij dit jaar hebben we ook nog een safety car. Die mag je ook echt niet voorbij. Dus de eerste die daarachter loopt of rolt. En dat kan natuurlijk ook hè, met de rolstoel. Ja, die gaat dan wel heel snel. En is dan ook vaak wel de eerste die over de finish komt. Nou, vandaag waren ze er ook alweer vroeg bij. Hè? Egbert die zag er een paar heel vroeg voorbij komen. En dan ben je lekker snel klaar. En dan kun je de beentjes even rust geven voor morgen natuurlijk de eindsprint. Om weer dat felbegeerde kruisje te ontvangen. Nou, onze eigen Gerrit J. Top, die is heel ander werk aan het doen. Want stel, jij loopt heel veel, je hebt verkeerde schoenen aan, of waarom je ze ook loopt. Je hebt blaren, dat is natuurlijk nooit leuk. En zeker als je nog heel wat fikse kilometers te goed hebt, dan is hij degene die jou er vanaf kan helpen. Dus wat dat betreft zijn we goed vertegenwoordigd op de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, dit is niet echt een vierdaagse lied, maar hij is wel lekker. En wie weet ontstaan daar op de Nijmeegse Vierdaagse wel weer nieuwe liefdes. Dat kan natuurlijk ook. Henk Westbroek, waar ze loopt te wandelen.

0: Hij kort Henk Westbroek toch even iets in. Hoe mooi die plaat ook is. Misschien loop ik hem dan in het tweede uur wel weer in. Want aan de telefoon inmiddels hebben wij Egbert Bos vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, via ons mooie Luzie-systeem gaat het even niet. Maar daar hebben we altijd weer een tweede optie. Egbert, je bent er nu al vanaf vanochtend druk mee. En ik neem aan dat je ook de sfeer ziet veranderen. Hè? Eerst zie je iedere keer maar één binnenkomen. En dan op een gegeven moment wordt het een hele grote bubs.
1: Ja, het is nu massa is kassa. Het is het hoogtepunt. En er komen ook al wat Elburgers binnen. Inmiddels hebben we ook drie hier bij me zitten bij onze caravan, zeg maar. En die zijn ook net hier aangekomen op de berg. En die gaan we, als het probeer even zo te doen dat ik het kan interviewen. Het probleem is een beetje met de wifi en de Lucy, zeg maar, dat die waarschijnlijk veel te veel mensen hier met een mobiele telefoon zitten. Dat alles uitvalt. Want het heeft niks met batterijen of wat te maken. Het heeft te maken met dat hier gewoon boven die top. Dan gaan we van 5G naar 4G. Dus, maar we gaan even proberen dat het op deze manier lukt. En dan bel ik ze af en toe wel een keer in.
0: Prima. Echt, ik had het ook al uitgelegd hoor, waarom dat zo is. En misschien dat gedurende de dag weer wat minder wordt en beter bereikbaar. Maar goed, dit werkt ook. Je bent prima te verstaan.
1: Ja, we doen het even zo. We hebben hier drie mensen en die komen ook uit de gemeente van Elburg als het goed is. Wie hebben we hier aan de rechterkant?
2: Tien.
1: AI. Tien. En je komt uit
2: Alkmaar.
1: Oh ja, dus vlak bij Elburg.
0: Ah, oh, een klein stukje.
1: We hebben nog een Elburger hier.
2: Vonselone.
1: Die komt niet uit Elburg, want de naam die klinkt uit het Harde.
2: Ja, zeker uit het Harde. Maar dat is ook Elburg.
1: Ja. En met de hele dansschool?
2: Met de hele dansschool zijn we hier. Ja.
1: En hebben we nog iemand hier?
3: Ja, Johan Breukelman. En sinds 31 maart niet meer woonachtig in Elburg. Maar nog hele goede gevoelens bij.
1: Hoe hebben jullie elkaar toevallig ontmoet met het lopen? Want de plaatsen, dat hoort niet bij elkaar. We zijn vrienden of kennis?
2: Wij zijn allemaal vrienden van elkaar.
1: Okay. En al jaren lopen ook?
2: Ja, ook al jaren lopen. Hij loopt al 5 jaar mee. En wij lopen ook al jaren 7 samen. Dus,
1: Wat is de afstand?
2: Dit is 30 kilometer.
1: En dat mag, hè? Het heeft met leeftijd te maken, had ik begrepen.
2: Ja, dat is de oude man afstand.
3: En de oude vrouw.
1: Nee, maar die jonge mensen mogen dat niet doen.
2: Ja, de hele jonge mensen wel. Tot 16 mag je dat ook doen. Met begeleiders die wat ouder zijn. Dus op onze pad maken we allemaal kinderen mee. Van 11 tot 16 jaar met hun begeleiders. En de grijze massa.
1: Ja. Dit is, zit hier op het hoogtepunt van de reis, zeg maar, van de Vierdaagse. Ook de derde dag. Hoe bevalt het dat tot nu toe?
2: Nou, die 7 Heuvelenweg die we net hebben gehad, die is natuurlijk prachtig. Want die staat vol met mensen. En dat is één groot feest. Het is sowieso één groot feest.
1: Ja, maar ik bedoel eigenlijk, de rest was een beetje vlak. Je moet nu toch de berg op.
2: Nou, de rest, nee, we hebben het net gehad. Hè? Dus we zitten nu hoog op de berg. Dus het vlakke moet nu nog komen.
1: Het mooiste gedeelte komt dan.
2: Het mooiste gedeelte, want we gaan nu naar de finish. En dan staat biertje te wachten, dus altijd prettig.
1: U weet nog hoe lang als u moet lopen nog?
4: Ik denk ruim 5 kilometer.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Vroeger waren hier nog wel eens mensen die denken, moeten om de bocht, dan zijn we er al. Maar dat is niet het geval.
4: Oh, nee, we winnen bijna.
1: Geen spierpijn?
4: Nee, helemaal niet. Geen blaren, niks.
1: Kan nog komen, hè?
4: Nee, zeker niet. Goed verzorgd voor jezelf.
5: Een zeer ervaren mensen.
4: Met heel veel goede tips.
1: Ja, en vooral straks dat biertje, een beetje het bloed dun houden.
4: Ja, daarom is heel belangrijk.
1: Je zegt net 7 jaar. 7 jaar?
3: Nee, ik loop hem nu voor de 22e keer. Maar Fons en ik lopen er nu zo'n beetje 7 keer samen. En die erbij ook 5. Dus al met al lopen we nu 7 jaar samen. Ja. Zeg maar.
1: Ja. Maar wel ervaring dus. Het is ook mooi weer ervoor, hè?
3: Het is geweldig mooi wandelweer. Maar ook voor de mensen die buiten de kant zitten. Niet te warm, niet volop in de zon. Dus, en morgen komt er nog zo'n dag.
1: Ja. Morgen is het hoogtepunt natuurlijk, hè, de finish. En dan krijg je allemaal gladiolen en een mooie medaille.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Het zal een cijfertje zijn. Die kan er wel bij, geen probleem. Ja,
1: dus krijg elke keer een nummertje eromheen.
3: Ja, in dit geval wel, ja.
1: Bij jou dan 22?
3: Ja, bij mij 22.
1: Er zijn zoveel nummers hier.
3: Dat hoop ik toch wel. Dus, er zijn er bij die alleen 48 keer hebben gelopen. Dus zal vast wel.
1: Oh, goed, Koos. Jullie gaan zo weer op pad doen. Maar je kunt niet al te lang blijven zitten, hè? Anders word je koud. Dan worden de spieren koud.
2: Je wil ons graag weg hebben, begrijp ik.
1: Nee, helemaal niet. Nee, we hebben nog wel voor 10 jaar handen. Dus je mag de hele nacht blijven zitten, hoor.
2: En dan gaan we zo weg.
1: Nee, je hoeft niet weg. Goed, Jeanette, dit is even de stand van zaken. Ben je er nog?
0: Ja, ik ben er nog. Ik dacht er nog wat achteraan kwam, Egbert. Prima. En dan zie ik jou zo meteen wel weer verschijnen. Het zij op telefoon, het zij op luzie. Het maakt allemaal niet uit. Dit was ook prima te verstaan. Nou, ik denk dat heel veel lopers die er moeite mee hebben, die blaren hebben, die moe zijn, die spierpijn hebben. Ik heb nu al medelijden met ze, maar echt nog even doorzetten, want je kunt het. En als je op het punt waar je echt met staat, dan heb je nog 6 kilometer. Nou, dan heb je al zoveel gelopen dat die 6 kilometer ook nog wel lukt. Maar ik kan me voorstellen dat dan door je hoofd gaat, you've got your troubles, I've got mine fortunes.

0: En zo is het maar net. Inmiddels 6:30. Middagmatinee natuurlijk in de vierdaagse sferen. En dat gaan we nog doen tot 4:00 in de middag hier op Loe FM. Ja, we zijn in afwachting weer voor het volgende verslag vanuit Berg en Dal. En ik moet zeggen, dat is een waanzinnig mooi plekje waar Egbert nu staat. Daar hebben we natuurlijk ook altijd de tv-uitzendingen gehad. En ja, dat voelt wel weer van, daar moet wel een keertje weer heen gaan. Want ja, de buren, iedereen was meewerkend. En het was gewoon een fantastisch gezicht om al die lopers voorbij te zien komen. Zelfs met heel slecht weer, dat hebben we ook gehad. En dat de Nijmeegse Vierdaagse populair is, blijkt maar weer. Want er zijn zelfs officiële playlisten van deze Nijmeegse Vierdaagse. Nou, daar ga ik zo meteen de nummer 1 uit draaien. Maar we kijken eerst eens naar de historie. Want ik vertel die al, de Vierdaagse die gaat al meer dan 110 jaar terug. Nou, woensdag 1 september 1909 klonk dan ook het startschot voor een wandeltocht die zou uitgroeien tot de Walk of the World. Het idee om 4 dagen lang te wandelen kwam van een militair. Nou, het doel was dan ook conditieopbouw bij militairen. En vanuit 10 kazernes vertrokken ook dan in totaal 296 militairen en 10 burgers over maar liefst 15 parcoursen. En ze gingen allemaal naar Breda. Goed, inmiddels gaat de telefoon weer, dus ik pak het verhaal zo meteen op waar ik gebleven ben. Ik zet Egbert er gelijk maar eventjes in. Dat is misschien wel zo handig. Egbert, ben je daar?
1: Hallo. Ja, ik wil hem even nog opnieuw inschakelen, Loesje. Ik heb alles even uitgezet en weer aangezet.
0: Prima, dan gaan we dat doen. Ik denk, jij komt met een verslag. Maar dat gaan we doen, Egbert. Nou, dan maak ik even dit af. Want ik had het er dus over dat er heel veel militairen meededen. En 10 burgers dus. Nou, het gaf een hoop gedoe. Dus een jaar later was er nog maar 1 startplaats. En dat was Arnhem. En dit is de nummer 1 in de lijst van de Nijmeegse Vierdaagse. De Proclaimers. Now I'm gonna be 500 miles.

Ja, dit kan dan wel de nummer 1 zijn van de playlist van de Nijmeegse Vierdaagse. Maar ja, ik weet niet hoe het jou verging. Maar als ik dan beelden zie en ik hoor het geluid, dan zijn het toch veelal Nederlandstalige nummers die gezongen worden. Maar goed, het zal wel ergens vandaan komen. We waren in 1909, toen het voor het eerst plaatsvond, nog geen Nijmeegse Vierdaagse qua naam. Maar in de Eerste Wereldoorlog, ja, dan werd er natuurlijk geen Vierdaagse mars gelopen. Nee, het leger van het neutrale Nederland is wel paraat. En soldaten vervelen zich en reden voor de minister om in te stemmen met een Vierdaagse. Hij stelde wel een voorwaarde per regiment, niet meer dan 20 militairen. Je weet tenslotte nooit natuurlijk of een land binnentrekt en dan moet je wel wat eenheden over hebben. Nou, de 171 militairen worden gelegerd in barakken of tenten en slapen op stro. Maar ze moesten die wandeling natuurlijk nog wel maken. Ja, dat was allemaal in 1916. In 1925, toen werd het voor de eerste keer de startplaats in Nijmegen. Maar daar gaan we het straks wel over hebben. Ik kijk of ik nog verbinding kan krijgen met Egbert. Want we willen natuurlijk mooie verhalen halen daar vanuit Nijmegen. En jij kunt ondertussen luisteren naar The Walkers. And There's No More Corn on the... Yeah, vul hem maar in.

0: Ja, dat was dus The Walkers, een heerlijk nummer. En ondertussen heb ik weer gelukkig contact met Nijmegen. Want ja, we willen natuurlijk één ding weten. En dat is hoe de sfeer daar is. En hoe de lopers uit de gemeente Elburg het maken. Dus Egbert, maar even op deze manier, maar dit werkt ook. Hoe is het op dit moment daar op jouw locatie bij Bergendal?
1: Ja, het is hier extreem druk nu, zeg maar, wat lopers betreft. Er komt een hele grote groep met politieagenten, die lopen ook mee. Ook veel militaire groepen uit buitenland. Ik zag net Zwitserland en Oostenrijk, maar ook andere Engelse groepen. En ja, heel veel mensen nu. Het is hier in verband met de verbinding, we hadden het er net over. We kunnen zelfs de Loe hier op de berg ook niet meer ontvangen, want ik denk dat, ik heb het met Bert Draai net over gehad, als iedereen die telefoon aan hebt en er lopen hier 500.000 mensen langs, dan hoef je niet meer af te vragen of je nog bereik hebt. Want we gaan ook van 5G naar zo'n 3. Dus het is lastig om nog te contacten. Er komt net weer een loper binnen, zie ik hier. Dat komt goed uit. Ik ga er gelijk even bij pakken.
0: Prima.
1: Ja, wacht even.
2: En als je junior bent.
1: Hallo.
2: Flink doorgelopen.
1: Ja, goeiedag.
2: Hoi, Arie.
1: Ja,
2: Arie.
1: Arie, we zijn even live in de uitzending.
2: Ja?
1: Hoe bevalt het dat u het doet?
2: Nou, het gaat helemaal perfect. En bovenal, mijn vader die belde al van, heb je al blaren? Ik heb nog geen blaren.
1: Dat kan nog, hè?
2: Ja, dat kan nog wel, maar ik hoop het nog niet. Maar voorlopig gaat het perfect.
1: Ja, de eerste keer?
2: Nee, het is de negende keer.
1: Oh, je bent wel wat gewend dan.
2: Ja, ik ben wel wat gewend, dat is... Maar het gaat weer harder en stoten, hè. In 2006 heb ik een keer gelopen. Nou ja, er werd dan afgelast. En dan een paar keer wel, een paar keer niet. En dit is dan nu de negende keer.
1: Je loopt altijd alleen?
2: Nou, meestal wel. Maar meestal, ja, we gaan ook wel vaak met een groep. Helaas hebben ze het af laten weten. Jongens, volgend jaar weer meedoen, hè.
1: Ja, nou, als ze het nu al af laten weten, gaan ze volgend jaar ook niet meer meedoen, denk ik. Hoor.
2: Ja, dat gaan ze wel doen. Dat, we zitten ze wel achter de vallen aan.
1: Ja, je woont in Doornspijk, allang?
2: Ja, al heel lang. Met samen met een vriend. Iedereen die zei van, god, dat jullie in Doornspijk wonen. Ja. Nou, dat valt ons perfect daar in Doornspijk.
1: Nou.
2: En ik werk zelf bij de gemeente Elburg. En nou, het is echt helemaal top. Echt.
1: Ja, vandaag is het ook top. Hè? Mooi weer om op te wandelen.
2: Ja, dat is super. Dus als jullie in Elburg zitten en jullie gaan mensen bellen hier in de omgeving van Nijmegen, niet doen, want die mensen leven deze week in een roes.
1: Ja. Ja. Ja. Jij ook. Zit je op de camping hier? Of zit je op de camping?
2: We zitten op de camping in Lent. Dus dat is dichtbij de wedren.
1: Dan kun je het volhouden nog één dagje?
2: Nog één dagje en halen ze me weer op.
1: Ja? Oké, okay. Vanuit de gemeente zijn van het gemeentehuis weer halen ze je op?
2: Nou, niet van het gemeentehuis. Dat is wel een collega van het gemeentehuis die haalt me op. Samen met mijn partner dus.
1: Okay. Ja, je zegt het al vaker gedaan. Geen last van spierpijn?
2: Nee, helemaal niet. Dat is, ik weet niet waarom dat is zit, maar...
1: Speciale pillen of zo?
2: Ik heb geen pillen, nee.
1: Gisteravond een biertje genomen misschien?
2: Nee, weet je waar ik wel altijd zin in heb? In een koude cola als ik aan het einde ben.
1: Nou, we hebben cola hier, dus nou, je kunt er mee. Koud?
2: Graag.
1: Ja, kunnen we
2: ja,
1: nemen.
2: Lekker.
1: Goed, dan hou je niet langer op, want anders word je koud. Hè? Ja. Dat kan natuurlijk
2: niet. Even zitten als het mag en dan ga ik weer verder.
1: Ja, oké, goed.
2: Dankjewel.
1: Prima. Goed, dat was even een kort interview met iemand uit Doornspijk, Jeanette. Het komt je er wel binnen wandelen, want we zitten hier op de pole position plek. Als je hier boven de berg bent, kun je niet om ons heen. Je moet wat dwars door onze stand heen lopen. Dus de mensen die van onze buurt meelopen, die gaan automatisch hier belanden. Het is inderdaad jammer dat de Lucie niet meer werkt, maar er werken meer telefoons niet, heb ik begrepen. Dat heeft toch te maken met de hoeveelheid mensen die hier gezamenlijk zijn. Misschien dat het straks wat rustiger wordt, dat ik dan met de Lucie nog een keer kan werken, maar... We gaan het elke keer zelf maar even wat inbellen om toch even contact te houden bij jullie.
0: Ja, en af en toe gewoon eventjes proberen, want dit probleem hebben we ook gehad inderdaad toen we daar met de tv-uitzending altijd zaten. Toen werd het ook in de middag gewoon minder en minder, maar uiteindelijk komt het wel weer goed. En dit is prima te verstaan, dus kom maar gewoon op het moment dat je iemand hebt, dan bel je in en dan kom je gelijk in de uitzending.
1: Ja, oké, okay. Want we hebben nog even met die buren, heb ik vanmorgen over gesproken, de nieuwe buren zeg maar hier aan de overkant. Niet de laatste, maar daarvoor. Die vrouw die ook met de appelgebak aan kwam met de koffie. Dat zijn zulke vriendelijke mensen. Dus kunnen we ook gewoon volgend jaar wel een kabeltje weer naartoe sturen. Om weer internet te hebben. Alleen ik vraag me dan af of dat wel helpt. Want we kunnen mobiele telefoons ook niet op de wifi zetten. Dus. Nee. Maar goed, het is zoals het is. We hebben in ieder geval contact. En ik ga hem straks weer even melden.
0: Prima, Egbert. En weet dat ik luister morgen wel eens naar de concurrent Radio 2. Ik wissel het af met Dries. En zij lopen mee met de Vierdaagse stukjes. En zij hebben in principe hetzelfde probleem. Ze moesten gewoon bij mensen aankloppen om de wifi te mogen gebruiken. Dus het is niet zo vreemd.
1: Ja. Nee, oké. Okay. Nou, maar we hopen dat straks nog even weer beter wordt. Nou, met de Lucie is dat wel mooi. Dan kan ik even meelopen. Ik kan met die microfoon en wat duidelijker.
0: Dat is gezellig, dat is ja.
1: Als het te verstaan is, dan zijn we al tevreden. En ik bel weer zo meteen in en ik hou dat tot een uur of vier even vol, ja?
0: Helemaal prima. Nog heel veel plezier daar. We horen je zo meteen.
1: Ja, prima. Dank je.
0: Het wachten is natuurlijk op andere Elburgers uit de gemeente Elburg. Die op het punt waar Egbert staat, het hoogste punt, Bergendal. Het is een prachtig plekje, wat hij ook al zei. En het is mooi dat we daar ook dit jaar, het zij dan via de radio, wel weer verslag kunnen doen. En gewoon daar terecht hebben gekund. Vriendelijke mensen daar in die wijk. Dus dat is helemaal niks mis mee. Dit nummer, dat wordt ook regelmatig gezongen onderweg en dat geeft je gewoon moed om die stappen verder te zetten richting de finish en dan op naar die vrijdag waarop je de gladiolen kan gaan ontvangen. Ik heb het over Marco Schuitmaker en ook thuis, je mag meezingen. Engelbewaarder.

dit soort muziek heb je gewoon nodig hè, tijdens het lopen. Want dat geeft weer energie. En vaak zie je dan vermoeide lopers die gewoon lekker een dansje gaan doen. En dan lukt het toch allemaal. Heerlijk. Straks nog veel meer van dit, dit soort muziek wat een beetje opzweept. Tenminste voor de lopers. Want dat hoor je continu voorbij komen. Ja, we waren bij de historie van Nijmegen. Met een schuin oog trouwens op de telefoon. Dus het kan zijn dat ik mijn verhaal gewoon weer staak. En dat we gaan kijken wat Egbert inmiddels heeft aangetroffen aan wandelaars. Of misschien wel iets anders wat belangrijk genoeg is voor het melden waard. Nou, in 1925 dus wordt Nijmegen de vaste startplaats van de Vierdaagse. Arnhem, Utrecht, Amersfoort, Den Bosch, Breda. Allemaal zijn ze startplaats geweest. Maar nergens was de gastvrijheid zo groot als in het Nijmeegse Prins Hendrik kazerne. In 1913 gebeurde dat al. Nou, toen serveerde de kazerne al wandelaars geen bruine bonen met spek, maar soep, aardappelen, vlees, groenten en pudding. En er waren slaapzalen en zelfs een badlokaal. Dat was echt heel luxe voor die tijd, want dat hadden ze nog niet meegemaakt. En niet onbelangrijk, de parcoursen rond Nijmegen bleken gewoon de beste. Nou, blijkt maar weer, want ze zijn nooit meer geswitst. Nou, gaan we nog even snel kijken naar 1928, want de Olympische Spelen dit jaar zijn een mooie aanleiding om voor het eerst buitenlanders toe te laten. Duitsland met 48 militairen, het Verenigd Koninkrijk met 40 burgers, 1 Fransman en 20 Noorse militairen. Nou, de Noorden die werden overigens naar 3 waarschuwingen gedisqualificeerd op de laatste dag. Ze bleven maar als eerste binnenkomen, renden zelfs stukjes. Maar de Vierdaagse is geen wedstrijd. En wat bleek, de groep kreeg geld van een Noorse krant als ze iedere dag als eerste finishte. Nou, het geld zullen ze ongetwijfeld aangenomen hebben. Maar ja, ze kregen het kruisje dus niet, als dat kruisje er toen natuurlijk al was. En het is niet voor het geld en het is geen wedstrijd inderdaad. Het gaat echt om de eer. Dit is Walking on Sunshine. Nou, die hebben we niet veel gezien tijdens de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar. En op zich is dat maar goed ook natuurlijk. Hè. Als het zo bloed en bloed heet is, dan moeten er misschien parcouren afgelast worden, ingekort worden. Nou, allemaal niet leuk. Dus wat dat betreft hebben we, ondanks af en toe wat regen, de beste omstandigheden qua weer. Walking on Sunshine dus, Katrina and the Waves.

Wat een energie heeft deze Katrina en natuurlijk haar waves als het gaat om wandelen. Ja, bij de zonschijn. Zo moet maar zien. Dat is de officiële vierdaagse liedje. Daar gaan we het eens over hebben. Want ja, we hebben wel heel veel vierdaagse nummers. Onder andere van de burgemeester Bruls en zijn wethouder.

0: op ons schema met die speciale app, zeg maar, waar de lopers te zien zijn. En die track and trace, alleen die is zelfs ook niet meer bereikbaar in het geval met dat iedereen hier rondwandelt met een mobiele telefoon. Dus we moeten maar ook gokken en hopen dat als er weer eentje binnenwandelt vanuit Elburg, zeg maar, dat we die even oppakken. Dan bel ik gelijk even in. Ik zal eens even vragen of Bert een beetje idee heeft hoe het in elkaar zit. Bert, enig idee wat, hoeveel last er van de Elburg die in beeld had voorbij zijn gekomen?
1: En nu is het ook al 15 Elburg, schat. 15 hoor.
0: Maar dat is niet alles nog?
1: Nee, we verwachten nog een aantal, een stuk of 5, 6, die ik sowieso nog weet dat die komen. Maar Arie Bruines is nu net weggelopen, dus die gaat naar de finish toe nu. Hier heeft een colaatje gedronken, maar die gaat nu weer verder. Dus nu op naar de volgende. Ik verwacht Lammert van Goor en Jenny de Wit.
0: We kunnen niet meer volgen met Trek en Trace.
1: Nee, we zijn helemaal uit de eter op dit moment, omdat zoveel mensen getrekt en getraced worden hier zo in, op Bergendal. Zijn we als ware eens wat uit de eten.
2: Eigenlijk ook wel geweldig, als je erover nadenkt.
1: Want nu komt eigenlijk de meute binnen. En natuurlijk onze grote talent, Hans Groten, die moet nog komen. Die sluit de boel af.
0: Die loopt 50, hè?
1: Ja, die loopt de 50, maar die zou hier ook met een uurtje kunnen zijn.
0: Goed, we kunnen het allemaal niet meer volgens de Trek en Trace zien. Maar we schakelen gewoon in als hier weer wat Elburgs voorbij wandelt of in bij ons zit. En dan komen we daar weer in de uitzending.
2: Prima. En ik zei net al, maar dat hoorden jullie niet. En dat geeft ook helemaal niet. Van, het is eigenlijk ook wel geweldig dat dit gebeurt. Want dat betekent dat er gewoon ontzettend veel volk op de been is. Voor weer dit grote sportevenement.
0: Ja, het is buiten de bezoekers om, zeg maar. Buiten de toeschouwers en aanmoedigers. Als deze groep die nu de berg op komt. Die gewoon 3, 4 rijen dik, zeg maar, in de breedte is. En dan achter elkaar af, ja, dan gaat het in de 20.000, 30.000 lopers. En dan is het logisch, want iedereen staat ook in verbinding met die Trek en Trace. Want andere mensen willen natuurlijk ook zien waar hun partner of familie dit loopt.
2: Maar ja, soms werkt dat even niet door de drukte inderdaad op de lijnen. Dan houdt het op en dan moeten we het op een andere manier doen. Jullie ogen dus goed gebruiken in die mensenmassa om al die lopers uit de gemeente Elburg te ontdekken en even in de uitzending te halen. Is ook eventjes een versnapering te geven natuurlijk, want daar staan jullie ook voor. Ja. En Egbert, we gaan zo meteen op voor het nieuws van 1 uur. Maar mocht je voor die tijd nog wat hebben, dan hoor ik het graag en anders spreek je straks.
0: We wachten even het nieuws van 1 uur af, dan komen we na de tijd weer even terug. En als ik wat hem melden, kom ik tegelijk weer in.
2: Dat is helemaal goed. En succes met het ontdekken van al die Elburgse lopers. Want het valt niet mee uit zo'n grote groep mensen die de Vierdaagse loopt. Tot zo.
0: Ja, klopt. Maar ze kunnen ook niet om ons heen, want die camper staat midden op de weg.
2: En dat is waar, dat is waar. Dat hebben jullie goed voor elkaar. Ja, nou goed. Bert en natuurlijk Egbert vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. We spreken jullie zo weer. Ja, en ik had het over het officiële Vierdaagse lied, hè, dat in 1932 werd gecomponeerd door de Nijmeegse muzikus H.A. van Mechelen. Daar waren we gebleven. De tekst is van J.P.J.H. Klingendoornbos. En ook al zijn er in de loop der jaren diverse nieuwe en hippere natuurlijk Vierdaagse liedjes geschreven. Het officiële Vierdaagse lied klinkt elk jaar opnieuw op en rond het Vierdaagse parcours. Dus dat hebben ze er gewoon ingehouden. En dat vind ik ook, je moet de eer hoog houden. Nou, het begint ongeveer zo. Natuur gaf onze motor mee van het allerbeste merk. Gaf ons een hart en longenpaar gezond, gaaf, goed en sterk. En een paar flinke benen, groot geluk op aard. Wie die niet leert gebruiken, is niet zo'n motor waard. Ja, zo gaat die tekst nog even door. Ik heb het nummer ook hier voor me. En ik stel voor dat het is misschien wel leuk. Ja, het is heel oud natuurlijk. Dus laten we dat even meenemen. Het is ook maar heel kort. Dus als je het vervelend vindt, is het ook weer zo voorbij. Het officiële Vierdaagse lied. En die hoor je niet zo vaak. Oh, hij weigert even dienst. Dat heb je met dit soort uitzendingen. En dat is ook helemaal niet erg, want dan doen we het gewoon nog een keertje over. En zo, gaan we het nog een keer proberen. Het officiële Vierdaagse lied.

geweldig toch? Ja, het is gewoon uit de jaren 30. Het eerste vierdaagse liedje die dus ooit gemaakt is. En daar hebben er nog velen gevolgd. Ja, die zijn tegenwoordig natuurlijk wat moderner. Maar ja, ik vind het juist leuk om dit dus even in ere te houden. We hebben ook nog even tot slot een prijsvraag. Ja, want de vraag is, wat is het hoogste punt van de Vierdaagse Nijmegen, van de route dus? Nou, als je dat weet of denkt te weten, kun je dat insturen naar redactie@loopmedia.nl. Dus redactie@loopmedia.nl. Nou, het is inmiddels ruim twee minuten voor één. Je hebt er nog één voor je en we gaan op voor het nieuws van 1 uur. En dan zijn we weer aanwezig bij de Nijmeegse Vierdaagse.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al abseilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord heb je 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31

0: kom.
1: De bottenschijf van deze week, week 30 om precies te zijn, van Dikhout. En wat er morgen komt. Nou, wat er morgen komt, dat zien we dan wel weer. Maar één ding weten we zeker, natuurlijk de aankomst op de Villa Gladiola. Ik zie dat de telefoon gaat, dus ik stel voor dat ik hem ook maar gelijk erin zet. En ik ga ervan uit dat ik Egbert aan de lijn ga krijgen. Egbert, ja, kom er maar in.
2: Ja, hoor je me?
1: Ja, ik hoor jou.
2: Oké. Okay. Ja, we zitten nog te wachten op een paar Elburgers. Is nog niet gebeurd, maar we hebben wel net wel mensen gehad die gestrand zijn, Bert. Wat was dat, Bert?
3: Ja, er waren een paar dames uit Uden, Brabant. En die moesten even bijkomen. Dus die moest onmiddellijk verzorgd worden, zeg maar. Ja.
2: Zag er niet goed uit, hè?
3: Nee, zag er niet goed uit. Heel veel blaren en erg moeizaam.
2: Dus er moet eigenlijk Gerrit Top even met de bladenprikker hier naartoe.
3: Ja, die moet hier naartoe komen. Ja, dat wel. Ja, maar het is opgelost. Hè. En een drankje gaat.
2: Ja.
3: En zijn gekalmeerd. Het is nog 6 kilometer hier vandaan. Dus dat is met een uurtje te doen ongeveer. Anderhalf uur. Ja.
2: Die dames die deden het voor de eerste keer, geloof ik, hè?
3: Ja, voor de eerste keer mee. En er waren dames van een zorghotel. Dus als je echt met een breuk heeft of iets aan het of zo, dan kan hij daar verzorgd worden 2 weken lang.
2: Doe wat, hoort wat. Ik heb ook begrepen bij dat de dames het ook nooit meer doen.
3: Dat weet ik niet. Ze zijn in dubio. Ik moest nog een jaar over nadenken. Ik had wel het idee dat dit wel het laatste jaar was.
1: Maar gaan ze het, maar Egbert, hoor jij mij?
2: Ja.
1: Gaan ze het wel redden volgens Bert?
2: Nou, volgens Bert zal die een het niet helemaal redden. Maar goed, we hebben ze wel nog meegegeven voor onderweg dat ze in ieder geval kunnen blijven overleven. En die andere die hoort bij die zorginstelling, dus die zal die andere toch wel begeleiden. Ze zullen of alle twee stoppen of over de finish komen, denk ik.
1: Nou, waarschijnlijk worden ze gedragen door de vele lopers om me heen.
2: Ja, dat zegt die vrouw zelf ook. Zegt ze, als ik niet meer kan, vooral hier de berg op, dan ga je door de mensenmassa ga je automatisch door.
1: Nou, en anders ga je maar op de knieën als je er maar komt.
2: Ja, maar het is wel zwaar hoor. Maar het is mooi weer nog steeds, zonnetje schijnt. Temperatuur is perfect om te lopen. Het wordt ook steeds gezelliger en drukker en de muziek gaat ook steeds harder hier in de buurt. Dus het is een gezellige boel.
1: Ja, en ik weet hoe gezellig het daar kan zijn.
2: Ja, je hebt ervaring mee, hè?
1: Ja, klopt.
2: Ja, goed. Maar het is nu wel het hoogtepunt, denk ik, Bert, hè, dat de meeste mensen nu langskomen.
3: Veel mensen komen nu tussen 1 en 2 hier langs. Ik denk dat het alleen dan zwakt het langzaam af.
2: Ja, en de laatste, Bert, wanneer komt die voorbij?
3: Ik denk dat om 4 uur zo'n beetje de laatste hier voorbij komen. Anders wordt het heel moeilijk om de file te halen.
2: Ja, wanneer is de eindtijd?
3: 5 uur. Je moet 5 uur binnen zijn.
2: En als je 5 over 5 binnenkomt, wat dan?
3: Dan is het afgelopen.
2: Dan krijg je geen kruis.
3: 1 minuut over 5, dan is het afgelopen. Ja.
2: Dat is wel echt streng, hè?
3: Ja, dat moet erg. Ja, dat is ook goed. Ik denk, dat moet ergens een streep getrokken worden. Ja,
2: het lijkt wel een beetje LSD, toch?
3: Ja, dat wel natuurlijk, ja.
1: Alleen daar hadden ze geen bezemwagen, hè? Die hebben ze daar wel in Nijmegen.
2: Een bezemwagen wel, ja. Als we die tegenkomen, dan zal het inderdaad wel 1 uur of 4 wezen. Ja, maar wat er dan allemaal nog meeloopt, dat kan volgens mij ook zo het zorghotel in, hoor.
1: Nou, ik weet niet echt of jij het je nog kan herinneren, maar toen kwam inderdaad de bezemwagen langs. En dan zag je daar achteraan nog een wat oudere vrouw lopen. Nou, die kon ook bijna niet meer. Die liep echt op de laatste loodjes, zeg maar. En die liep achter de bezemwagen. Dan wist je al gewoon van, joh, dat is kansloos. Dat gaat het niet meer worden. En dan heb je zo'n medelijden. Maar aan de andere kant, ze zijn wel heel ver gekomen. Dat is ook belangrijk.
2: Ja, nou ja, als ik bezig maken was, nam ik die vrouw gewoon mee de finish over. Ja.
1: Zeker weten, hè? Zeker weten. En ja, ik gaf er ook nog een stempel.
2: Ja, ook dat. We gaan even in de afwachting nog, want dat zeg ik, we moeten gewoon nu even af en toe inbellen. Dus jammer, we kunnen jullie ook niet meer volgen vanuit de loop, want er werkt geen telefoon meer en ook geen wifi en helemaal niks. Dus we kunnen niet meeluisteren hoe het bij jullie gaat, maar daarom bellen we gewoon af en toe even in. En als we denken dat Lammert binnenkort wel even langskomt en met nog iemand. En we bellen straks weer even weer in voor het volgende resultaat.
1: Ik blijf waar ik ben en ik zie vanzelf wanneer jullie weer binnenkomen.
2: Ja, is prima.
1: Goed.
2: Okay.
1: Ik draaide net natuurlijk het officiële vierdaagse lied. En ook echt het officiële. Maar we hebben ook natuurlijk onze burgemeester Bruls, die nog steeds burgemeester is. Met het Walking Brother and Sisters. Er zaten ook al die wethouders zaten erbij. Hè. Die hebben gewoon ook een leuk nummer uit de grond gestampt. Kunnen ze zingen? Nee, ze kunnen niet zingen. Maakt dat in dit geval uit? Nee, is dan ook weer het antwoord. Het maakt helemaal niks uit. Want het was wel gewoon een heel gezellig nummer. En burgemeester Bruls heeft daar zelfs een gouden plaat voor gekregen. Dus wat dat betreft was het allemaal zo slecht nog niet. En je hebt hem bij Bart in ieder geval al gehoord. Nou, we pakken hem gewoon nog een keertje op. Omdat het een bijzondere dag is. Live verslag vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Het Vierdaagse lied van de Walking Brothers and Sisters. mooiste van het jaar.

vind het geweldig hoor, als een burgemeester zo uit zijn comfortzone stapt. En dit nummer dus durft op te nemen. Met dus heel veel succes. Ja, we waren ook bezig met de geschiedenis. Maar we hebben zo weinig tijd. Hè? En daar zijn we aanbeland in 1946. Naar dat officiële lied achter ons te hebben gelaten. Want na 6 jaar, dan hebben we het over 1946. Eindelijk weer een vierdaagse na de Tweede Wereldoorlog. Want toen moest Nijmegen alles erbij bezetten om het evenement te houden. Steden als Breda lagen op de loer en er werd geld ingezameld onder de bevolking. Bedrijven werkten ook mee en militairen overnachten in scholen. Burgerdeelnemers sliepen dan weer bij Nijmegenaren thuis. En veel Nijmegenaren melden zich als vrijwilliger. De liefde van de Nijmegenaren voor ons evenement is nooit meer verdwenen. En dat is alleen nog maar heel gestaag gegroeid. Want het is nu uitgegroeid tot een waanzinnig evenement. Nou, we zijn weer in afwachting van Egbert en Bert. Ja, die staan dan natuurlijk mooi op de route bij Bergendal. Ze hebben daar een prachtig plekje. Kan bijna niet missen als de Elburgerlopers er langskomen. Zijn er een hoop geweest, moeten er ook nog heel veel komen. Nou, is voor mij dan even tijd om aandacht te vragen voor onze prijsvraag. Want je kunt een goed gevulde boodschappentas winnen van Nettorama. Dat is de sponsor van de tas. En de vraag is, als je een beetje goed bent in de Google en welke vragen je stellen moet, dan kun je hem goed beantwoorden. Want hoeveel meter is het hoogste punt van de route boven NAP? Ik weet hem, maar ik ga hem natuurlijk niet vertellen. En ik heb een aantal goede antwoorden zien binnenkomen. Het zijn er niet veel, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus even goed googelen. En als je een antwoord hebt ingestuurd, je denkt van, ik ga nu toch twijfelen aangezien jij dat zegt. Dan mag je best nog een keer insturen hoor. Dat is geen enkel probleem. Maar dan vervalt wel het eerste antwoord dat je gegeven hebt. Zo ver moet het dan ook weer zijn. Nou, nog één keer de vraag. Hoeveel meter is het hoogste punt van de route boven NAP? Weet je het antwoord? Wil je meedoen? Wil je die tas winnen? De goed gevulde boodschappentas? Mail het dan naar redactie@loopmedia.nl. Dit is Fats Domino. We gaan even terug in de tijd. En ook hij, I'm walking.

0: Ja, this boots are made for walking. En dat moet natuurlijk ook wel. Nancy Sinatra. En ik hoop niet dat alle deelnemers laarzen aan hebben. Want dat is eigenlijk best wel lastig om dus die hele tocht af te lopen. Ik zie dat de knop weer knippert. Dus dat betekent dat Egbert daar op de vierdaagse in Nijmegen. Ik ben zo enthousiast, Gert-Jan Mulder, dat ik er gewoon van struikel. Maar dat hij weer iemand aan de lijn heeft. Egbert, de ruimte is voor jou.
1: Ja, we zijn hier even weer vanaf Bergendal op het hoogste punt, moet ik zeggen. En bij ons is net even aangeschoven hier bij ons enclave. En voor hun alle drie een grote verrassing. En wie zijn dat? Dat is onder andere onze penningmeester Lammert. Lammert, goeiedag.
2: Goeiedag, Egbert.
1: Nou, hoe bevalt het tot nu toe?
2: Uitstekend. Ja. Het is de makkelijkste vierdaagse die we gehad hebben.
1: Hoe kan dat dan? Het is toch niet korter?
2: Het is niet korter, het is ook niet langer, maar het is wel perfect weer.
1: Ja, de temperatuur is goed.
2: Dat maakt heel veel, hè?
1: Ja. Ja, je bent een vrouwelijk gezelschap.
2: Ja, ik heb vrouwelijke ondersteuning, zo met de wind en zo. En ze vliegen voor me, ja. Maar ze vliegen ook wel eens te ver weg.
1: Ja, en ze kunnen je s'avonds mooi masseren.
2: Oh, ja. Maar hun ook. En daar ben ik heel druk mee.
1: Ja, daar ben je ook heel druk.
2: Maar ik ben blij dat we in het pensioen een hele goede masseur hebben. Maar we hebben hem niet nodig.
1: Ja, omdat je al goed getraind bent natuurlijk.
2: Ja, maar bij drieën, je hebt er niks aan, die masseur. Het gaat niet om het geld, want die knaak, dat is ook niet veel moeilijk. Geloof ik dat kan, maar het gaat allemaal perfect tot nog toe.
1: Ja, je hebt nog een kleine 6 kilometer te gaan, dat ga je wel redden, denk ik.
2: Ja, we mogen er 3,5 uur over doen, hè. Maar mijn zus heeft wel een beetje zeer enkel, dus die kan 1,5 kilometer per uur minder lopen. Ik zeg, maar we hebben 4 uur voor 6 kilometer, dus daar kan je kruppels wat aan, hè.
1: Ja. We gaan eens even gelijk vragen aan je zus. We hebben hier de zus van Lammert, als het goed is.
3: Ja, hallo, mijn gezina.
1: Ja, hoe gaat het? Ik hoorde van Lammert dat je een klein beetje problemen hebt.
3: Ja, ik heb een klein beetje problemen. En dat komt gewoon omdat ik een paar maanden terug gevallen ben op mijn knieën. En toen zat mijn ene voet dwars. En die werd gelijk heel dik. Maar ja, aangezien ik in de zorg werk, ben ik gewoon wezen werken. En eigenlijk ook geen pijn meer. Maar nu heb ik echt vandaag pijn. Maar dit vergoedt alles, want we hadden gedacht dat de loede niet staan zou. En dan loop je er zo tegenaan. Dus dan ben je pijn ook weer vergeten.
1: Ja, mooi moment ook, hè? Vooral als je het niet verwacht.
3: 10 meter terug zeiden we echt met z'n 3 tegen elkaar. Jee, wat jammer dat de loede niet is. Maar ja, het draait altijd om de vrijwilligers. En als je die niet kunt krijgen, nou, en dan loop je zo er tegenaan. Superleuk. Ja, echt.
1: Even lekker rusten nog, de laatste 5-6 kilometer. Dat gaat lukken?
3: Ja, dat gaat zeker lukken. We mogen tot 5 uur, dus. Wat dat betreft moet dat lukken.
1: Ja, moet je over de knieën. Oh nee, dat kan niet met de knieën.
3: Ja, nee, dat dan niet. Maar oh, dan dragen ze hem, hoor. Ja. Echt, nee, superleuk. Echt.
1: En mijn schoonzus loopt ook mee.
3: Ja, zeker. Ja.
1: En u bent?
3: Ik ben Ans Vlieger.
1: En ook al voor de zoveelste keer samen met Lammert?
3: Al heel lang. Ja, ja, ik loop 4 keer, dus 4e keer naar Nijmegen. Ja. Maar hij loopt dan weer Kennedy-mars, hè, samen met Lammert.
1: Oh, doet Kennedy ook mee?
3: Die laat ik helemaal afwezen, joh. Ja.
1: Ja. Tot nu toe ook goed bevallen?
3: Ja, prima. Zonder problemen. Geen daren. Nee,
1: dit is wel, die derde dag is wel de zwaarste, denk ik.
3: Ja, ik vond het nog meevallen. Ja.
1: Nou, in verband met de berg, hè?
3: Ja. Nou, ja. Nou, ik vond het meevallen.
1: Ja? Ja. Nou, je gaat ook de berg af.
3: Ja, dat is hartstikke fijn natuurlijk. Ja, dat gaat sneller, hè?
1: Lekker uitrust hier. De lammen zijn het al. De temperatuur is ook perfect.
3: Het is ideaal. Ja, kan niet beter, hè? Zo.
1: Zijn jullie onderweg nog verder gestopt of is het tot nu toe een één stuk doorgelopen?
3: Nee, we hebben wel gestopt bij wandelbonden en lekker gegeten. En onderweg komt van alles tegen.
1: Gewoon een dagje uit.
3: Ja, het is één groot feest. 4 dagen feest, hè?
1: Lammert, ik hoor de dames al zijn dik tevreden. Er is gelast van, jij ook niet, maar ik hoor dat jullie er wel een relaxe dag van maken.
2: Ja, daar moet je wel op rekenen. We lopen de eerste 20 meestal wat we kunnen. Hoeft niet pikkelhard, maar dan ben je lekker al op de helft. En dan kun je een beetje premium de laatste 6 uur doen.
1: Dat betekent de eerste 20 kilometer loop je dan 6, 7 kilometer per uur?
2: Nee, 5,5. Dat is heel druk, hè? Want je loopt nu 3 dagen vanaf de wedren, namelijk onder de Radboud ziekenhuis door. Daar zo die weg helemaal af. En dan een stukje rechts af. Totdat je viaduct de A73 overgaat. En dan ga je links of rechts door of rechts af.
1: Ja.
2: Dus dat eerste stuk is 3 keer hetzelfde. Dat is 3 keer goed de weg, maar dat is wel druk.
1: Nou, jij hebt ook ervaringen.
2: Ach ja, joh.
1: Heb je nog getraind, Lammert?
2: Wat is dat?
1: Ja, andere routes, andere...
2: Nee, joh. Ja, Alkmaar hebben we gelopen, maar dat is, wij lopen niet op paard om te trainen of zo.
1: Je loopt ook meestal naar de studio en weer terug.
2: Ja, dat is ook, ja, soms als ik me vergeet, dan loop ik de verkeerde kant op.
1: Ja, als je de fiets vergeten bent, loop je weer een stukje.
2: Ja,
1: voor jou is het ook weer een makkie, want je loopt natuurlijk al heel lang. Morgen een grote huldiging weer.
2: Ja, daar ga ik wel vanuit op de vismerk, hè?
1: Ja, dat is zaterdag.
2: Oh, dat is zaterdag? God, ja.
1: Ja, nee, morgen eerst wordt de finish, bedoel ik.
2: Ja, finish, ja, dat is ook wel een happening. Ja. De laatste 6 kilometer vanaf station, dat ligt aan de Gladiola. Ja, dat slentert dan een beetje, dus dan ben ik 2 uur voor 6 kilometer onder.
1: Daar word je moe van, hè, slenteren.
2: Ja, vooral op de hakken en zo.
1: Dames, bevalt het met zo'n man erbij?
3: Ja, hello. Hij helpt ons een beetje en wij helpen hem af en toe. Want je hebt altijd wel even een dipje. Dat is logisch. En dan praat je hem er even weer door. En dat doen ze mij en dat doen we Ant.
1: Ja.
3: Hoewel, die Ant hoeft niet die loopt zo goed.
1: Ja, die hoeft niet gemotiveerd te worden.
3: Nee, die moet echt niet gemotiveerd te worden.
1: Die moet je meer remmen.
3: Ja, serieus. Ja, dat is een goed woord. Die loopt zo hard, ja. Maar dat is leuk.
1: Okay. Laten we het.
2: En elk dier wat we tegenkomen, wat bereikbaar is, moet een aai op het kop hebben. Hè?
1: Ja. Ja?
2: Of de hond is, of de kat, of de knin, dat maakt allemaal niet uit. Er moet geaaid worden.
3: Ik heb gezien, die was brokjes aan het eten. Zo leuk. Ik heb een foto van mij.
1: Maar dan zitten wel stekels aan.
3: Ja, maar ik vind het wel heel leuk. En naast ons pensioen zitten allemaal paarden. Ik heb ze allemaal genoemd, heel veel. Ja, zo leuk.
1: Niet te hopen, laat me dat er nog een dierenpark voorbij komt. Kom je nooit meer aan.
2: Nou, je hebt er een mooi hek hier omheen staan, dus je zit daar veilig.
1: Ja. Goed, Jeanette, dit was even de eerste indruk van Lammert en de vrouwen.
0: Ja, doe hem de groeten en ook de zus natuurlijk. Hè. En nog even heel veel succes. Maar hij schijnt het erg makkelijk te hebben, dus dat moet wel lukken de komende dagen.
1: Ja, dat gaat zeker lukken. Er zijn ook ervaren lopers natuurlijk. En met z'n drieën, ze stimuleren elkaar. Ze zien de dag als een dagje uit. Het is relaxed.
0: Zo klinkt het ook.
1: Ze hebben heel veel ervaring.
0: Ja, zo klinkt het ook, Egbert. Dus dat is wel heel duidelijk. Nou, fijn dat ze het zo naar hun zin hebben. En ik neem aan dat jij zo meteen weer gaat inbellen als je weer iemand voor je hebt staan. Of heb je nog iemand?
1: Ja, nee, dit waren de drie tegelijk even. En ik zal even aan de hoofdredactie vragen hoe het is. Bert, verwachten we nu nog mensen uit Elbe?
4: Een paar mensen. Maar er zitten hier nu 3 mensen. De familie van Goor zit hier zo'n beetje. Dat is ongeveer 108 jaar lang vierdaagse bij elkaar. Wat
1: Maar er komen er nog wel een paar, denk ik.
4: Ja, er komen nog een paar. Dus we moeten even kijken of dat is. Jens de Wit verwachten we nog. En Hans Schroot natuurlijk. Maar ja, die heeft een andere bril op, denk ik. Die heeft een bril van Hans anders.
1: kan ook wezen dat die Hans Schroot, die is er ook wel toe in staat om gewoon door te lopen.
4: Ja, dat meestal wel, ja. Maar er is nu wel massa, hè, want we zien nu continu heel veel mensen lopen. Dat is best wel lastig om iedereen te bekijken of zo, maar dat is... Het is nog wel indrukwekkend, eerlijk gezegd.
1: Maar ze ontkomen niet aan onze nieuwe camping.
4: Iedereen moet het doen zien natuurlijk. Ja. Dat kan niet.
1: Nou, je hoorde het, Jeanette, ook Lammert en vooral zijn zus, die waren super enthousiast, omdat ze niet verwacht hadden dat we hier stonden. Dus dan is de verrassing 2 keer zo mooi, hè?
0: Ja, zeker. Hartstikke leuke verrassing. En wij spreken jou en natuurlijk Bert later weer, als je wat te melden hebt.
1: Ja, doen we.
0: Oké, is dit Roger Daltrey voor jou, Walking in My Sleep?

Ja, zo heel af en toe probeer ik dan nummers met lopen bijvoorbeeld in de tekst. Dan heeft het helemaal niks te maken met de Nijmeegse Vierdaagse. Die dus deze week voor de 108ste keer gelopen wordt. Het is toch ongelooflijk. En we zijn aangekomen wat betreft de geschiedenis in 1956. Want wat doe je na 200 kilometer marcheren? Natuurlijk swingen. Het eerste bladerbal was in 1922. Er was een orkestje die verzorgde de muziek. In 1956, de 40ste Vierdaagse, was het dansfestijn uitgegroeid tot 3 dansorkesten en honderden wandelaars. In de jaren 50 groeide het evenement gestaag. Het aantal deelnemers nam toe van 6855 tot 13.492. Er kwam steeds meer kijken bij de organisatie. En dus groeide ook het aantal vrijwilligers om alles weer in goede banen te leiden. Nou, gaan we naar 67, het jaar van Prins Klaus. Want de prins die trainde 600 kilometer en liep zonder één blaar. De doortocht in Elst dreigde in een vriendelijke volksoploop te ontaarden. Maar na de eerste dag raakte men aan de rare vogel gewend en liet men hem rustig lopen. Al dus de prins zelf. Prinses Beatrix verwachtte hem op de Via Gladiola op. En Prins Klaus vond Nijmegen een unieke ervaring. Het Vierdaagse kruis lag naast de kist na zijn overlijden in 2002. En dat is mooi. Deze mag ook niet ontbreken. Jasperina de Jong, de Wandelclub.

prachtig. Uit 1967, jongens. Dat is Sabrina de Jong. En ik weet ook wel dat de Sugar Lee Hooper ook nog een keer gedaan heeft. En die klinkt natuurlijk een stuk gezelliger. Maar ik vind het origineel ook wel weer eens een keertje de waard om het te draaien. Ja, de prijsvraag van vandaag. Hè, ik hou je even scherp. Want wil je die goed gevulde boodschappentas van Netorama, dat is de sponsor van deze tas, winnen? Dan kun je antwoord geven, mag je antwoord geven op de vraag die ik nu ga stellen. Want hoeveel meter is het hoogste punt van de route boven NAP? Ja, het is een het is een vrij eenvoudige vraag. Want je zou het kunnen googelen of gebruik maken via AI. Je mag alles gebruiken wat jij wil. Dus hoeveel meter is het hoogste punt van de route boven NAP? Denk je het te weten? Misschien weet je het wel zeker. Stuur dan vooral je reactie op redactie@loomedia.nl. Redactie@loomedia.nl. Zo, dat is echt even voor de duidelijkheid. Ja, ik zit eens even de website kijken van de Nijmeegse Vierdaagse. Daar word je bijvoorbeeld op de hoogte gehouden van het nieuws al wel, moet ik zeggen. Daar is allemaal niet zo heel veel. Je moet echt de andere kanalen gaan bekijken. Toen waren er bijvoorbeeld op de Vierdaagse 2026, volgend jaar was 27, 47.000 inschrijvingen. En uitgelopen hebben 44.956 op de dinsdag. En op de woensdag gisteren dus 43.707. Ja, dan zijn er een hoop uitgevallen. Ze hebben de dinsdag was het 805 en op de woensdag waren dat het 1249. Allemaal van die nieuwsfeiten die ook te lezen vallen op de website van de Vierdaagse. En deze mag niet ontbreken. Nee, zeker niet. Want ook die knalt regelmatig door de speakers langs de route. Ik heb het over Lee Towers en You Never Walk Alone.

Oh, heerlijk. De stem van Demis Roussos en My Only Fascination. En daarmee is het inmiddels 2:10 geworden. De tijd gaat snel als je naar de zin hebt. En dat heb ik, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, Egbert, die meldt zich nog even niet. Dus er zijn nog geen lopers nog weer vanuit de gemeente Elburg die zich melden. Of misschien wel vanuit de gemeente Oldebroek. Want dat is natuurlijk ook maar heel dichtbij. Hè? Daar doen we ook niet zo heel erg moeilijk over. Ja, wat dat betreft zijn we bij de geschiedenis bij 1970 uitgekomen. Nou, Geert-Jan die gaat straks in de komende 2 uur daar ook nog aandacht aan besteden. Dan maakt hij het in zover het lukt gelukkig af. En dan zijn we wel weer tot de 108ste aangekomen. Zolang als het al bestaat en zolang dat het al zo goed gaat. Is gewoon fantastisch. En misschien een tip op Gelderland. Daar houden ze ook een hele live blog bij. Met allerlei bijzondere gesprekken. Ook bijvoorbeeld over de blaadjes. Blarenbaas in Groesbeek. Daar helpt hij je dan om de blaren door te prikken. Muziek die dan gedraaid wordt. Victor Konijn, die reisde helemaal vanuit Australië naar Nederland om de Vierdaagse te lopen. Met dezelfde vriendengroep als 48 jaar geleden. Is ook zo mooi, hè? Zo'n reunie op de Nijmeegse Vierdaagse. Nou, het is een therapeutische dag vandaag, dat vertelt Marieke. Even kijken wat zij treft op de wetgen Gerben van 83. En zijn vrouw overleed enkele maanden geleden. Het is een therapeutische dag vandaag, zegt Gerben. En dat is mooi. Nou, dan ga je naar Berg en Dal natuurlijk. Nou, de wandelaars die daar lopen hebben de heuvels al achter zich gelaten en melden zich in Berg en Dal. En dan lonkt de finish, hè, want we hebben het al gehoord van Bert. Dan is het nog ongeveer 6 kilometer en dan zijn ze er wel. Hoop mensen hebben er nu al heel veel moeite. En dan hoop je maar dat ze die finish gaan halen. Dat ze gedragen worden door het publiek. En anderen, zoals eigen penningmeester Lammert van het Goor, is nog zo fris als een hoentje. Het lijkt wel of hij nog helemaal geen kilometers heeft gedaan. Maar ja, goed, die man die loopt ook zo verschrikkelijk veel dat het ook bijna niet anders kan. Goed, we gaan naar muziek. En als je daar bij Berg en Dal bent, bij de locatie waar Bert en...

En ik ontbreek Beatles even met Penny Lane. Ik zag net wel de telefoon gaan, maar viel weer even weg. Dus ik denk dat Egbert heeft beseft dat we vlak voor het nieuws van 1 uur zitten. Of 2 uur. En zometeen dan zit hier Gert-Jan Mulder. En hij pakt het stokje gewoon over. En Egbert en Bert die blijven daar lekker in Nijmegen. En verslag doen van alles wat ze zien. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je nog heel veel plezier tijdens het luisteren van de uitzending. En ik ook alvast een heel goed weekend wensen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Het bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A50 Zwolle richting Apeldoorn nog gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn-Noord 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Ja, en dan hadden we gehoopt dat de uuropening zou starten. Dat doet hij niet, maar dat geeft helemaal niets. Het is even over de klok van 2 uur. Jeanette, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Wij zijn hier nog bij u tot 4 uur met in ieder geval impressies van de Nijmeegse Vierdaagse. Dan heb ik ook nog een prijsvraag. Die gaan we vanmiddag nog een paar keer behandelen. Mijn naam is Gertje Mulder. Niet dat het zo belangrijk is wie ik ben. Maar ja, normaal zit ik hier op de zaterdagmiddag met de sport. Ja, en dan is het voor mij eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk om te schakelen met de reporters langs de lijn. Dat is dan verslaggevers. Ja, Egbert, ik heb Egbert nu net aan de lijn. Egbert, als ik toevallig in de hele euforie aan je vraag of er een doelpunt gescoord is, dan moet je maar zeggen tegen mij dat ik helemaal verkeerd zit deze dag.
6: Ja, een beetje onwennig, Geert-Jan, inderdaad, voor jou. Normaal zaterdag uitvoering. Het is nu op donderdag. En we hebben het ook niet over voetbal. We hebben het over de Vierdaagse. Voordat ik even een verhaaltje vertel, wil ik even ook jou, maar ook de luisteraars even op de hoogte stellen dat we zo kunnen uitvallen. Het kan ook zelfs zijn dat je helemaal geen bereik meer hebt. Dat betekent, mocht je mij niet meer horen, dan heeft het puur te maken met dat er niemand meer telefoon heeft. Zelfs mijn eigen telefoon doet het niet meer. Staat geen 4G, staat niks meer op. Alle lopers die hebben gevraagd, we hebben ook geen ontvangst meer. Dat komt dus door de drukte hier op die berg. En geen verbinding. Nu ben ik met deze telefoon, die is van de Loe. Daar zag ik toevallig 4G nog op staan en bel ik nog even in. En dat is de reden dat je me nu nog kunt ontvangen. Misschien straks dat het beter wordt, Geert-Jan, omdat er dan de massa, hoop ik, weg is. Gaan we het nog even ook via Lucie proberen. Maar ik wil nu alvast excuus aanbieden. Mocht er geen bereik meer zijn, dan kan ik dus ook niet bellen.
5: Mm-hmm.
6: Dat is even één. Even voor de duidelijkheid dat je niet denkt, nou, nu ben ik hier gaan zitten, doe ik een impressie. en nu zie Egbert het niet meer.
5: Nee, dus, maar ik raak niet zo gauw in paniek, Egbert.
6: Nee, weet ik. Maar ik vind dat vervelend voor jou, maar ook voor de luisteraars.
5: Ja,
6: dat
5: okay.
6: Dan het laatste
5: begrijp
6: verslag
5: ik. Dus. Ja, begrijp ik.
6: Dat begrijp ik. Nou, ik begrijp. Ga het even weer, even wat we nu meemaken. Want als ik weer terugloop, en ik ben een heel eind weggelopen op die berg, om nog een beetje te proberen te bellen. Als ik nu even terugloop naar onze caravan van de Loe, dan is daar het ontvangst waarschijnlijk weer weg. Zit net iemand de laatste, een van de laatste, het Elburg. En dus mevrouw De Wit, die wat u nu lekker verzorgt. Krijgt een cake en een lekker glaasje water. Dus allemaal cool, prima. We hebben net Lammert gehad met de dames. Maar we hebben ook nog andere dames gehad. En die komen uit Oldebroek, tenminste dat denk ik. Die hadden ook geen geduld natuurlijk, want als je hier te lang blijft staan met 6 kilometer voor de finish, dan ga je wel verstijven als het te koud wordt en dan durven ze het niet meer aan, dat ze niet meer uit de stoel komen. Dus die gingen er vandoor, dat is Gerry van Attem en Ina van het Koor en Gelinda van Horen. Die hebben we ook gevraagd of ze even langs wil komen. Die lopen namelijk samen wandelen en samen fietsen. En dat betekent dat is een soort rolstoelfiets waar ze het goede doel, waar ze het geld voor inzamelen. En die hebben wij persoonlijk even wat gesproken. Dus vandaar dat ik daar ook even een verslag van kon doen. Ze komen als het goed is maandag ook in de uitzending in het programma WWW. Omdat hier geen bereik was. En ze willen toch doorlopen. Maar het is gigantisch, vind ik dat. Het is niet normaal. Zoveel mensen hier de berg op komen. Het is een goede sfeer. De muziek is erbij. Iedereen is vrolijk en fruitig. Ik heb ook een paar mensen gesproken die niet meer konden lopen. Zowat. En die zeggen, wat er gebeurt. De mensen dragen hier tot aan de finish. En dat geloof ik ook.
5: Nou, toevallig keek ik gisteren nog even TV Gelderland. En Harm weet ik veel, hoe die heet, die verslaggever. Die had ook een mevrouw aan bij zich. En die mevrouw die had een pijngevertrokken gezicht. En hij vroeg, ga er nog een beetje? Dus hij zei, oh, het is zo mooi. Je pijn vergeet je gewoon. Je vergeet je pijn. Die komt later wel weer, maar op dit moment vergeet je de pijn.
6: Ja, nee, dat snap ik. En vooral als je stopt. Kijk, als je loopt bent, dan heb je dat niet zo in de gaten. Maar als je stopt, dan gaat het echt wel in de verzuring terechtkomen.
5: Mm-hmm.
6: En dan kun je niet meer starten. En wij zitten hier echt op het mooiste punt. Even, je had het net over, ik kan het nog even inderdaad nog even een keer noemen. Onze quiz, oftewel de prijsvraag. We zitten hier op het hoogste punt. Het hoogste punt, moet ik zeggen, van de Vierdaagse, maar ook van Berg en Dal. Boven op de berg. En de vraag was inderdaad, hoe hoog is dat boven NAP? En als je dat denkt te weten, dan kun je dus inderdaad naar redactie loemedia.nl en dan kun je dat even mailen en dan kun je meedoen dus aan de uitslag winnaar voor de goed gevulde tas van de Bettorama en die wordt dan zaterdag uitgedeeld. Ik heb hier nog even Bert bij me. Bert, ik ben hier even gaan staan omdat we geen ontvangst hebben. En ik heb met deze telefoon nu de studio aan de lijn. Dus misschien als zij nog even wat kan zeggen, dan moeten we even hier naartoe. Want als ik daar naartoe is de ontvangst weer. Hè?
7: Oh, is dat zo erg?
6: Ja, het is zo erg, ja. Ja. Bert, die gaat nog even iemand erbij halen die net komt aanlopen. Hopen dat we daar nog even kunnen meepakken, Gert-Jan.
5: Prima.
6: Blijf je nog even aan de lijn?
5: Ik blijf aan de lijn.
6: Oké, nou, dan praat ik even door. Hier achter ons staat een groep met allemaal militairen. En die zijn inmiddels ook alweer weg, zie ik. Die hebben even een tussendoortje gehad. Oftewel de mobiele eenheid, dat was van Zwitserland volgens mij. Traditioneel doen ze dat ook elk jaar. Die stonden achter ons en daar gingen een paar hele grote kratten met grote flessen bier naar binnen. Of naar binnen, ze staan buiten. En die maken even de laatste vijf, voordat ze de laatste 5 kilometer lopen, nog even een feestje met muziek. En allemaal een lekker groot biertje achterover. Ik denk dat ze dan gestopt waren, maar ik zie ze niet meer. Dus zij lopen dus ook gewoon door naar de finish. Vanaf hier is het nog 5 tot 6 kilometer. Dus we hebben de meeste mensen in Elburg denk ik wel zo'n beetje gehad. Er waren er ook al heel wat afgevallen, hebben we al van tevoren ook vermeld. Mensen die een operatie gehad hebben en nog wat andere. En Bert Draai, ja, die had zelf vergeten in te schrijven. Die slaapmuts, die was het vergeten. Nou, helemaal niet erg, want die kan mij goed coördineren. Gert-Jan, want die houdt namelijk alles bij via de laptop. Je kan zien via zo'n app, zeg maar, waar alle mensen lopen. Maar ja, zelfs dat werkt niet meer in verband met dat heel de wifi, internet, telefoon, alles ligt eruit hier.
5: Ja, ja, dat kan gebeuren. Je had het net over militairen, Egbert. Ik kan me nog herinneren, in het verre verleden heb ik ook nog 16 maanden mogen dienen als militair. En hadden we wel eens een mars van een 20, 25 kilometer. Toen in die tijd werd ons altijd geadviseerd als voor de mars om de voeten in te smeren met talkpoeder.
6: Ja, oké, met talkpoeder. Maar goed, dan moet je toch nog wel lopen. Was dat geen probleem met die grote kist dan?
5: Nee, dat liep juist fijn.
6: Oh,
5: ja, dat liep juist fijn. Want we hebben het ook wel eens... het mocht ook niet, maar af en toe deed je het ook wel eens met een sportschoen. Maar die kisten waren zo op maat gemaakt. Toen in die tijd, praat ik over de jaren 70. Die waren zo op maat gemaakt voor jezelf. Daar had je weinig last van blaren. Hadden we ook zeker wel een 20, 25 kilometer achter de kiezen. Dus, en dan vaak ook nog met volle bepakking, hè?
6: Ja. Inderdaad lopen ze nu ook mee. Alle landen trouwens, want ik zag al wat Belgen voorbij komen. Franse militairen, Engelse, Amerikaanse. Nu weet ik niet of dat echt Amerikanen zijn of dat ze gewoon Amerikaans lakketje op hadden. Maar het leek wel Amerikaans, want tenminste zo praten ze wel zo gek. En, maar inderdaad, ze lopen allemaal op kistjes. Ik ben nooit in het leger geweest, want ze wouden mij daar niet hebben. Dus ik heb er geen ervaring mee, zoals jij, Gert-Jan. Alleen, ik vroeg me inderdaad af, als die kistjes, dat is twee keer zwaar. Maar het blijkt inderdaad, wat jij ook zegt, dat je dan juist lekkerder mee kunt lopen. Inderdaad.
5: Ja, ja, ze zijn zwaar, maar dat het ventje, maar heb je met bovenschoenen net zo, die zijn ook zwaar. Maar die kistjes waren zwaar, maar ze waren zo gemaakt dat je eigenlijk wel weinig last van blaren had. Ja, ja, en je liep er dagelijks op, je was het ook wel gewend.
6: Ja, en je loopt automatisch door met die dingen, denk ik.
5: Ja, zeker. Ja, zeker.
6: Maar je hebt inderdaad wel verpakking, wel bepakking bij, hè? Een kilootje of vijf, denk ik. Wat zit er op de rug?
5: Ja, ik denk toen in die tijd nog wel meer. Want ja, toen op een gegeven moment, ik weet nog dat ik een val had. Ze noemden een val, dat wapen was al een 20 kilo.
6: Zo.
5: 15 jaar, zo'n beetje 15, die waren zwaar. En dan had je nog, je pukkelde op je rug natuurlijk met je... Ja, en dan degene die de mag, dat was een mitrailleur, moest dragen. Dat was de maghelper. Nou, die had het helemaal zwaar.
6: Ja.
5: Dat was die tijd. Maar ja, die tijden zijn allemaal veranderd. Het wapen is veel lichter geworden. Maar als ik nu hoor van militairen wat een wapen nog maar waar weegt. In die tijd praat ik over 1975 en nu. Ja, er zit dag en nacht verschil in. Maar ik heb wel respect voor de militairen die dan meelopen daar. Ook bij die vierdaagse.
6: Mag ik wat vragen? Ja, ik loop even door, Gerrit-Jan. Dan heb ik hier net iemand van de organisatie van de Vierdaagse.
5: Mm-hmm.
6: En dat is de hoofddirectie, denk ik, zo beter.
7: De hoofddirectie.
6: Ja? En wie bent u dan?
7: Dit is de hoofddirectie.
6: Dat is de hoofddirectie. Oh, dat komt mooi uit. Gerrit-Jan, blijf nog even in de uitzending.
5: Ja, zeker.
6: We hebben hier de grote baas van de Vierdaagse. U bent meneer?
7: Strik.
6: Strik Geijm.
7: Tom Strik.
6: Oh, Jan Strik. En u bent...
7: Tom Strik.
6: Tom Strik. En u bent de
7: bestuurslid van de Stichting Vierdaagse.
6: Ja. En wat houdt dat in, bestuurslid? Dus met meerdere mensen uiteraard?
7: Het is een bestuur van 5 man. En die bereiden gedurende het hele jaar de hele operatie voor. En het bestaande samen met 350 andere vrijwilligers.
6: Zo.
7: En een klein vast bureautje van 7 man. En dat is het geheel wat erachter zit.
6: Ja, het is een gigantisch evenement. U doet het al langer, jaren?
7: Ja, ik doe het al een aantal jaren. Dus eigenlijk vanaf de COVID-periode zit ik in het bestuur.
6: Oké.
7: En maar het Vierdaagse zelf, dus dit is de 108ste keer, hè? Dus
6: dit is wel...
7: het patroon ligt er altijd. Ja,
6: het basispakket ligt er, het draaiboek ligt er ook. Zijn er voor jullie dan als bestuurders nog dingen dat je denkt, nou, we moeten volgend jaar toch eens even daarop letten? Of draait het allemaal als een geoliede machine?
7: Het draait als een geoliede machine, dat is één. Maar ja, er zijn draaiboeken, maar elk jaar veranderen bijvoorbeeld regelingen van de gemeentes of van de overheid. Oh. En dan moeten dus bepaalde dingen aanpassen. Dat betekent namelijk aanvragen naar ander soort vergunningen. Dus dat speelt mee. Daarnaast hebben we na afloop van de Vierdaagse altijd een hele uitgebreide evaluatie, zowel met de wandelaars als met de begeleiders en de ondersteuners die meedoen. En op basis van die evaluatie worden er elk jaar worden er verbeteringen aangebracht. Dus ja, er is een draaiboek, maar wij zijn heel voorzichtig om te zeggen, het draaiboek is heilig.
6: Ja.
7: Want dan loop je de risico dat je inderdaad in de val gaat.
6: Ja, je moet niet in slaap vallen op dat gebied en alert blijven.
7: Ja.
6: Zijn er tot nu toe nog accidenten gebeurd in de eerste 3 dagen?
7: Nee, niet dat het voor ons enige invloed heeft gehad op het verloop of op het organiseren van de marsen. Dus het weer is goed gebleven. En dat is een grote hulp.
6: Ja.
7: Dus we denken dat dat zeker invloed zal hebben op het aantal uitvallers. De mensen lopen rustig. Je kunt zien, men kan ook rusten op de rustplaats. Want alles is schoon en droog. Dus tot nu toe loopt het gewoon gesmeerd.
6: Ja, wij staan hier met de lokale studio, de mobiele studio moet ik zeggen. Hier komen ook wat mensen rusten. Hebben ook speciale rekening mee gehouden. Ook Elburgers die dan meelopen. We zitten ook live in de uitzending in de radio van Elburg. Dan zorgen wij voor een beetje water en voor alles nog wat. U zegt rustplaatsen. Dat weten de lopers ook, dat ze zeg maar na 5 kilometer weten, we hebben nog een rustplek?
7: Ja, want de lopers kennen allemaal het routeschema. En op de routeschema staan zowel aangegeven waar zijn de grote toiletblokken, waar zijn de waterpunten waar men water kan tappen, waar zijn de grote militaire rustplaatsen, waar ook altijd een hospitaal bij zit. Dus de mensen hebben dat kaartje en kunnen zelf daarop een eigen planning maken. Het voordeel van een individuele loper is dat hij zelf kan bepalen wanneer hij gaat rusten. Maar een militair die in een detachement zit, die moet even wachten tot de ploeg aankomt bij zijn rustplaats.
6: Allemaal goed voor elkaar dus.
7: Ja.
6: Ja, net wat u zegt, ik kijk ook even om me heen. De lopers die zijn ook allemaal relaxed. En ik denk ook, ik ben staan hier nu een jaar of 5, 6, 7. Het mooiste weer is tot nu toe wat ik meemaak.
7: Het beste voor de wandelaar is dit beste weer, ja. Want als je echt al die zwolk weg zijn en je hebt hier een straalblauwe hemel, dan wordt het een hele aparte, maar toch zware vierdaagse.
6: Ja, dat fijn. Morgen, laatste dag, dan moet u de medailles uitreiken?
7: Ik krijg het zelf niet. De medailles voor de militairen worden uitgereikt door meestal een militair commandante. Dat is op het veld Charlemagne, dat weet iedereen, aan het begin van de Via Gladiola. De burgerdeelnemers en de mensen die op de wedstrijd zijn gestart, die melden zich daar bij hun startpoortje. En daar bevinden zich dus de doos met de medailles.
6: Ja.
7: En ik zelf mag dan, eerst ben ik bij Charlemagne geweest en daarna ben ik bij de eretribune.
6: Ja.
7: En dan mag ik meehelpen om gladiolen uit te delen.
6: Oh, je deelt dus de bloemen uit, zeg maar.
7: Ik mag meehelpen om de gladiolen.
6: Ja, dat is ook mooi, hè?
7: Ja,
6: ja, je kunt ook niet al die 47.000 mensen een medaille geven.
7: Nee, dat dan...
6: zou je wel willen, denk ik.
7: Dat zou op zich heel leuk zijn, maar dan wordt het een hele lange avond, hè?
6: Ja. In die tijd dat de laatste geweest is, de volgende vierdaagse alweer aan de hand.
7: Ja, onder andere. Dat lijkt dan op, ja.
6: U was hier net met de auto. Gaat u nu een stukje meelopen of gaat u straks weer met de auto en dan erachteraan? Ja, bij de bezemwagen?
7: Ik loop een stukje mee. Op één heel belangrijke reden. 100 meter verderop ben ik geboren en getogen.
6: Oh.
7: Dus dit is wat dat betreft een thuiswedstrijd. De tweede reden voor mij is om de sfeer te voelen. En een beetje van wat leeft van de mensen, loopt het gezellig of niet. Dus daar pak ik wat signalen op. Als ik bij rustpunten ben of bij zo'n waterpunt, wat dan ook. Gewoon even controleren of de layout van ons goed is. Dan kunnen we al de eerste informatie meepakken. Maar dat is zeg maar mijn rol durende de dag. En dan, ja, dan heb je een auto af en toe nodig om heel snel te doen. En anders ben ik ook 8 uur onderweg. Ja.
6: Heeft u het ooit zelf wel gelopen?
7: Ik heb hem 11 keer gelopen. Dus ik weet wat het is.
6: Ja, nou, dat is wel mooi. Hè? Dat is wel fijn dat u ook een beetje ervaring hebt hoe het onderweg gaat. Hè?
7: Ja.
6: Morgen, laatste dag. Misschien een hele andere rare vraag. Ik zit zelf wel eens op een vrachtwagen. En die wegen die worden maar drukker en drukker. Ik zie dat allemaal niet meer zitten in de toekomst. Hoe kunnen jullie nog steeds de boel afsluiten af en toe? Dat zal toch lastig worden?
7: Er is gewoon de route is bekend, want die bestaat al zoveel tientallen jaren. Wij gebruiken een overleg met de gemeentes vooraf, heel drukkelijk. Welke week sluiten we af, welke leger laten we half open, dus open en dicht. En daarna is de kwestie van een overleg met de gemeente. Hebben wij een aantal bedrijven die dus de hekken voorzien, de borden te plaatsen en ook beveiligers erbij plaatsen. En ja, dat is een heel karwei voor één dag en... Als het hier eenmaal weg is, dan wordt alles weer opgehaald. Ja. Dan moet het voor de volgende dag worden uitgezet.
6: Ja. Ik heb er ervaring mee. Vorige keer ook, als dan de bezemwagen voorbij is, dan komt ook heel snel de schoonmaakploeg. Hè, want dat doen ze ook altijd netjes.
7: Ja, ja, die schoonmaakploeg rijdt er pal aan. En de bezemwagen is een hele belangrijke. Want er zitten, er zit iemand in die exact weet wat de vierdaagse is, wat het inhoudt. Er zit ook een medisch persoon in de wagen. En het is voor hen om te bepalen, is de man die net voor die bezemwagen loopt of vrouw, is die nog in staat om voor 5 uur bij de finish te komen. En als zij daar echt aan gaan twijfelen, dan spreken ze de persoon aan. En dan is de kwestie van onderling overleg van oké, ik probeer het nog even. Of jammer, maar we gaan het bandje doorknetten, u bent uitgevallen.
6: Oh ja, zo gaat het.
7: Ja.
6: Het is niet zo dat je dan die laatste twee zegt van hup... spring maar in de auto.
7: Ja, die kan wel, hè. Nadat bandjes doorgeknepen. Als je geen bandje hebt, geen medaille.
6: Ja, inderdaad. Ik heb het vorige keer ook gezien. Er liepen zelfs nog mensen achter de bezemwagen. Ik denk, nou, die kunnen beter stoppen.
7: Ja, dat is gewoon kans. Dan moet je gewoon stoppen, want dat heeft geen zin. Maar ik twijfel, maar goed, het is moeilijk te zien als mensen daar lopen. Of wie heeft kunnen zien of zij een bandje nog hadden.
6: Ja.
7: Maar ik denk dat ze geen bandje hadden.
6: Nee, elegant.
7: Die bezemwagen wordt gestuurd vanaf een soort operatiecentrum op de wedren. Die heeft die tijdstok in de gaten. En vanuit die operatiecentrum wordt die bezemwagen qua snelheid gestuurd. En in Nijmegen gaat er 5 uur, gaat echt die klok om. En de deuren gaan dicht naar mij. En ook al, soms heel vervelend, nog 5 seconden.
6: Ja.
7: 5 uur is 5 uur. Maar je hebt, als iemand gewoon zijn hersens erbij houdt en goed plant, kan hij zijn krachten goed verdelen. Ja,
6: dan moet dat lukken.
7: Moet dat lukken gewoon.
6: Moet je mee even opletten.
7: Ja.
6: Goed, ik hou u niet langer op. U gaat nu ook wandelen. U hebt niet de wandelschoenen dan, of toch wel een beetje?
7: Jawel, het zijn wel wandelschoenen.
6: Ja.
7: Dus ik ga niet met mijn mooie schoentjes hier lopen.
6: Nee, dat kan.
7: Wandelschoenen zijn wel goed.
6: Okay.
7: Nee, ik loop even een stukje mee om te kijken hoe het verder gaat. En dan
6: heel goed.
7: Moet het gewoon.
6: Dank voor het interview en heel veel succes nog. En misschien zien we elkaar later weer. Hè.
7: Dankjewel.
6: Oké. Okay. Geert-Jan, dit was even nog een tussendoortje.
5: Ja, dat is prima. Ik had eigenlijk nog één vraag, Egbert, en die is waarschijnlijk al wel vaker gesteld. Jij staat bij Berg en Dal. Hoeveel kilometer moeten ze nog om bij de finish te komen?
6: 5 tot 6 kilometer.
5: Oké.
6: Okay. Dus, en dat hadden heel veel mensen zich ook in vergist die de eerste keer meeliepen.
5: Mm-hmm.
6: Want die dachten, hier, die jongens staan hier lekker op het hoogste punt en we hoeven maar de bocht om en dan zijn we er. En dan gingen ze nog wel eens even bij ons zitten, even wat drinken en eten. En denk, nou, die laatste kilometer redden we wel, maar... Dat blijkt dus inderdaad nog 5, 6 kilometer te weten.
5: Ja, en dat is nog een heel stuk.
6: Dat is een heel stuk. Ik vind het al te ver. Laat staan dat je er nog bij moet lopen.
5: Ja, oké. Okay. Okay.
6: Maar, okay. Maar mooi, Geert-Jan, dat we die voorzitter nog even hier per ongeluk tegen het lijf liepen.
5: Absoluut.
6: Goed verhaal. En ik ben blij dat de telefoon het even vol had gehouden. En ik ga even weer naar onze caravan. Ik sta aan het eind vandaan van de camper, want anders heb ik geen bereik. Dus ik ga het straks weer opnieuw proberen. In ieder geval, dit was fijn dat we toch nog even in de uitzending konden komen. En ik hoop dat het geluid toch goed was.
5: Oké, okay. Ja, het geluid was prima, Egbert.
6: Oké, okay. Nou, dus mocht je mij niet horen, kan ik er niks aan doen. Mocht je me wel horen, dan hoor je me weer.
5: Oké, okay, prima.
6: Oké.
5: Okay. Ja, jij zei 5 tot 6 kilometer. Ik heb hier een nummer voor me staan van de Golden Earring. Die hadden nog 45 miles to go. Als ik kijk dan een mijl, ik meende 1600 meter was. Dus die hadden nog een klein stukje verder te gaan. Ondertussen gooit echt met de haak erop. En de 45 miles to go. Oud nummer van de Golden Earring van het album The Very Best Of.

heerlijke muziek uit vervlogen jaren. De goldenering van het album The Best Of 45 Miles To Go. Ja, net had echt een gesprek met een bestuurslid van natuurlijk die Nijmeegse Vierdaagse. Ja, en dan denk je, als ik dan kijk naar Johan Hudd, ik dacht gelijk aan Johan. Ik denk, ja, Johan is een van de organisatoren van het grote Tour de Dellen, wat bij ons eigenlijk groot is. Helaas dit jaar niet doorgegaan, ook al vanwege de warmte. Maar ja, als je dan kijkt, die Vierdaagse, ja, er zit iets meer in. Als je daar, ik weet niet hoeveel er waren, maar er waren heel veel lopers. Ik meen er van 45.000, had geloof ik Egbert het over. Ja, dan is dat wel een beetje andere koek. Goed, kom ik even met u terug op de competitie die weer aanstaande is. Ja, het duurt allemaal niet zo lang meer. Dan begint het hele voetbalcircus weer op de zaterdag. En ja, dan is Noord-Veluwe Sport en natuurlijk weer bij. En dat begint allemaal op 15 augustus. Dan hebben we natuurlijk de Veluwe Cup. En dat gaan wij allemaal organisatorisch gaan we dat allemaal een beetje voor elkaar maken. En dat doen we allemaal op Sportpark Schenk. Want dan staan we dan met de reportagewagen. 4 dagen lang op de zaterdag, de dinsdag, de woensdag en weer op de zaterdag. 4 ploegen doen er natuurlijk al mee, zoals elk jaar. Vorig jaar stonden we in Doornspijk. Dit jaar op Sportpark Schenk in het Harde. Met natuurlijk Elburg, Doornspijk. Dus, oftewel ESC, DTS, Doornspijk. Even kijken naar het Harde natuurlijk. En Ovios, vorig jaar ging Ovios met de beker lopen. Maar ja, er zijn er nu 3 van de derde klas, 1 of van de vierde klasse. Dus het kan dit jaar maar zo eens anders worden. Ik ga even voor u kijken. En ik heb toevallig die site even voor me gekeken. WAC doet niet mee natuurlijk met die Veluwe Cup. Nou ja, natuurlijk. Maar WAC doet niet mee. Ik heb hier wel alvast de indeling voor die vierde divisie D, waar WAC aan uitkomt. En ik weet eerlijk gezegd tot mijn schande niet wanneer als de eerste competitiewedstrijd van WAC is. En die is al, geloof ik, wel bekend. Wat altijd wel zo is, dat WAC vaak iets eerder begint met de competitie als de andere, zoals de derde klasse en de vierde klasse. Maar bij WAC zitten in AZSV, Bonboys, DZC 68, HSC 21, Lacfrisia 1983, voor mij een beetje onbekend, waarschijnlijk niet voor Arnold, maar wel voor mij, ONS Sneek, TVC 28 en natuurlijk WAC. Dan hebben we Berkem, Deto, Vleverboys, Heino, Neo, Kweekwintig, Urk en de Olde Vesten. Ik zie net toevallig hier een heel mooi nummer staan en die wil ik toch even gaan draaien. Dan moet ik hem heel even terugscrollen. Die had ik helemaal niet uitgezocht. Die kwam zo even spontaan, kwam die voorbij. En we gaan eens even kijken hoe ik hem even terugkrijg. Ja, zo heb ik hem terug. En dat is ook een heel oud nummer. Ik heb die film gezien, Easy Rider, met Pieter Fonda en Dennis Hopper. Ik vond het een fantastische mooie film. Die is ook al uit de jaren 60, als ik me niet vergis. Ja, Willem Vlieger weet dat precies. Ik weet dat niet helemaal. Maar dat een mooi nummer was, zeker. Steppenwolf en Born to be Wild.

allemaal nog muziek uit de flauwe powertijd. We hebben het over de eind jaren 60, Steppenwolf en Born to be Wild. We hadden het net over die vierde divisie, de indeling daarvan voor de aanstaande competitie. Dan heb ik ook nog de indeling voor die derde klasse F. Dat is Serenbroek, Buckwheat, Diezewes, Hattoheim, Ovius natuurlijk. Rauwveen, Zwift, 64, SV Het Harde, DSV, de nieuwkomer in die derde klasse. F, dan FC Dallassen, Heerde, Olympia, SEA en ZAC. En dan gaan we even naar die vierde klasse C. Hebben we in ieder geval dat ook gehad. EFC 58, Hattem, Oene, Sportclub Deventer, VSCO, WZC, Wapenveld, Lelystad, SV Twello, Zalk, VZW en Zwolse Boys. Die komen uit in die vierde klasse C. En als ik dan nog even terug ga, dan kan ik ook nog even meepakken. Dat is de vijfde klasse, als ik me niet vergis. Ja hoor, Apeldoornse Boys. SP Eefde, Elspeet, die gedegradeerd is uit die vierde klasse afgelopen seizoen. Ja, EZC, Gorssel, Harssen, Hulshorst en Veluwe Boys en Vevo. Die komen uit in die vijfde klasse. Goed, gaan we een stukje muziek draaien. Ik zat net even te denken, ik had nog één nummer wat een beetje een ezelsbruggetje was naar die Nijmeegse Vierdaagse. Want die staat bol natuurlijk in dit programma, de Nijmeegse Vierdaagse. Van muziek natuurlijk en informatie. En die informatie krijgen we allemaal van Egbert Bos en Bert Draaier vanaf Berg en Dal, daar bij Nijmegen. Heb ik ook nog een prijsvraag, die is net ook al benoemd, zal het nog een keer doen. Hoeveel meter is het hoogste punt van de route boven NAP? Oplossing kunt u sturen naar de redactie loopmedia.nl. Staat hier het antwoord ook bij, maar die geef ik helaas niet. Kan ik niet doen. En dat doe ik ook niet. En ik mag zelf ook niet meedoen, want anders had ik het natuurlijk daar gelijk goed gehad. Maar er zullen ook wel goede inzenders geweest zijn. Hoeveel? Is mij niet bekend. In ieder geval, er staat wel een hele mooie, volle boodschappentas voor u te wachten voor het goede antwoord. Tenminste, uit die goede antwoorden zal waarschijnlijk wel één persoon uitgefilterd worden die naar huis gaat met die boodschappentas. Jij bent waar ik voor leef. Wimmy Bauma. Gaan we eens een stukje Nederlandstalige muziek draaien. En daarna probeer ik een nummer te vinden wat ik net een beetje in de smiezen had. Wat een beetje een ezelbruggetje was en wat ook een beetje aansluitte op die Nijmeegse Vierdaagse. Maar eventjes deze. Wimmy Bauma, en jij bent waar ik voor leef.

Ja, zeg het ook wel eens tegen mijn vrouw. Ik krijg nog steeds vlinders in mijn buik als ik je zie. Dan zegt ze, weet je waar je vlinders van krijgt? Als jij straks om 5 uur thuis komt en het bord met eten staat klaar, dan krijg jij vlinders van. Waarschijnlijk niet meer van mij. Dat is al een tijdje geleden. Zoals ik al zei, dit is een beetje een ezelbruggetje. Ja, toch wel een kleintje na die Nijmeegse Vierdaagse. Ik dacht gelijk aan dit nummer. Ik denk, hey, dat is een mooi nummer. Dat komt er mooi overeen met die Nijmeegse Vierdaagse. Want ik had er met Egbert over. Dat ik als militair, ja, midden jaren 70, dat we ook wel eens marsen moesten lopen van 20, 25 kilometer met volle bepakking. Ja, toen was ik nog hartstikke jong. En dan hadden we dus ook lazen aan. These boots are made for walking. Nancy Sinatra. Eventjes kijken, ja hoor.

0: These boots are made for walking. Nancy Sinatra, de dochter van Frank Sinatra, natuurlijk u allemaal wel bekend. Gaan we eventjes kijken naar de historie van die vierdaags. En Jeanette was daar al een beetje mee bezig. En ik meen dat Jeanette zei, ik was in 1900 en... eventjes kijken, 1956 geloof ik. Daar heb ik nog een klein stukje over, 1967. Een koninklijke deelnemer. Nee, hoorde ik van Jeanette, die kwam er al even voorbij. Nou, weet je, ik begin gewoon bij 1970, de Vierdaagsfeesten. Meer dan 1,6 miljoen bezoekers bezochten in 2019 de Vierdaagse feesten. De eerste zomerfeesten waren 1970. De Vierdaagse trok steeds meer mensen, maar in de stad was verder niets te doen. Enkele middenstanders sloegen de handen ineen. De stad werd versierd. Er kwamen podia en kraampjes in de staten. Straten, niet in de staten, maar in de straten. Vergis me steeds, maar wat maakt het uit. In de jaren 70 en 80 groeiden de zomerfeesten uit tot een megafestijn. Het is nu het grootste evenement van Nederland. Een belangrijke... Langrijker en staat bovenin in als het gaat om de sfeer. Ja, dan gaan we zo van 1900 en wat was het? 1970 naar 1982. Want in de begin jaren 80 liep de actiegroep. Die ga ik straks even voorlezen. Want wat ik veel belangrijker vind, dat Egbert die zei al, ja, het is niet helemaal zeker, Gert-Jan, dat ik nog weer in de uitzending kom, omdat de verbinding is soms hartstikke slecht. Maar ik ben blij dat Egbert en Bert Raaien nog weer in die uitzending komen. Want ik hoorde zijn stem al en ik geloof dat die hartstikke goed doorkomt. Egbert.
1: Ik moet even meelopen. Ik heb hier geen ontvangst.
0: Oh, nou, ik heb wel ontvangst, Egbert. En goed ook.
1: Ja? Okay, ja hoor. Ik heb hier net een groep binnen. Twee dames, twee heren. Helemaal in het tenue. En groen. En de mat die staat erop. En wie hebben we dan bij ons?
2: Ja, hier, goedemiddag, hier zijn we dan. De Matties. De Matties uit Oldenbroek. Dat zijn Gerard van der Bos, Hendrik Schoten. Wij lopen voor de Stichting Malawi. En dat gaat als een malle. Wij lopen voor de stichting. En dat doen we voor boekengeld voor de kinderen in Malawi. En we hebben al een bedrag van 11.740 bij elkaar gelopen.
0: Zo.
2: We gaan door naar de finish. Morgen hopen we 12.500 euro bij elkaar te verzamelen.
1: Oh, dat is al heel wat. Dus eigenlijk krijg je geen geld meer nodig.
2: Zeker wel. Alles is welkom daar.
1: Oké, dan is het goed. Jullie lopen met z'n allen nu met vier personen. Is dat de eerste keer?
2: Ja, voor mij en Gerard is het de eerste keer. En voor mijn tante Greta Lokkers en Ans van Weijen uit Oosterwolde, dat is de tweede keer. Die hebben vorig jaar 40 gedaan. En Greta loopt nu de 50. En Ans loopt weer de 40.
1: Jullie lopen ook 50?
2: Wij lopen ook de 50, ja.
1: Valt het mee de eerste keer zo?
2: Ja, de eerste keer, het is wel pittig hoor. Het is echt enorm pittig. Je, ongetraind ga je het niet halen. Ongekend.
1: En ja, vooral deze dag, die derde, dat is natuurlijk best wel een beetje spierpijn. De berg op, berg af.
2: Ja, dit is echt een kuitenbijter. Ongekend.
1: Ja, maar je hoeft niet zo ver meer. Uw collega staat ook bij. Hoe bevalt het met wie je hebt te maken hier?
3: Dit is Gerard van der Bos.
1: En Gerard zit ook bij de club?
3: Ja. Ja, ik zit ik zit dan in wijk 1, Hendrik zit in wijk 2. En, maar wij hebben samen samen de stichting gesteund. Hè? Die,
1: Stichting heb je het over, jullie heten de Matties. Heet die stichting dan ook de Matties?
3: Nee, de stichting Malawi, hè? Die,
1: oh.
3: Ja, die hebben, jij bent er al eens een keer geweest, Hendrik, hè?
1: Ja, je bent daar in Malawi geweest ook.
2: Ja, Hendrik is in 2023 ben ik naar Malawi gegaan met de gemeente Oldenbroek en vormde gemeente, wat Gerard al zei. En daar hebben we twee scholen gebouwd en 6 leraarwoningen. Dat is een project van 2,5 maand geweest. Heeft ook wat centen gekost, maar met een 13 leden uit de gemeente en 68 werknemers uit Malawi hebben we daar een hele mooie school, twee hele mooie scholen neer kunnen zetten. En die woningen, ja, daar krijg je gewoon kippenvel van, ongekend. En als je dan nu, zeg maar zo, dit geld zo uit het niets zo bij elkaar kunt lopen, ja, dat zijn echt hele dure kilometercentjes.
1: Ja, dan is het allemaal wel de moeite waard dus. Gert-Jan, hoor je me nog steeds?
0: Ja, ik had eigenlijk ook nog een vraagje als het kan. Van der Bos, die zei, had het over die Malawi Stichting, dat is van de Nederlandse Hervormde Kerk in Oldenbroek. Ja. Maar is er ook iemand die daar vast zit in Malawi, die daar altijd naartoe gaat weer? Tenminste, niet maar zo, maar die daar eigenlijk een beetje vast woont?
1: Ja, we gaan het even vragen. Hij vraagt, Gert-Jan, vanuit de studio, of er iemand altijd daar aanwezig is voor jullie.
2: Ja, nou, dat kan ik je ook toelichten. Die lijntjes zijn heel kort. We zijn daar in 2023 geweest met dominee Schaarsma. Die kennen jullie denk ik waarschijnlijk wel uit Nunspeet. Die heeft daar 10 jaar gewoond met zijn vrouw. Ook een man met een gouden hart van alle markten thuis. En die heeft daar weer een leerling dominee. Dat is dominee Hastink. Die woont daar en die is hier in 2023 ook geweest bij ons in de kerkdienst. En voor ons betekenen. Maar wat het mooie is ook gewoon, er blijft helemaal niks geen geld aan de strijkstok hangen aan directeuren of zo. Het gaat allemaal 1-op-1 daar naar de middle of nowhere, Afrika.
1: Nou, dat vind ik goed, Geert-Jan.
0: Ja, zeker. Ja,
1: maar je kent dus die stichting.
0: Ik ken die stichting, ja. Daarom was ook die vraag. Ik ken die stichting. Oké.
1: Okay. Ja, ze wouden nog even een mededeling doen voor als nog iemand wil doneren. Dus dat gaat hij nu even melden, hè?
0: Oké, prima.
2: Ja, we willen nog even een oproep doen natuurlijk. Degene die ons naar de finis wil trekken, dat kan maar op één manier. En dat is gewoon een kleine financiële bijdrage, waardoor we naar ons doel te kunnen lopen van 12.500 euro. En we zitten nu op 11.740. Dat is na zo'n lange rit van vandaag toch wel heel snel uitrekenen. Dus we zijn echt scherp, goed getraind. We zijn er klaar voor. En dat kun je doneren naar een link. En dat is gofund.me. En dan komen er wat lettertjes, dat is heel veel. Maar ik denk dat ik mijn 06-nummer even ga doorgeven. Daar kunnen de mensen ook altijd even een berichtje op doen dat ze wat willen doneren met een warm hart. En hier komt die dan. Dat is het telefoonnummer 06 12 84 29 98. Ik herhaal voor de langzame schrijvers en de mensen die nog even de pen uit de kast moeten halen, want dat kan tegenwoordig ook nog wel een eindje wezen. Dat is 06 12 84 29 en die 98. Ik zeg later.
1: Nou, hij kan zo bij de radio, Gert-Jan.
0: Ja, hij kan zo naast me komen zitten. Ja, zeker. Ja.
1: Maar wat mooi dat het dan voor het goede doel is. Ik had nog even een vraag aan de jongens nog. Jullie hebben het over geld inzamelen. Hoe gaat het dan? Wordt u dan per kilometer betaald? Of heb je gewoon donateurs die ook 100 doen? Of hoe...
2: Nou, dat gaat zo. We hebben toen we hierheen gingen, heb ik een cheque uit laten printen bij Rak Reclame. Die kennen jullie ook wel in Elburg natuurlijk. Een van de grootste studio's die dat...

0: Zalig degene dan te vangen, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Ja,
0: nou,
1: zeker.
0: Mooi dat die jongens dat doen. Jullie moeten denk ik weer verder, hè? Ja, jongens, succes, hè? Ja, oké, joh. Jongens moeten weer verder, anders krijgen ze ook de spierpijn natuurlijk, hè? Maar je moet niet te lang wachten, Gert-Jan, hè?
1: Nee.
0: Die opvang van ons is prima met een stukje cake en een beetje water en even zitten. Maar ik hoor ook van de echte lopen zeggen, we moeten door, want anders krijgen we de laatste 5 kilometer niet meer in de benen. Ze nemen nog een banaantje en een appeltje mee die voor klaar ligt, dus dat is allemaal mooi. Mooi dat het allemaal zo kan, Gert-Jan.
1: Ja, prima. Je bleef gewoon inbellen, Egbert? Ja, zeker, want de ontvangst is nou weer prima.
0: Ik ga nog wel even proberen, dat wou ik je nog inderdaad even zeggen. Straks over misschien een half uurtje of kwartiertje of half uurtje probeer ik die Lucie toch nog even weer in te schakelen. Jij kunt dat zien in het scherm, denk ik, hè?
1: Ja, hoor.
0: Ja, dus dan moet je daar maar eens even naar kijken straks. Dan probeer ik het niet zo. Als het niet lukt, dan bel ik nog even in. Het is hier 4 uur waarschijnlijk ook de laatste dat hier voorbij komt. Volgens Bert Draai is de man van de klok en de timing. Die zegt, want als ze hier niet voor 4 uur zijn, dan zijn ze nooit om 5 uur bij de finish. Dus wij verwachten dat die bezemwagen, moet ik zeggen, dat die ook iets voor 4, 4:15 al deze berg heeft gepasseerd. En dan bel ik sowieso nog voor die tijd op. Hoe de stand van zaken is.
1: Oké, Egbert, in ieder geval bedankt voor deze informatie. Dat weten we weer. Ja, we waren bezig natuurlijk met die historie van die vierdaagse. En dan ben ik beland bij 1982. En dat doet me denken aan die Extinction Rebellion. Die overal zo'n beetje tegen protesteren in deze tijd. Maar ja, eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. Want in 1982 had je ook al van die actiegroepen. Want in begin jaren 80 liep de actiegroep Is het hier oorlog enkele malen mee. Ze protesteren tegen het militaristische karakter van de Vierdaagse. Tot ergernis van veel wandelaars, kan men begrijpen. Publiek en de organisatie van toen. De actievoerders sloegen de ban de bomvlag mee. Dat was toen in die tijd die bomvlag, die herken ik nog. En weigerden over de militaire pontonbrug bij Kuik te lopen. In 1984 werden ze gedisqualificeerd. Het leidde tot kamervragen aan de minister van Defensie. Tijden veranderen, inmiddels lopen de militairen alweer zonder bewapening. Ja, ik vind het een beetje onzin, want ze krijgen ook overal een zin in. Toch hebben ze weer hun zin gekregen toen in die tijd al in 1982 dat het toch besloten is om zonder wapens te lopen. Kijk, als je met een geweer op je rug loopt die geladen is, kan ik me nog een klein beetje bij voorstellen. Maar bij een militair, vind ik, hoort een wapen. Ja, hoe erg het eigenlijk ook is, want dat er oorlog is en dat er militairen zijn. Ja, dat weten we allemaal. Sla je armen om me heen. Ik ken het hele liedje niet, maar het is wel een liedje van Jan Smit en Roos van Erkel.

0: achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Onder andere door op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord gaat in de weg. Daarom is er 1 rijstrook dicht. Vertraging is 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Ik weet eigenlijk niet wie het geschreven heeft, dit liedje, maar ik vind het een fantastisch mooi liedje. Zomer in Gelderland. Ja, dat doet me gelijk denken aan een praatprogramma wat ik zag op de televisie deze week of vorige week. En toen kregen ze het over de lokale omroepen, maar ze kregen het ook over de regionale omroepen. Daar bedoel ik mee TV, radio en TV Gelderland. Groningen, zeg maar, Noorden en TV Drenthe, noem maar alles maar op. Toen zei ze, ja, dat is eigenlijk een beetje achterhaald. Die moeten eigenlijk een beetje weg, want dat kost allemaal veel te veel geld. Nou, diegene die het zei, die moet zich schamen. Want dat zijn tenminste de zenders, die, daar hebben wij nog iets mee te maken. Als ik dan kijk hier naar de Nijmeegse Vierdaagse, waar er constant verslag van is van die Nijmeegse Vierdaagse, nou, daar word je toch gewoon blij van in de zomer. Dus nee, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. De regionale zenders en natuurlijk ook de lokale omroepen, die moeten blijven bestaan. Ook voor de inwoners van de provincies en de plaatsen waar het allemaal uitgezonden wordt. Goed, dat terzijde, of dat gezegd hebbende, laat ik het goed zeggen, kom ik even nog op die prijsvraag. En die prijsvraag die luidt, hoeveel meter is het hoogste punt van de route boven NAP? Antwoord kunt u sturen naar de redactie van de Lou Media Groep. Dat is loumedia.nl. Wij gaan straks nog een keer over naar Bert Draaier en Herbert Bos natuurlijk, die live aanwezig zijn bij de 108ste editie alweer van Tour de Dellen. Tour de Dellen, ik haal alles door elkaar. Neem me niet kwalijk natuurlijk de Vierdaagse, want ik zat gelijk een beetje te scrollen wat ik allemaal nog van nieuws heb. Tenminste, dan kijk ik even naar de site van de Vierdaagse. En dan kijk ik even naar hoe het allemaal verlopen is in de loop der jaren in die Vierdaagse. Dat is de historie eigenlijk een beetje van die Vierdaagse. En dan kom ik op 1989. Ja, dat waren mijn gouden jaren natuurlijk. Voor het eerst doen Russische militairen mee aan de Vierdaagse. Die zullen dit jaar wel niet meedoen. 27 cadetten en een officier. Ze sliepen op Hummersoord, waar ook de Amerikanen verbleven. Oh, dat kan dus vandaag aan de dag ook niet meer. Deze foto van fotograaf Jan van Tevelen. Daar, ik zie tenminste op die side of foto staan, ging de hele de wereld over. Een Amerikaanse soldaat op schoot bij een Russische soldaat. Een typerend beeld voor het einde van de Koude Oorlog. De Russen waren eerst nog schuchter, bang en om uitgejoeld te worden. Onnodig, want ze werden overal toegejuicht, wandelen, verbroederd. Ja, was het nu maar zo dat in ieder geval die rollen weer omgekeerd worden en dat er in ieder geval weer vrede komt in de wereld. Dan heb ik het over Oekraïne, dat ook daar de vrede mag komen. Ook daar de mensen weer de kans krijgen om een land op te bouwen. Maar ja, zover is het nog lang niet. Dan kom ik bij 1995, rollen over het parcours. Er doen voor het eerst rolstoelen mee. Dat was in 1995. De organisatie toen was er niet blij mee, want staatssecretaris Erika Terpstra wilde een experiment in de jaren 70. Laat ik het eens een beetje rustig aandoen met het lezen, want dan gaat het helemaal fout. In de jaren 70 waren er al acties om rolstoelen toe te staan. Niet iedereen reageerde even vriendelijk op de 11 rolstoelen. Toen in 1997 de organisatie de reglementen niet wilde aanpassen, was de gemeente Nijmegen not amused. Sindsdien doen rolstoelen officieel mee. Het duurde wel tot 2009 voordat ze ook een vierdaagse kruisje kregen. Dan komen wij bij 2004. Voortaan is er geen onderscheid meer in beloning tussen mannen en vrouwen. Een Friese wandelaar stapte naar de commissie gelijke behandeling. Zijn bezwaar voor het afleggen van de 40 kilometer werd hij beloond met een diploma. Terwijl vrouwen van zijn leeftijd die dezelfde afstand aflegden daarvoor een medaille kregen. Dat onderscheid was naar de letter van de wet verboden, oordeelde de commissie. Het beloningssysteem ging op de schop en het diploma als officiële beloning werd afgeschaft.

0: Nou, ik blijf niet even bij jou, bij de Rico's. En dat vind ik wel een beetje jammer. Want, nou ja, jammer is het niet, want Egbert is aan de lijn. En die laat ik zeker niet wachten. Ik zat te denken aan, geheime zendemuziek van vroeger, Egbert. Nostalgie.
1: Ja, inderdaad, ja. De Hollands Gloria van vroeger, hè.
0: Ja, prachtig. Ja. Prachtig. Vond ik echt mooi.
1: Ik bel nog even in. Ik hoop dat het bereik goed is bij jullie. Je valt wel even weg. Ik weet niet of ik ook wegval.
0: Nee hoor. Je valt niet weg, Egbert. Gaat goed zo.
1: We hebben net nog even met die voorzitter gesproken. Kwam nog even bij ons langs. En die was dik tevreden. Wel een hele aardige man, maar ook wel een hele strenge man. Je mag niet met waterpistolen schieten, zegt hij. Want dan word je eruit gehaald. En hij had nog wat dingen, maar is ook logisch. Met zo'n groot evenement, met zoveel mensen. Tot nu toe ook geen probleem. Wat demonstraties betreft was ook een beetje bang voor. Valt allemaal mee, zegt hij. En over dat zo blijft. Ik sta hier nog even bij Bert Draaier. Onze man van de cijfers en van de... Ja, de contactpersonen, zeg maar, de punten, die kan hij zien. Dus normaal gesproken, maar Bert, het is al een tijdje stil op de telefoon. Ik kon niet meer volgen wie er nog klangers kwam, hè?
2: Nee, we hadden geen bereik meer. Dat is wel jammer, want er was natuurlijk het momentum dat natuurlijk de meeste mensen hier voorbij kwamen op Bergendal. En doordat we niet... Maar uiteindelijk hebben heel veel mensen nog bij ons aangeschoven. En was het heel leuk om even aan te horen. Er zijn veel foto's gemaakt, gezamenlijk allemaal. En een aantal mensen die ook voor een goed doel lopen. Hè. Voor een was voor Malawi Fonds, ander was voor de Hulle in Oldebroek voor een rolstoel. Dus er zijn nagenoeg allemaal de centjes binnen. Er moet een klein centje gebeuren voor die partijen. Dus dat zal ook denk ik door de loer opgepakt worden om er even wat aandacht aan te geven. Maar het is in mijn top, het loopt helemaal vloeiend hier zo. En we zitten het wordt nu een stuk rustiger op de weg.
1: Ja, het is inderdaad, je ziet dat het is niet meer zo massaal, zeg maar. Er lopen nog wel heel veel mensen, Bert. Wat verwacht jij op dit punt? Want we moeten geloof ik nog 5-6 kilometer, dacht ik.
2: Ja, het is nu nog 6 kilometer van hier. Dan moet je rekenen dat ongeveer voor de meeste mensen 1 uur of 1,5 uur gaat kosten. Dat betekent, 5 uur moet je binnen zijn. Net de voorzitter was hier net van de Vierdaagse, daar hebben we mee gesproken. Die zegt, gaf ook duidelijk aan, 1 minuut te laat is het gewoon klaar. En dan moet je ook streng in zijn, want ze zeggen, nou, ben je de weg moeten gaan natuurlijk. Dat was de opmerking, maar dat is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Half 4, dan is het hier de deadline en dan zal de bezemwagen voorbij komen. Dus we zijn benieuwd wie het nou niet haalt natuurlijk, want dat wordt heel moeilijk. Maar je ziet, het wordt dun nu.
1: Dat is ook zo. Het is wel fantastisch mooi weer. Dat zei de voorzitter ook, Gert-Jan, om te lopen. Want het is hier ook wel eens 30 graden geweest, 35. We hadden het ook met hem over. Je hoort nooit van overlijden of zo. Maar blijkt dat er elk jaar toch wel een paar mensen overlijden. Maar dat wordt vaak niet gemeld. Vaak zijn ze of al te oud of ze hadden er al niet moeten aan beginnen. En dat is natuurlijk ook negatief. Ik heb hem ook nog even gevraagd naar het donor...
0: Ja, je bent er nog steeds, zeg maar.
1: Oh, dat ging het, ja. Ik zei, we hebben hem ook nog even gevraagd naar het incident, hè, waar iemand doodgeschoten was, zeg maar. Mm-hmm. Nou, dat heeft natuurlijk totaal niks met de Vierdaagse te maken. Hij zegt, maar we hebben er wel last van. Want er wordt gelijk gemeld, Nijmegen, hup, Vierdaagse. Ja. Ja. En hij zegt, het was gewoon een topcrimineel. Die is gewoon neergeknald vanwege een drugsdeal. Hij zegt, maar we hebben wel last daarvan, omdat het 2 kilometer van Nijmegen af is. En dan wordt het heel snel aan elkaar gekoppeld. Ja. Zeg maar, dat is een sensatie natuurlijk, dat vond hij ook vervelend. Maar hij weet, hij zegt ook, tot nu toe hebben we geen problemen afkloppen. Ook wat demonstraties betreft. Hij zegt, we hebben ook wel eens tractoren gehad dat de boeren wouden demonstreren. Die nemen dan voor die tijd wel contact met ons op. Kunnen we dat doen, ja of nee? Hij zegt, dat kunnen jullie wel doen als jullie maar niet de weg blokkeren. Hij zegt, want jij en kinderen lopen ook mee. Dus dat is altijd een goed overleg. En dat is nu ook het geval. Hij was nog een beetje voorzichtig in, want er lopen natuurlijk ook mensen met de Israëlische vlaggen. Hij was ook bang dat er nog een andere groep aan zou komen, maar dat had hij bed over. En dat die andere groeperingen allemaal, dat viel nog wel mee.
2: Dat viel allemaal mee, ja. Ja, allemaal in controle gaf hij duidelijk aan, maar dat er niet echt aanstootgevende dingen hier gebeuren. Dus het is goed in controle en ook beheersbaar. Hè? Dat gaf hij duidelijk aan, maximaal 47.000 mensen. En ook dat het illegaal meelopen moet gewoon niet, want anders is niet beheersbaar.
1: Nee, maar dus, dat had hij ook onder controle.
2: Ja, had ik ook. Dat is allemaal in controle. Dus dat moet goed.
1: Ja. Ja, hij had het nog over Gerrit-Jan, want ik zeg, ik kan toch zo instappen en dan kan ik toch lekker meelopen. Hij zegt, echt, het is heel simpel, iedereen heeft een bandje om. Hij zegt, er kan eens een keer één tussendoor glippen, maar wij hebben heel veel controleposten. Dus dan moet je toch dat bandje laten zien. Dus er kan niemand vanaf het begin tot aan het eind meelopen illegaal.
0: Ja, ik zat net even te kijken, Egbert, we hadden het nog, dat hou ik een klein beetje bij, de historie van de Vierdaagse. Die is in 1952, als ik me niet vergis, is die begonnen. 108ste keer is het nu. Maar in 1922, toen had je ook al demonstraties, want toen liepen er al een groep mensen, die hadden de vlag met de bom erop. En die waren erop tegen dat de militairen meeliepen. En er zijn toen in die tijd nog kamervragen over gesteld. En toch hebben die actievoerders toch weer een beetje hun zin gekregen. Wat ik altijd jammer vind dat ze hun zin krijgen. Want nu mogen de militairen niet meer meelopen met een ongeladen wapen op hun rug. Dus het wapen moet thuis blijven.
1: Ja, je valt nu even weer weg hier. Want het loopt ook weer iets veel met mensen weer. Dus ik hoop dat je mij nog wel kan verstaan.
0: Ja.
1: Ja. Ja, inderdaad, zij moet het ook niks hebben van demonstratie. En hij zegt ook, er gebeurt eigenlijk ook weinig. Ook in het grote Nijmegen met die feest. Hij zegt echt, dat mensen komen hier allemaal alleen maar. Het is één groot feest. Niemand komt hier om te rellen, te demonstreren of gek te doen. Alle lopers zijn met dezelfde gevoelens. Maar ook de mensen langs de kant en de organisatie dus. Maar ja, er kan zo wat gebeuren natuurlijk, Geert-Jan. Dat weet je zelf ook.
0: Ja, zeker. En dat is niet te hopen. Ik hoop in ieder geval, morgen hebben we nog één dag te gaan. En dan is het... Hoe noemen ze dat? Ja. Dan worden de bloemen uitgereikt en dan zit die Vierdaagse er weer op. Hoe laat beginnen jullie live met uitzending morgen vroeg, Egbert?
1: Wij zijn hier alleen vandaag op dit punt.
0: En dan morgen?
1: Morgen zijn we weer in Elburg.
0: Oh, morgen ben je weer in Elburg.
1: Ja, wij hebben ook deze locatie, Bergendal. Ja. Daar lopen ze nu, dat is die dag, zeg maar, de Zeven Heuvelen, lopen ze hier langs op de pole position plek die wij hier
0: tuurlijk.
1: Hebben.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus ook al blijven wij hier staan, Geert-Jan, dan missen we nog de meute, want die is waarschijnlijk bij de finish afhankelijk.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat heeft geen zin. Dit is onze vaste plek op deze dag, op die donderdag. En het was Groene Donderdag, Bert, hè?
2: Ja, Groene Donderdag.
0: Wat noemen ze
2: mooi groen? Mooi weer en mooi veel groen.
0: Goed. Jullie zitten wel in een hele mooie omgeving daar, hè, Bergendal?
1: Ja, het is prachtig mooi. We zijn hier, het is allemaal bomen en bos en alles. Goede positie, goede buurt op, mooie huizen. Ja, het kan allemaal niet beter. Het is gewoon vakantie voor ons ook een beetje. Ja, we moeten wel aan werk natuurlijk, maar het gevoel dat we een dagje uit zijn. En het was ook mooi om even verslag te doen. Het was niet de bedoeling in eerste instantie. We hebben het laatste moment even ingegrepen, omdat de televisieploeg, zoals bij Frans en Bert, die kunnen helaas niet meer meedoen. Maar toen kwam Bert met ik wil graag nog even naar Nijmegen, omdat hij niet mee kon lopen. Ze gaan rijden gelijk mee met de camper, gaan we daar even nog verslag van doen op de radio. Ik hoop ook dat dat ook gewaardeerd is, dat mensen er ook nog wat van genoten hebben. En dat we ook in ieder geval goed in de uitzending hebben kunnen komen, want dat is echt wel een probleem met die ontvangst. Hoe dat moet oplossen, weet ik ook niet. Maar we hebben het in ieder geval tot nu toe kunnen redden.
0: Ja, er is, en die vraag zal je waarschijnlijk wel vaker gesteld zijn, Egbert. Of tenminste jullie twee, en dat geldt natuurlijk ook voor Bert. Hoe was de nachtrust?
1: Wat zeg je? Het laatst kon niet verstaan.
0: Hoe was de nachtrust?
1: Nachtrust heb je totaal geen last van hier op Bergendal. Dat zijn allemaal, ik weet niet waar die mensen dan wel zijn. Het is hier niet zoals in Nijmegen, dat feest is helemaal geen feest zelfs. Het enige wat hier is op die woensdagavond ervoor... dat de buurt even bij elkaar komt zitten, en het is ook maar 2 uurtjes volgens mij, om te gaan barbecuen.
0: Okay.
1: En eigenlijk zetten ze dan de volgende morgen allemaal de stoelen voor de deur bij de huizen. Ze gaan zitten en genieten en die een gaat barbecuen en dan een beetje muziek op en die wil drinken. Het is maar eendaagse actie hier, hoor. En die mensen die hier wonen, die willen misschien ook gewoon de rust bewaren. Het is hier geen Polonaise, 2 dagen, het is hier gewoon 1 dagje feest. En ik denk, als die bezemwagen bij is, gaan ze ook alweer opruimen. Dus we merken daar niet veel van, veel spektakel.
0: Oké, Egbert, kom je nog een keer terug voor de afsluiting?
1: Ja, ik kom als het goed is even terug, nog voor 4 uur. Dan hoop ik even dat die bezemwagen er nog is en dan bel ik even in.
0: Prima.
1: Oké.
0: We horen je zo.

hoe het komt weet ik niet, maar elke keer als ik dit nummer hoor, en het is een nummer uit 1965 als ik me niet vergis, kreeg ik weer kippenvel. I am an Australian, The Seekers, ja natuurlijk onder leiding van die zangeres Judith Durman. Zij is overleden in 2022. De andere leden van die band die leven nog, Ethel Guy, Bruce Woodley en Keith Leon Potcher. Zij leven nog steeds, maar Judy Durmans is in 2022 al overleden. De band die ontstond in 1963 in Durham. Hebben we voor de rest nog nieuws? We gaan eventjes kijken. Ik had net nog een berichtje en die wilde ik eigenlijk nu even een beetje opzoeken. Maar die, oh ja, dit vond ik nog wel een... kom ik even terug bij die wereldkampioenschappen voetbal. Want de Noorse Voetbalbond gaat een officiële klacht indienen bij de FIFA. In de zaak rond de rode kaart van Fålarin Balogun. Zijn automatische schorsing werd tijdens het WK plots omgezet in een voorwaardelijke straf. Waardoor hij kon meedoen tegen België. Ja, dat had wel een beetje opheft. Een paar weekjes terug. De terugdraaiende schorsing van de Amerikaanse spits leidde tot veel ophef tijdens het WK. De Amerikaanse president Donald Trump, ja, bemoeit hij zich tegenwoordig ook wel niet meer mee, gaf openlijk toe dat hij Giannini Infantino had gebeld over de schorsing. Zelf ontkende de FIFA-voorzitter de invloed van Trump. Als je een regel op deze manier buigt, begeef je je op een hellend vlak dat het hele spel in gevaar brengt, zegt Lise Klaveness, de voorzitter van de Noorse Voetbalbond, tijdens de Britse krant The Times. Volgens The Times was de beslissing om de schorsing terug te draaien genomen door Mohamed El Kamali, de voorzitter van de disciplinaire commissie van de FIFA. Hij deed er volgens de krant zonder overleg tot onvrede van Klaveness. Wanneer je een conventionele controversiële beslissing neemt, zeker als een machtig externe partij invloed heeft uitgeoefend, is het heel belangrijk dat zijn besluit door meerdere mensen wordt genomen, zegt ze. Als het niet gebeurt, dan zit je wel heel goed fout. Nou, en ze zaten wat mij betreft ook wel heel goed fout. Stukje muziek gaan we doen. Nederlandstalig gaan we ook doen. De Griekse muzikant René Schuurmans.

0: bedankt, Sam. Draai ik weg. Want ik had graag eigenlijk de originele versie willen draaien. Het echt country nummer. Amarillo by Morning van George Strait. Maar het was een cover van Austin Bailey. Ja, ik vond hem eigenlijk niet zo mooi. Maar ik had het niet zo gauw door. Ik denk, hey, Amarillo by Morning, die ga ik eens even draaien. Maar ik dacht dat het George Strait was. Maar ik had beter kunnen weten dat het niet George Strait was. Tenminste, deze. Maar daar kwam ik al behoorlijk gauw achter. Die gaan we straks waarschijnlijk nog een keer draaien. We gaan eens even kijken wat ik nog kan vinden. Laten we eerst eens even wat anders gaan draaien. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan. Ja, dat is een hele oudje. Vind ik wel goed trouwens. Van Adele Bloemendaal en Leen. Achternaam ben ik even vergeten, maar dat is helemaal niet zo erg. Leen Jongewaard, zo was het, ja.
1: Stel voor dat ik netjes mijn plicht doe. Ik wil maar Edam naar mijn nicht toe. Maar de treinmachinist is een vreemde sadist en die rijdt.

0: doen ze hem open.
1: Ja, als je elkaar niet meer vertrouwen kan. Adele Bloemendaal en Leen Jongewaard, die kwamen uit zo'n serie. Ik weet helemaal niet meer hoe die serie heette. Echt, wat wist je dat nog?
2: Ja, ik ben er nog. Ik zit hier net bij de bezemwagen. Ik ben daar voor live in de uitzending.
1: Ja, ja, zeker.
2: Ik ben de laatste auto, hè? Ik ben de laatste auto. Ja, er zijn twee bezemwagens hier met wat motoren. En dan komt er nog een politiewagen aan. Ja, die man die reed door, snap ik wel. Maar, ja, dan zit het erop, Gert-Jan. En ik zei één ding vertellen. Er lopen nog een paar mensen voor en na de bezemwagen. Maar alles wat hier het laatste half uur nog voorbij gelopen is, ja, dan vraag ik me af wat ze hier eigenlijk doen, als ik eerlijk moet wezen. Want de een loopt mank, de ander loopt achterstevoren, die loopt scheef. Ja, nee, dat is echt serieus. Ik heb gewoon met die mensen te doen. Ik wou ze wel de berg opdrukken, zeg maar.
1: Ja, ja, ik kan me voorstellen, ja. En vooral als je dan achter die bezemwagen loopt,
2: ja,
1: dan ben je al te laat. En dan moet je ook nog zo krakkemikkelig dat laatste, ja, stuk nog, die 4,5 kilometer nog lopen. Ja, ja, en dan wordt het zwaar, hè. Dan wordt het echt zwaar.
2: Ja, het is zwaar. Als je dan kijkt, dat je aan boy al moe. Maar ik heb ook echt met die mensen te doen, joh. Die lopen met de dood in de schoenen. En ik denk, nou, je moet nog 5 kilometer. Ik denk, nou, waar ben je toch aan begonnen? En weet ik ook zeker dat ik ook niet aan begin, waar ik het zo zie. Maar goed, mooi evenement.
1: Maar kijkers ook nog blij of dat ook al niet meer?
2: Nee, ze kunnen helemaal niet meer kijken volgens mij. En sommigen lopen zelfs achteruit, omdat ze dan de beenspieren beter kunnen gebruiken. Andersom niet meer. Er zijn ook een paar mensen die worden gewoon ondersteund, zeg maar. Ook, vooral oudere mensen. Ik denk dat er liep net een vrouw van, wat denk ik, 90 jaar. Maar die liep met de neus aan de grond, kon niet meer lopen. Die werd door twee mensen naar voren gedragen. Zowat. Ja, dat is toch niet te doen? Ik snap dat echt niet. En kijk, ik kan me voorstellen dat je een beetje fit bent. Je gaat een lekker wandelingetje doen. Maar je dit zo ziet, dan denk ik, wat doen die mensen zich toch aan, hè? Wat zou dat nu wezen dan, Gert-Jan?
1: Ik weet het echt niet. Nee, ik weet het echt niet. Ik heb die vierdaagse nooit gelopen. Ik weet, ik kom weer terug op die militaire dienst van mij. Dat je op een gegeven moment zo kapot zat. Zo kapot zat. En dan liep er zo'n sergeant, die fietste dan vaak mee, hè? Die liep niet mee.
2: Mag je al vragen?
1: En die,
2: ik loop even met de laatste mee. Je bent een van de laatste, hè?
3: Ja.
2: Ja, je zit achter de bezemwagen nu, toch?
3: Ja, dat klopt. Maar alles trouw ik dat we toch nog kunnen halen.
2: Ja, maar je haalt de bezemwagen toch niet meer in nu? Je weet het nooit. Je weet maar nooit. Nou, je hebt er nog moeite in ieder geval. Doe je morgen ook weer mee?
3: Ja, tuurlijk.
2: Oké, nou, dat is wel klaar. Je hoort het, Gert-Jan. Ze zijn nog allemaal enthousiast. Ook al lopen ze achter de bezemwagen, dan denken ze dat ze de bezemwagen kunnen inhalen. Ja, ik snap het allemaal niet. Ik denk dat er ook wel te veel zuurstof uit de hersenen getrokken wordt met dat lopen. Want ja, dat ben echt niet goed. Maar goed, het is mooi dat die mensen dat enthousiasme hebben. Dat ze het ook allemaal nog zien zitten. En zeker morgen ook nog, want dat is inderdaad de laatste reis over de strepen. Over de Gladiolenstraat krijgen ze allemaal zo'n bloemetje of zo'n gladiolen. En nou, ik moest even weer, ik heb net weer een paar meter meegelopen, kilometer ongeveer. Maar dan ben ik zelf al buiten adem. Laat staan dat het nog 40 kilometer moet, Gert-Jan.
1: Ja, dat is haast niet te doen. Maar zoals ik al zei, dan loop je. In die tijd dat wij die massa liepen, dan zat er een sergeant die fietste naast jou, hè? En dan, ja, zei hij ook nog dat je op moest schieten. Ja, dat op een gegeven moment. En dan die mensen die achter die bezemwagen aanlopen, die weten dat ze te laat zijn.
2: Ja.
1: Ja, en er wordt dus nu dat bandje wordt dus doorgeknipt.
2: Ik zal even vragen. Er komt er nog één aanlopen. Ik hoop dat die man nog kan praten. Ik zal even kijken of dat lukt. Mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: U loopt achter de bezemwagen aan.
3: Ja.
2: Dat had u al in de gaten.
3: Ja, ja.
2: En denkt u dat u de finish nog gaat halen?
3: Ik ga zeer mijn best doen. Ja. En dat gewoon door en... Ja, we zien wel.
2: Op karakter ga je door, hè?
3: Ja, ja, meer dan dat kunnen we ook niet doen, hè? Voetje voor voetje.
2: Ja.
3: En, ja.
2: Ben je wel op tijd begonnen?
3: Ja, hoor. Ja, hoor. Ja, hoor.
2: Een beetje herrie, Gert-Jan, maar ik blijf er net omheen lopen. Over de... Ja, de laatste wordt hier zowat gehuldigd. Ja, ik denk ook dat ze voor mij zwaaien, maar dat is niet het geval. We gaan even voorbij de luidsprekers. Zo, je wordt wel goed ontvangen hier, hè, met die mensen.
3: Ja, wat een lieve mensen. Die helpen je allemaal. Die is weer geweldig.
2: Daardoor blijf je ook doorlopen, denk ik, hè?
3: Ja, zeker. Die helpen me echt naar de finish.
2: Als het bandje nu doorknippert, ga je dan morgen wel weer verder?
3: Ja, ik weet niet of dat kan dan natuurlijk niet meer. Maar ik ga mijn best voor doen om nu echt nog bij die finish te
2: zijn. En een beetje illegaal meelopen.
3: Ja.
2: Ik neem in ieder geval je petje voor je af, zodat je toch ondanks het inhalen van de bezemwagen doorgaat.
3: Ja.
2: En nog een fijne kilometers, ja, het klopt niet zo fijn meer, maar goed.
3: Nee,
2: we hopen dat je het haalt.
3: Ja.
2: En straks een lekker biertje drinken, hè?
3: Ja, zeker. Ja, dankjewel, hè.
2: Geniet ervan. Nou, kijk Jan, ik heb even een kilometertje meegelopen. Tot los. Maar, jongen, ja, het is onbegrijpelijk dat die mensen dat enthousiasme blijven houden, hè.
1: Ja, ja.
2: Dat is wel mooi natuurlijk, hè. Ik waardeer het ook erg, hè. Alleen ik snap het af en toe niet, maar...
1: Ik zit hier rustig op mijn stoeltje, ja. Ik lach wel, maar ja, eigenlijk moet je een beetje beklacht hebben, zoals je zegt met die mensen, ja.
2: Maar goed, zo, je hoort het op de achtergrond. De muziek is nog hard. Het is gezellig in de straat. Mensen die zwepen, echt de laatste mensen. Die waar ik net mee liep met die man, dat was echt de laatste. En die wordt gewoon op handen gedragen. En hij glimlacht ook. Hij was niet zagrijnig of niks. Hij zag het leven nog in me zitten. Maar goed, we hebben dit mooi kunnen verslaan. Geet jou vanaf Bergendal op het hoogtepunt. Ook voor de prijsvraag nog. En de hoogtepunt, hoeveel meter boven NAP is deze... positie, het hoogste punt. En dan kunnen de mensen nog even naar redactie@loop.nl. Loopmedia.nl moet ik zeggen. En dan wordt er zaterdag de trekking gedaan, Katja.
1: Prima. In ieder geval, jij wordt bedankt. En samen met Bert natuurlijk bedankt voor je inzet. Daar bij de Nijmeegse Vierdaagse. Nou wordt het wel een beetje lawaaierig achter je. Dus ik hoop dat je mij ook nog kunt verstaan.
2: Ja, ik hoor je nog. Ja.
1: Nou, in ieder geval, Egbert in bed, een goede reis terug.
2: Ja, nou, we gaan het even zo doen, weet je wel, want ik ben natuurlijk ook totaal los met 4 keer een kilometer meelopen. Dus ik ga er eerst even bij zitten. Wij kunnen hier ook niks meer verslaan, want de bezemwagens en de laatste man hebben geïnterviewd.
1: Mm-hmm.
2: En ik vond het in ieder geval wel fijn om hier toch nog verslag te kunnen doen, ondanks dat dat niet gepland was. En we hopen dat de luisteraars ook van genoten hebben, of in ieder geval hebben kunnen meeleven, meedoen. Ik denk dat het verslag ook wel wat weergaf hoe het hier gaat. Ik denk dat dat gelukt is.
1: Dat is wel zeker. Dat gelukt is wel zeker.
2: Oké, okay, nou. Hey Jan, jij ook bedankt voor je inzet. Het is geen zaterdag, maar toch even nog 2 uurtjes naar de studio om dit verslag te doen. Ook jou bedankt daarvoor.
1: Ja hoor, graag gedaan.
2: En we spreken elkaar gauw weer. En de groetjes aan alle luisteraars.
1: Oké, okay, ja hoor. En veilige reis naar huis, jullie twee.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké, okay, joe, hoi.

demo, Gotten Feels Back Home, CCR, oftewel Creedence Clearwater Revivals. Revival, laat ik het goed zeggen, ja. Ik kom nog even terug op die prijsvraag voor de laatste keer, want het is 10 minuutjes voor de klok van 4 uur. Die prijsvraag is hoe hoog is het hoogste punt boven NAP in Berg en Dal? Kunt reageren via mail redactie@loopmedia.nl en kunnen meedoen voor het winnen van een mooi gevulde boodschappentas van Netto-Rama. Eén keer die reclame, dat mag. De winnaar die wordt voor of op zaterdag met de huldiging bekendgemaakt. Staat hier in mijn app te lezen. In die app heb ik gekregen, al een tijdje terug hoor, van Jeanette. Zoals ik al zei, 10 minuten voor de klok van 4 uur. Straks hebben wij nog Nederlandstalig tot de klok van 5 uur. En dan hebben we hashtag over dieren. En dat wordt gepresenteerd door Ellen Pitlo. En dan zit ik even te denken, kan ik nog een nummer bedenken die een beetje op aansluit op dat programma, hashtag over dieren. Ik had eigenlijk nog zo'n nummer. En die, ja, ik moet die microfoon wel een beetje bij mijn snuffert houden. Ik geloof dat ik hem al heb. Ja, hashtag over dieren. Dat is van Ellen Pitlo. Dat is tussen 5 en 6. Als ik me niet vergis met Rob de Konings natuurlijk achter de knopjes. Hier in Ellen, die heeft dan altijd een aantal gasten in de studio of telefonisch. Goed, we gaan een nummer draaien wat een beetje aansluit op dat nummer. Ik ben zelf nogal een dierenliefhebber en met name honden is, ja, daar ben ik al helemaal gek mee. Ik ga niet helemaal het verhaal vertellen van de hond van mijn dochter, waar ik zo machtig gek mee ben. Maar het sluit wel mooi aan op het programma wat straks komt van Helen. Helen heeft trouwens ook nog een boek geschreven en er staat de hond van mijn dochter ook in. Dogs Go to Heaven, Clayton Hagley.

Clayton Hegel en Dogs Go to Heaven. Ik sluit zo gelijk maar een beetje af met dit programma. 4 minuten voor de klok. Ja, 4,5 minuut voor de klok van 4 uur. Dat betekent dat deze 2 uren zitten er weer op. En dat betekent ook dat het live verslag vanaf Nijmegen, dat zit er ook op. Egbert en Betty trappen de camper aan en gaan weer richting Elburg. Daar zullen ze nog wel heel eventjes mee wachten, want Egbert zei, ik heb zere benen van al het lopen. Dus even rustig zitten in een heerlijk stoeltje bij de camper. Even nog genieten daar van de omgeving en dan de terugreis aanvaarden naar Elburg. In ieder geval, mijn stem zul je waarschijnlijk nog wel eens iets vaker horen, ook door de week. Want ja, het is vakantietijd en er zijn mensen die gaan met vakantie. Aangezien ik toch thuis ben, dus ach, krijg ik nog wel eens een appje of een telefoontje van Jeanette Gert-Jan, zou je nog een keer een paar uurtjes willen zitten hier achter de microfoon en achter de mengtafel? Ach, en als ik kan, dan doe ik dat graag. Goed, ik wens je nog een hele fijne week. Graag een goed weekend in ieder geval. Morgen is het alweer vrijdag. We hebben nog steeds mooi weer. En nou ja, ik zeg tot een volgende keer. Straks begint het voetbal weer, maar zover is het nog niet. Zoals ik al zei, misschien dat ik wel een keer weer aanschuif door de week. Ik wens je nog een hele fijne dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: vinden.
1: Hé hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier.
2: Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
3: Nieuw binnen in de Oranje Top 30.
4: Tommy Costa.
3: Nummer 29.
4: Met lange

allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Deze week presenteren wij de aflevering van week 28 2026. Met deze week de volgende statistieken. De Oranje Top 30 telt deze week 10 stijgers. Er staan 9 dalers tegenover. Maar liefst 6 noteringen zijn blijven staan. En we hebben deze week 5 nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuwe binnenkomer komen we tegen op nummer 18. Maar nu eerst overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met de nieuwe single van Yves Berendsen, nieuw op nummer 30. En misschien is het tijd. 3 weken mogen we noteren voor Danny Vroger en Mickey van Wijk met Knipperlicht. Ze leveren 13 plaatsen in en ze gaan van 16 naar 29. Jan Boy komt nieuw binnen op nummer 28 en zijn nieuwe productie heet Ik Wil Jou. René Vroger en Waylon, Hoe de Liefde Gaat. 6 weken doen ze mee en ze gaan 12 plaatsen onderuit. Ze stonden vorige week nog op nummer 15 en deze week op nummer 27. Dwayne en Isabella levert ook in. 7 posities in week 3. Zij gaan van nummer 19 naar nummer 26. Nummer 25 is voor de nummer 23 van vorige week. Een rekensommetje laat zien dat ze 2 plaatsen inleveren in week 12. Maart Hoogkamer, Billy Dans en Gappie Sappie. Nieuw op nummer 24, Amar en Stem in je hart en de 3J's gaan 5 plaatsen naar boven. Zij doen 7 weken mee met Los Vast en staan deze week op nummer 23. Het tweede duet van Maart Hoogkamer komen we tegen op nummer 22. Nieuw met Rouzo en Pakt Mij. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Komende van 6 in de 4e week. De Dikdakkers. We gaan met z'n allen naar Amerika.

de Oranje Top 30 van week 28 zijn we aanbeland bij de middenmoot. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met een stijger op nummer 20. Vorige week stond hij nog op nummer 25 en pakt dus 5 plaatsen winst. Menzo Kortland en Sukkel in Amsterdam. Alles uit het leven van Jérôme doet 5 weken mee en gaat 2 plaatsen naar boven. Hij stond vorige week op nummer 21 en deze week op nummer 19. En dan op nummer 18 vinden we de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. De nieuwe van Robert Pater en Blijf toch bij mij. Hartslag van je heupen doet 4 weken mee. Dat is de meest recente van Mike Versteeg. Hij gaat 10 plaatsen naar boven, van nummer 27 naar nummer 17. Ciao, doei, adios van Kiro van der Graaf gaat in de 4e week 3 plaatsen naar beneden, van nummer 13 naar nummer 16. 3 plaatsen winst daarentegen voor Dean Sanders met Ik wil niet dat je gaat. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 18 en staat deze week op nummer 15. Ook 3 plaatsen winst voor Marco de Hollander in die zomernacht. 4 weken doet hij mee en hij gaat van nummer 17 naar nummer 14. Niet voor 1 keer Gerard Joling. Hij stond vorige week op nummer 12 en deze week op nummer 13. Hij levert 1 plaats in week 9. En dat geldt ook voor Wesley Bronkhorst. Ook hij gaat 1 plaats naar beneden, maar dan in week 6 met Ik drink rosé. Hij stond vorige week nog op nummer 11 en deze week op nummer 12. En nummer 11, dat is de laatste notering in het tweede overzicht. 4 plaatsen verlies voor Leeuw Kleine en Samuel Welte. Maak me nou niet gek, doet 10 weken mee.

We zijn bijna aanbeland bij nummer 1, maar eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 Jeffrey Heesen met Loco. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 14 en pakt dus 4 plaatsen winst. Blijven staan op nummer 9 in de 6e week Sieneke met Ik doe wat ik wil. De klok die tikt maar door van Stef Eckel gaat in de 2e week 14 plaatsen naar boven. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 22 en staat deze week op nummer 8. Vorige week op 10, deze week op 7. Dat wil dus zeggen 3 plaatsen winst voor Bolten Kroes met Route du Soleil. Hij staat deze week 10 weken in de lijst. In de boeken van Raymond Hermans gaat in de 6e week 2 plaatsen naar boven van nummer 8 naar nummer 6. En dat brengt ons bij de top 5. En de top 5 is een typisch gevalletje van copy-paste ten opzichte van vorige week. Alles is blijven staan. Net zo 5 als vorige week, maar hij doet nu 7 weken mee. Tino Martin met Jong en Dom. Er hangt iets in de lucht van Corrie Konings, doet 3 weken mee en is blijven staan op nummer 4. En dat brengt ons bij het erepodium en, je raadt het al, ook dat is compleet ongewijzigd. Ferry de Lits, Baco in Monaco, staat in de 4e week nog steeds op nummer 3. En Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten doet nu 6 weken mee, heeft nog steeds het zilver en staat op nummer 2. En dus is de oranje top 30 voorzien van dezelfde nummer 1 als de afgelopen weken. Justin de Wild en Cheerio. Hij doet 18 weken mee en is daarmee de langst genoteerde van deze week. En dat was hier de oranje top 30 van week 28, 2026. Samengesteld op Perfect & More uit gegevens van media, handel en industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor nu, een fijn weekend en tot volgende week. Oranje.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A27 staat file in de richting van Almere tussen Hilversum en Eemnes door de werkzaamheden op de A1. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A50 is het druk richting Apeldoorn door gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn Noord. De rechterrijstrook is daardoor dicht en je doet er 15 minuten langer over. Tot slot nog de N50 richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid is je tijdverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Ik praat hierover met Saskia Ober, medewerker kennis en informatieontwikkeling. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Wil je een keer mijn gast zijn? Misschien wil je reageren op dit programma? Dat kan, stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. En even een kleine introductie voordat we starten met het eerste nummer. LICG staat voor Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Het is een onafhankelijke stichting in Nederland die betrouwbare en objectieve informatie geeft over het aanschaffen, verzorgen en houden van huisdieren. Ze staan vooral bekend om hun zogeheten huisdierenbijsluiters. Dit zijn praktische gidsen met alles wat je moet weten over specifieke diersoorten. We beginnen met You're My Best Friend van Queen. En in de tussentijd gaan we contact leggen met Saskia Ober. Tot zo!

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ga in gesprek met Saskia Ober van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Saskia, ben je er al?
1: Ja, ik ben er.
0: Nou, welkom. Ontzettend leuk.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik zat net zo eens even naar de papieren te kijken. We hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. En ik bedacht ineens, we hebben gekozen om de vakantie wat nader te belichten. En geldzorgen, heb ik het maar even genoemd. Maar ik denk dat dat al een uitdaging wordt in een uur. We hebben zo ontzettend veel te vertellen. En nou ja, als we zouden moeten vertellen wat het LICG allemaal op de website heeft staan, dan kunnen we denk ik door tot kerst.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, want we hebben heel veel informatie over huisdieren en alles wat er maar mee te maken heeft.
0: Ja, nou goed. We zullen zo goed mogelijk proberen de belangrijkste items eruit te halen. En we zullen natuurlijk ook de website even een aantal keer noemen, zodat mensen ook zelf even rustig kunnen gaan kijken. Want dat is het idee. Even een persoonlijke vraag aan jou. Ik keek naar jouw profielfoto en toen zag ik een geit.
1: Een geit.
0: Een geit. Is dat jouw geit?
1: Nee, dat is niet mijn geit. Nee.
0: Waar heb je die gevonden?
1: Dat is gewoon eentje die ik ergens onderweg tegen ben gekomen, denk ik. Ik maak graag foto's van dieren. Dus als ik dan iets leuk heb, dan zet ik die wel eens op mijn profielfoto.
0: Oh, geweldig. En hoe heet het? Waar komt jouw dierenliefde vandaan?
1: Ja, ik denk een beetje met de paplepel ingegoten. We hadden vroeger thuis, toen ik nog heel klein was, hadden we een konijn. En toen ik 13 werd, toen kreeg ik mijn eigen konijntje op mijn verjaardag. En ja, daar was ik helemaal van onder de indruk dat ik zomaar voor een levend wezen mocht gaan zorgen. En ik was ook altijd al dol op bijvoorbeeld honden van familie en dergelijke. Dus ja, het zit er denk ik van nature al een beetje in.
0: Geweldig. En je hebt uiteindelijk je beroep ervan gemaakt. Want jij bent bioloog.
1: Ja, dat klopt.
0: En daarna ben je eigenlijk nog veel meer gaan doen. En uiteindelijk zit je hier. Hoe is dat een beetje gegaan?
1: Ik heb eerst biologie gestudeerd. En daar was het best lastig om daar een baan in te vinden. Dus ik heb een beetje van alles geprobeerd. Zelfs nog als programmeur gewerkt een tijdje. Ook nog een opleiding gedaan voor hondengedragstherapeut. Had ik een vriendin die maakte mij attent op een vacature van het LICG. Die waren toen net aan het opstarten eigenlijk. Die waren nog maar net bezig. En toen dacht ik, dit is gewoon echt iets voor mij. Want ik vind het gewoon heel leuk om ook andere mensen iets te leren en iets te vertellen over huisdieren. En ook om me daar zelf meer in te kunnen verdiepen. Dus ben ik bij het LICG terechtgekomen. Dat is inmiddels alweer sinds 2008. Dus al heel wat jaartjes.
0: Ja, met hoeveel mensen werken jullie daar?
1: Wij zijn maar met z'n viertjes.
0: Ja, dat is helemaal niet zoveel, hè?
1: Nee, want zeker omdat we zijn eigenlijk ook nog allemaal part-timers. Of bijna allemaal part-timers. Dus het is bij elkaar zijn het eigenlijk minder dan drie hele banen. Dus ja, dat is best aanpoten.
0: Nou, jullie zetten wel wat neer. Want ik kan me herinneren dat vorig jaar of het jaar daarvoor, toen hebben we het vakantiegebeuren zelf ingevuld. Toen dacht ik van, ik ga daar een uur over vullen, omdat er zoveel belangrijks te vertellen is. En ik heb werkelijk alle informatie van jullie website kunnen halen. Dus ik denk dat het echt belangrijk is dat we daar aandacht aan besteden. Want waar mensen ook vragen over hebben, jullie geven eigenlijk het goede antwoord.
1: Ja, wij proberen wel om heel veel onderwerpen die belangrijk zijn toch een plek te geven op onze website. En wij kijken ook gewoon goed hoe we onze informatie samenstellen. Hè? Want dat is natuurlijk waarom wij ook zijn opgericht. Omdat er behoefte was aan gewoon één centrum waar je voor echt goede, objectieve en betrouwbare informatie terecht kon. Dus wij kijken zoveel mogelijk naar bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoek, informatie van deskundigen en dergelijke. Zodat onze informatie gewoon echt ook ergens op gebaseerd is. En zoveel mogelijk goede informatie geeft.
0: Ja, nou zullen we gelijk even benoemen waar wij het over hadden in ons voorgesprek. Misschien dat we het later nog een keer herhalen, maar dit is wel even belangrijk. Jij gaf aan dat heel veel mensen best zoeken en dan ook iets vinden. En tegenwoordig heb je dan een AI en die geeft je gelijk allerlei antwoorden. Maar jij gaf aan, het is zo jammer dat zoveel mensen daar blijven hangen en dat ze niet doorklikken naar daadwerkelijk de website, omdat AI niet altijd het goede antwoord geeft.
1: Nee, dat klopt. Als je op AI, bijvoorbeeld op Google, gaat zoeken, hè, dan krijg je meestal nu eerst een antwoord wat door AI gemaakt is. Mm-hmm. En daar zet hij dan een paar bronnen bij. Maar ik heb zelf al meerdere keren gemerkt dat dat antwoord dan of maar half klopt, of soms helemaal niet klopt. En als je op die bronnen gaat doorklikken, dat die bronnen eigenlijk iets anders vertellen dan wat AI jou vertelt.
0: Ja.
1: Dus je moet eigenlijk vooral niet zomaar op AI afgaan, want die vertelt soms ook gewoon wat hij denkt dat jij wil horen.
0: Ja, nou goed, ik dacht we gaan dat gelijk even benoemen. Ik moest trouwens nog even denken aan een gesprek een paar uitzendingen geleden. Daar was iemand die zei van nou je moet helemaal niet iets met dat AI, want dat zorgt ook nog een keer voor een heleboel bossen die omgaan. En voordat ik nu daar weer iets over hoor, ik denk ik zal het maar even zeggen, ik kan daar ook niks aan doen. Ik vrees dat er weinig stoppen aan is. Maar goed, wat wel belangrijk is, als dan AI wat roept, klik alsjeblieft even door en zoek even door naar de juiste informatie. Want dat is natuurlijk toch gewoon jammer.
1: Ja, precies. Je moet echt zorgen dat je wel echt bij een betrouwbare bron terechtkomt als je goede informatie wil hebben.
0: Precies. Oké, nou, zullen we vast beginnen met een stukje voor de vakantie? Jij hebt de muziek uitgezocht. Nick Kershaw en Jason Mraz, spreek je dat zo uit?
1: Ja, Mraz.
0: Oké, één van die twee liedjes die konden we niet vinden. Zelfs niet in Spotify, dus dat is wel heel raar. Maar goed, dan heb ik een lookalike liedje bedacht van dezelfde zanger.
1: Oké,
0: kan je daarmee leven? Ik zeg het er even bij, dat je niet denkt van nou vraagt ze het. En dan heeft ze het niet gehonoreerd. Dat heb ik wel gedaan. En mijn collega is heel goed in Spotify. Maar die zegt nou, dat nummer kan ik niet vinden. Dus we gaan één keer er net even naast. Nou, het is juni. En ja, bijna gaat de grote vakantiestroom beginnen. En ja, als je dan dieren hebt, dan heb je een beslissing te nemen. Of je dier blijft thuis, of je dieren blijven thuis, of je dier gaat mee. En ja, in beide gevallen hebben jullie eigenlijk heel veel informatie op de website wat je moet doen en niet moet doen. Mijn voorstel is dat we het stukje thuis blijven eerst even bespreken. Dan gaan we even naar de muziek luisteren en dan gaan we op reis.
1: Ja, het lijkt me prima.
0: Oké, nou thuis blijven. Ja, heel veel mensen denken daar makkelijk over, maar je moet je dier dan kwijt in een pension bijvoorbeeld, waar lang niet altijd plek is.
1: Nee, dat is tegenwoordig echt wel iets waar je echt heel erg bij tijd bij moet zijn. Pensions die zitten vaak al heel erg vroeg in het jaar helemaal volgeboekt. Mm-hmm. En soms nog wel eerder, zeker als je in het hoogseizoen op vakantie moet, moet je soms gewoon een jaar van tevoren ook al bespreken waar je jouw dier gaat laten als je zelf op vakantie bent.
0: Ja, kan je nagaan. Nou, dat is optie 1. Maar je kan natuurlijk ook oppas thuis vragen.
1: Ja.
0: En dan is het ook nog een keer heel leuk als die oppas ook komt op het laatste moment. Anders kun jij niet weg.
1: Ja, want dat is wel iets waar je echt goede afspraken over moet maken. En ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren om iemand thuis te vragen. Er zijn organisaties waarbij je een oppas aan huis kunt inhuren. En ja, dan sluit je natuurlijk ook een soort van contract af en goede afspraken. Maar er zijn ook heel veel mensen die vragen bijvoorbeeld aan vrienden of familie van goh, kan jij de kat eten geven of wil jij op mijn hamster passen? Maar dan is het wel heel verstandig als je van tevoren, dus zeg maar ongeveer nu, in de komende maand, nog eens even gaat checken bij die mensen van wil je dat nog steeds en kun je dat nog steeds? Want er kan natuurlijk altijd iets tussen komen. Mensen kunnen van gedachten veranderen, maar er kan ook bijvoorbeeld iets tussenkomen in de vorm van dat mensen bijvoorbeeld het niet meer kunnen omdat ze ziek zijn of ander werk hebben of wat dan ook. Dus het is heel verstandig om die afspraken nog even goed na te gaan van tevoren. Want je wil echt niet dat je in de laatste week ineens te horen krijgt van oh, de oppas kan niet. Want dan heb je echt wel een probleem.
0: Ja, want stel dat, en daar gaan we het dan zo over hebben, je op het laatste moment je hond toch mee zou willen nemen en hij heeft niet de juiste inentingen, dan ga je ook vergaast. Dat gaat niet goed.
1: Nee, dan wordt het toch een vakantie in eigen land in elk geval.
0: Ja, dat en zelfs niet in België.
1: Oké, okay, natuurlijk, maar inderdaad zelfs niet in België. Nee, nee. Want ook dan moet je een grens over. En ja, dan moet je toch echt aan de voorwaarden voldoen.
0: Ja, nou, dan is het heel belangrijk dat je mensen niet alles laat raden. Dat gaf jij aan van ja, laat vooral ook even het adres van je dierenarts achter. Want mensen kunnen natuurlijk niet zomaar raden, tenzij het je buren zijn. waar jouw hond behandeld wordt of je kat op het moment dat die ziek worden. Het klinkt eigenlijk heel logisch allemaal, hè? En toch denken mensen er niet aan.
1: Nee, er zijn inderdaad best wel dingen waar je echt eventjes aan moet denken en waar het echt even over moet hebben met de oppas. Van ja, wat moet je doen in dat soort gevallen? Hè? Als stel dat de hond of de kat of het konijn ziek wordt, wat wil je dan dat jouw oppas doet? Moeten ze contact met jou opnemen of moeten ze meteen jouw dierenarts bellen? Wat moet er dan gebeuren? Waar staat bijvoorbeeld het reismandje? Stel dat ze met dat dier naar de dierenarts moeten, dan moeten ze ook weten hoe ze dat moeten gaan doen. Dus al dat soort zaken moet je toch even bespreken. Hè? Je hoopt natuurlijk dat er niks gebeurt. Maar als het wel gebeurt, is het wel fijn als het allemaal goed geregeld is.
0: Ja, absoluut. En wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, en niet alleen bij een oud dier. Hè, wat zou je willen als er echt iets misgaat?
1: Ja, dat is natuurlijk ook iets waar mensen eigenlijk liefst niet aan willen denken. En zeker niet als ze op vakantie gaan, want dan ben je bezig met allemaal leuke dingen. Maar ja, er kan natuurlijk altijd iets gebeuren, er kan altijd iets misgaan. En inderdaad niet alleen bij oude dieren, maar ja, een jong dier kan ook ziek worden of een ongeluk krijgen. En wat wil je dan dat er gebeurt? Stel dat jouw dier komt te overlijden. Ja, wat moet de oppas dan doen? Ja. Wil je het weten? Moeten ze jou bellen? Of liever niet? Wat wil je precies dat er dan met jouw dier gebeurt? Als je dat soort dingen niet van tevoren hebt afgesproken en jouw oppas die gaat naar beste weten toch proberen het zo goed mogelijk voor jou te doen. En je komt later thuis en je denkt van, oh, maar dit had ik helemaal niet gewild. Nee. Ja, dan is dat natuurlijk wel heel vervelend. Dus je kan maar beter zorgen dat je dat toch goed hebt afgesproken.
0: Ik heb altijd een draaiboek met, ik denk wel 15 pagina's. En ik denk dan later ook wel eens, die mensen zullen wel denken. Maar goed, aan de andere kant, ik weet nog dat ik op een gegeven moment, wij krijgen dan ook altijd oppas thuis. En dat ik de huisarts van mijzelf was vergeten. Waarop ze zei van, ja, als wij dan ziek worden, waar moeten wij dan naartoe? Dan denk ik, oh ja, kan ook nog wat vergeten als je een draaiboek hebt van ik weet niet hoeveel pagina's. Maar het is gewoon belangrijk. En je hoeft dan ook niet, als je op vakantie bent en er gaat wat mis, de hele wereld uit te leggen. En dan kan je ook nog zeggen van, nou, kijk even in het draaiboek. En zo gaan we het doen.
1: Ja, het is gewoon heel handig om dingen een beetje vast te leggen. En natuurlijk ook gewoon over de verzorging. Hè. Wat moeten ze eten en hoe vaak en wanneer? En wat moeten ze wel doen en ook vooral niet doen? Al dat soort zaken is handig om even op papier te schrijven. Want ja, als je het gewoon één keertje vertelt, dan denkt op dat moment denkt de oppas, oh, oké, ik snap het wel. Ja. Maar later staan ze dan misschien toch van, ja, moest hij nou een half bakje kattenvoer per keer of een heel bakje?
0: Ja.
1: Ja. Ja, als dat de hele vakantie misgaat, dan kom je een heel andere kat tegen als je thuis komt. Dus ook dat soort zaken, leg het gewoon eventjes vast op papier. Dan kunnen ze altijd eventjes bladeren en kijken van hoe moest het ook alweer.
0: Ja, inderdaad. Nou, we gaan even een klein stukje muziek draaien. Daarna gaan wij op reis en dan gaan we kijken wat er allemaal bij komt kijken om op reis te gaan. Blijf hangen, tot zometeen.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Saskia Ober van het LICG, Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Nou, we hebben net besproken waar je aan moet denken op het moment dat je je dier thuis laat. Maar je kan je dier natuurlijk ook meenemen. En om heel eerlijk te zijn, Saskia, vertelde jij iets over de auto. En toen dacht ik, dat doe ik ook niet. Ik weet niet of ik het je gezegd heb, maar het is wel een feit. Dus ik had zoiets van, ik moet onmiddellijk naar de dierenwinkel en daar dingen gaan regelen, want mijn honden gaan ook mee. Zou jij een aantal dingen...
1: Dat is heel verstandig.
0: Ja, absoluut. En ik schrok er een beetje van, want ik heb ze eigenlijk ook altijd los achter in de auto. Ik zal het niet meer doen.
1: Nou ja, en dat is bij best wel veel mensen zo. Hè? Dat is natuurlijk... heel veel mensen zijn gewend om gewoon de autodeur open te doen. Hup, hond erin laten springen en daar gaan we.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is dat natuurlijk heel erg raar. Want als je je kinderen meeneemt in de auto, dan worden die aan alle kanten vastgesnoerd.
0: Ja.
1: En je hond, die je ook niet kan zeggen van je moet stil blijven zitten of nu even niet. Die zit gewoon los in de auto. Maar als je een aanrijding krijgt, dan vliegt die hond natuurlijk ook gewoon dwars door je auto heen. Net als dat zo'n kind dwars door je auto heen vliegt als je hem niet vastmaakt.
0: Ja.
1: En ja, niemand legt tegenwoordig zijn peuter meer los op de achterbank. Maar ja, mensen doen dat met een hond dus wel. Dat is eigenlijk dus heel gek. En er is een keer een onderzoek gedaan door onder andere de ADAC, dus de, zeg maar de Duitse ANWB. En daar hebben ze ook getest dat een hondje, een klein hondje van 5 kilo, als die een aanrijding krijgt met 50 kilometer per uur, dan krijgt hij al 25 keer zijn eigen gewicht mee. Dus dat betekent dat je dan op 550 kilo zit. En die 550 kilo komt dan dus door de auto vliegen misschien tegen jouw hoofd aan of tegen je kind aan. Dus is niet alleen voor de hond heel gevaarlijk, want die breekt gewoon zijn nek en die overleeft dat waarschijnlijk niet. Maar het is ook voor de inzittende heel erg gevaarlijk als je je dier los in de auto laat zitten. En daar staan veel mensen eigenlijk niet bij stil.
0: Nee, ik ook niet. Dus ik ga daar wat aan doen. En ik ben heel blij dat je dat toch even benoemt. Het is denk ik een stukje onnadenkendheid. Het is, ik had ook zoiets van...
1: Ja, het is ook
0: van...
1: een gewoonte, denk ik,
0: ja.
1: Wat zo ontstaan is. En ja, waar mensen eigenlijk niet zo erg bij stilstaan. Maar ja, het is echt wel goed om daar gewoon echt iets goeds voor aan te schaffen. Dus of een hele stevige kennel of een goed tuig. Wat je in elk geval niet moet doen, wil ik er wel even bij zeggen, is je hond dan aan de riem doen, aan zijn halsband, en dan die riem ergens vastknopen, zodat hij niet door de auto kan vliegen. Want als hij dan natuurlijk een ruk krijgt door een aanrijding, dan krijgt hij die ruk op zijn nek en dan breekt hij gewoon zijn nek.
0: Ja.
1: Dus nooit aan zijn nek vastmaken.
0: Nee, oké. Okay. Ik heb zo'n ding wat je in je gordel, in die riem steekt. He, ook omdat er natuurlijk anders gaat die auto steeds piepen. Dat er wat beweegt in die auto.
1: Mm-hmm.
0: En als je die gewoon aan een goed tuig vastmaakt, dan moet het wel kunnen, toch?
1: Ja, als het een degelijk systeem is, dan is dat inderdaad een stuk beter dan hem los in de auto te zetten.
0: Ik ga een heel degelijk systeem kopen. Maar goed, er moet nog meer. Want de EU vindt iets over de inentingen. Ja, het is wel zo handig dat je hond gechipt is. Ik ga er ook van uit trouwens, als je je hond meeneemt over de grens, dat moet.
1: Ja, dat is ook inderdaad verplicht. Er zijn,
0: ja.
1: Als je over elke grens gaat, dan moet je hond, je moet een chip hebben. Hij moet een dierenpaspoort hebben. En hij moet een vaccinatie hebben tegen hondsdolheid.
0: Ja, precies.
1: Dat zijn de drie dingen die zijn altijd verplicht.
0: Ja. Oké, dus nou, dat hebben we dan ook even benoemd. En wat nog even belangrijk is, want ik had een herhalingsprik voor rabies. En die haal je niet even 2 dagen voordat je vertrekt, hè? Dat moet langer van tevoren.
1: Op zich, de herhalingsprik, die kan in principe, als je hem op tijd hebt gezet, als de vorige nog niet verlopen is, dan kan dat ook een dag van tevoren. Want dan blijft de enting gewoon nog geldig.
0: Ja.
1: Maar als het de eerste rabiesvaccinatie is die je hond krijgt, dan moet dat minimaal 21 dagen van tevoren.
0: Okay.
1: Dan is die pas geldig om mee te reizen.
0: Kijk, heel goed. Oké.
1: En voor andere landen, dit is dan voor EU-landen, maar landen buiten de EU, die hebben soms andere regels. Dan moet het soms bijvoorbeeld 30 dagen van tevoren of soms nog langer. Dus ja, als je buiten de EU gaat reizen, moet je even extra goed opletten.
0: Ja, wat jij ook zei trouwens over als je denkt, nou, vrijheid, blijheid, ik ga leuk in mijn campertje zitten, ik zie wel waar het schip strandt. En je belandt bijvoorbeeld in Montenegro en je denkt dat je weer terug kunt met je hond, kun je dat ook vergeten, hè? Want dat is buiten de EU. En dan heb je het risico dat je hond een bloedtest moet ondergaan.
1: Ja, dat klopt. En wij krijgen best wel veel vragen over mensen die met de camper inderdaad en de hond gaan trekken. En vaak ook een beetje die kant op. Maar daar zitten meerdere landen in die buurt die dus geen lid zijn van de EU. En daarvoor gelden die regels niet. Nee. Dus die landen die kunnen andere regels hebben om erin te komen. Maar regelmatig geldt ook dat als je dat land weer uit wilt naar een EU-land, dat het mag alleen maar als jouw hond een titertest voor rabies heeft. En dat betekent dat het een bloedtest is, ja, waarbij ze kijken of die rabiesvaccinatie goed heeft gewerkt, of die genoeg antilichamen heeft. Omdat anders het mogelijk is dat je misschien hondsdolheid meeneemt uit die landen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus wat je dan eigenlijk moet doen, is voordat je weggaat hier uit Nederland, moet je die bloedtest laten doen.
0: Ja.
1: Want als je dat namelijk hier laat doen en er zitten genoeg antilichamen in dat bloed, dan kun je meteen op reis. Maar als je dat nou niet doet en je bent in zo'n land en je wil weer terug, dan moet je die test laten doen in dat land.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je na die test moet je nog 3 maanden wachten voordat je terug mag naar de EU.
0: Dat wordt een hele lange vakantie.
1: Dan is je vakantie wel voorbij, denk ik.
0: Ja, precies. Of het wordt een hele lange vakantie. Ja. Ja, ik denk dat mensen zich dit helemaal niet realiseren.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Want wij krijgen inderdaad wel eens mensen die zeggen van we gaan overmorgen weg. En dan zijn we over een week zijn we in Servië of in Montenegro of zo. Ja. Heb ik zo alles goed gedaan? Dan denk ik, nee, dat kan helemaal niet zo.
0: Okay.
1: En dan moet ik ze toch gaan vertellen dat ze echt hun plannen zullen moeten gaan omgooien. Omdat het op deze manier niet goed gaat.
0: Ik denk dat het goed is dat we toch nog even tussendoor ook de website noemen. www.licg.nl. Daar kun je alles vinden. Dan even een zijstap. Want je gaat op vakantie en je denkt, de meeste mensen nemen denk ik hun hond mee. Er zal ook een enkeling misschien die hun kat meenemen of wat dan ook. Maar lang niet alle honden zijn in ieder land welkom.
1: Nee, dat is ook echt wel iets om rekening mee te houden. Er zijn tegenwoordig best heel veel landen die speciale voorwaarden hebben of gewoon een verbod voor bepaalde hondentypen. En dat zijn over het algemeen de stoere, sterke rassen.
0: Mm-hmm.
1: De American Staffordshire Terrier bijvoorbeeld. Kruisingen daarvan, hè, de pitbulls. Maar soms ook bijvoorbeeld Rottweilers. Sommige landen hebben ook regels voor herdershonden. Dus als je zo'n type hond hebt, dan moet je echt wel even goed kijken of je er eigenlijk wel in mag. Want een aantal echt van die favoriete vakantielanden, bijvoorbeeld Frankrijk, die heeft een verbod voor een aantal van dat soort honden. En dan kom je er dus gewoon niet in. Spanje heeft ook strenge regels voor dat soort landen. Denemarken heeft ook regels. Zelfs in Duitsland hebben ze eigenlijk regels voor dat type honden.
0: Kan je nagaan, hè? Want ik heb ook wel eens gehoord dat dat soort honden, of dat klinkt een beetje lullig, hè? Dat soort, maar goed, de honden met een hoog risico.
1: De hele sterke honden over het algemeen. Ja.
0: Goed, dat die dan dus, als je in een algemene ruimte bent, kijk, die kan je sowieso niet meenemen naar de slager, maar dat terzijde, maar dat ze dan gemuilkorfd moeten worden.
1: Ja, dat is in sommige landen is dat ook zo, dat je ze altijd moet muilkorf en kort moet aanlijnen. Er is in meerdere landen is het ook zo dat je wel een muilkorf altijd bij je moet hebben, ook voor andere honden overigens. En soms moeten ook alle andere honden op bepaalde plekken een muilkorf hebben. Bijvoorbeeld soms als je in een kabelbaan wil of zo, dan is het wel heel handig als je hond gewend is aan het dragen van een muilkorf en dat je er eentje bij je hebt.
0: Ja.
1: Want dat zijn soms ook verplichtingen die je dan ineens tegenkomt. Maar voor dit soort honden zijn dat veel vaker regels, ja.
0: Ja, en wat ook nog wel aardig is, is dat het ook geldt, tenminste dat heb jij mij verteld, dat als je gewoon door een land rijdt, dat diezelfde regels er zijn. Dus dat het niet zo is van, oh ja, ik ga niet naar Frankrijk, want ik hobbel door naar weet ik veel wat. Ik ga ervan uit dat je, als je aangehouden wordt, dat je in de problemen kan komen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Je moet niet alleen voldoen aan de eisen van het land waar jij naartoe wilt, maar ook van alle landen waar je doorheen rijdt op die reis.
0: Ja.
1: Dus ja, ook al wil jij naar een land waar het wel is toegestaan om jouw hond mee te nemen, als jij bijvoorbeeld met jouw American Staffordshire naar Spanje zou willen, waar wel ook strenge regels zijn, maar wat in theorie nog zou kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Je komt er eigenlijk niet, want je moet door Frankrijk.
0: Ja, dat is inderdaad zo, ja. Oké. Nou, dit is in een vogelvlucht waar je even op moet letten. Ben ik iets vergeten?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk nog wel een heel aantal andere dingen die je soms moet regelen. Bijvoorbeeld, soms moet je je papieren nog laten legaliseren door de NVWA.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent dat zij ze moeten afstempelen. Dat is bijvoorbeeld ook voor landen zoals Montenegro en Albanië en dergelijke het geval. Dus dan moet je nog weer een extra afspraak inplannen. En wat ook wel belangrijk is, is dat je voor je vakantie even met je dierenarts gaat overleggen of er nog bepaalde ziektes voorkomen in het land waar je naartoe gaat. Want bijvoorbeeld in het zuiden van Europa, soms ook in de Balkanlanden, er zijn toch andere dierziektes. Bijvoorbeeld babesiose of leishmania en dergelijke. En die worden overgebracht door parasieten. Dus soms heb je gewoon speciale bescherming tegen ander soort parasieten nodig. Dus dan moet je even van tevoren goed met je dierenarts overleggen.
0: Kun je, ik heb een hond uit, of op dit moment twee honden uit Griekenland. En de hond daarvoor had leishmania. Dus ik was al gewaarschuwd en weet ook wat je moet doen. Maar zijn er preventief medicijnen voor? Ik heb altijd begrepen dat dat vliegje actief is tijdens zonsopkomst en zonsondergang. En dat je dan ook het beste je dier binnen kan houden.
1: Nou, dat kan soms inderdaad al een hoop helpen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je hebt bijvoorbeeld ook bepaalde halsbanden die beschermen tegen zandvliegen en muggen. Okay. Die dat soort ziektes overbrengen. Dus dat kan ook al helpen. En een beetje oppassen met bijvoorbeeld stilstaand water in de buurt. Want ja, daar komen bijvoorbeeld veel muggen voor. Dus zo kun je wel een beetje rekening mee houden met ook wat je doet en wanneer je het doet. Maar het is vaak toch ook belangrijk om echt goed te zorgen voor bescherming tegen die parasieten.
0: Is het het beste plan om dan toch gewoon ook even met je dierenarts te overleggen voordat je gaat? Want kijk, wij hebben het er nu over. Dan gaan we natuurlijk hopen dat iedereen denkt van hé, dat blijft hangen en we gaan daarna zoeken. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand gewoon gedachteloos zijn hond in de auto kiepert en denkt, nou, hij is toch ingerend. Het is wel oké. Okay. Wat raad jij aan?
1: Nee, ik denk dat het zeker verstandig is om gewoon even met je dierenarts te overleggen van goh, ik ga daar en daarheen. Zijn er nou speciale dingen waar ik rekening mee moet houden? Bepaalde ziektes of andere zaken die nog moeten gebeuren voordat ik wegga. Want daar kan je toch echt een hoop ellende mee voorkomen.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Nou, bij deze. Ja, en ik denk dat het goed is om toch ook even op de website te kijken. En anders informeer van tevoren, ruim van tevoren. Want dit zijn natuurlijk ook reizen die je van tevoren meestal wel voorbereidt. Even bij je dierenarts.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we een hele rare zijstap maken. We hebben het even gehad over dat alles duurder wordt. En dat er mensen soms in de problemen kunnen komen voor dierenartskosten, maar misschien ook voer en dergelijke voor je dier. We hebben deze twee eruit gelicht omdat ze op dit moment hot zijn. We gaan even een ander nummer draaien. Rob, heb jij het andere nummer gevonden op Spotify? Oh, dan krijg je jouw liedje van Jason. Komt helemaal goed. En daarna gaan we verder praten. Tot zo.
1: Oké.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Saskia Ober van het LICG. We hebben net besproken in Vogelvlucht over reizen en dieren en vakantie. En ook als het dier thuis blijft. We gaan het nu hebben over dat alles duurder wordt. Maar even voor het beeld. De website is onderverdeeld in honden, katten, terrariumdieren, aquariumdieren, vogels, weidedieren en overige dieren. En dan weer over al die dieren, de aanschaf, gezondheid en welzijn, reizen en vakantie zoals gezegd, samenleven met dieren, wetgeving en ziek door een dier. Dus als je denkt dat met deze twee onderwerpen het verhaal compleet is, dat is niet zo. Er is een heleboel te lezen. Dus ik dacht, ik benoem het even. Maar goed, wij gaan even verder met iets wat we allemaal elke dag opnieuw ondervinden. Aan den lijve, zou ik bijna zeggen. Alles wordt duurder. En ja, ik zelf met twee paarden, twee honden en een kat merk dat niet alleen het voer veel duurder is, maar ook de dierenarts en de behandelingen. En ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die daardoor in de problemen komen.
1: Ja, dat is zeker zo. Wij krijgen ook best regelmatig mailtjes van mensen die in zo'n situatie zitten. Dat ze bijvoorbeeld hun dierenarts niet kunnen betalen of andere financiële problemen hebben met hun dier. En dan hopen ze dat wij ze dus kunnen helpen of in elk geval kunnen wijzen naar een plek waar ze hulp kunnen krijgen. Omdat wij ook een artikel hebben over dierenhulp voor minima op onze website.
0: Ja.
1: Het komt gewoon best wel veel voor. En het is natuurlijk heel erg vervelend als je heel erg veel van je dier houdt en er gebeurt iets met dat dier. En je hebt gewoon niet het geld om dat goed te laten behandelen.
0: Nee, nou hadden we in het gesprek voor de uitzending het erover dat het niet alleen maar is dat alles zoveel duurder is en wordt. Jij gaf aan dat er ook tegenwoordig natuurlijk veel meer mogelijk is.
1: Ja, dat klopt. Tegenwoordig zijn er natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden. Hè. Vroeger dan werd er een bloedonderzoek gedaan en misschien een röntgenfoto gemaakt. Tegenwoordig worden er ook CT-scans uitgevoerd of MRI-scans bij dieren. Er is veel meer onderzoek en ook veel meer behandeling mogelijk. Maar ja, er hangt wel een prijskaartje aan, want die apparatuur die is ook bepaald niet goedkoop.
0: Nee.
1: Dus ja, daardoor worden zaken ook soms duurder.
0: Maar is het dan niet handig ook, ik vraag dat altijd, want ik weet bepaalde behandelingen, dan denk ik, oh, daar gaan we. En dan vraag ik meestal aan de dierenarts van, nou, kun je een beetje inschatten waar dit op uit gaat draaien? Ik denk dat dat sowieso wel verstandig is.
1: Ja, ik denk dat het zeker heel goed is om van tevoren gewoon goed met je dierenarts te bespreken van, hoe duur gaat het worden? Wat is er precies nodig? En ja, zeker als je toch een beetje op de kosten moet letten, ga dan ook eens even overleggen van wat is er nou echt nodig voor je dier? En wat is eigenlijk extra? Is er misschien een alternatief? Kan het misschien toch ook op een goedkopere manier? Kan je bijvoorbeeld kijken van, nou, stel nou dat we meteen medicijnen gaan geven en kijken of dat werkt. Kunnen we dan misschien een kostbaar onderzoek in eerste instantie niet doen? Kijk, en soms kan dat niet omdat het gewoon echt nodig is om een goede diagnose te kunnen stellen, zodat je je dier echt op de goede manier kunt behandelen. Maar soms dan kan je dierenarts ook goed meedenken en dan zijn er nog wel andere mogelijkheden. Dus voordat je nou meteen alles maar laat doen, zeker als je denkt van ja, misschien kan ik het niet betalen, ga gewoon eerst even goed in overleg met je dierenarts van ja, wat is er nou echt nodig en hoe duur wordt dat dan allemaal?
0: Ja, weet je wat ook wel gek is? Dat heb ik dan meegemaakt. Doordat, nou daar hadden we het net over, mijn eerste hond Leishmania had, daar wordt allopurinol voor gebruikt. En dat wordt ook voor mensen gebruikt. En het bizarre is, voor dieren is zo'n pilletje, ik weet niet hoeveel keer zo duur als voor mensen. Dat vind ik ook zo bizar. Dat ik denk van het is hetzelfde medicijn. Ik had een fantastische dierenarts. En die zei op een gegeven moment, ik schrijf wel een receptje voor je uit. En dan kun je het gewoon bij de apotheek halen.
1: Ja, dat soort zaken komt meestal ook, dat heeft te maken met de registratie ook van medicijnen.
0: Ja.
1: Een medicijn registreren voor mensen, Dat is natuurlijk een veel grotere doelgroep. Dat wordt, meestal wordt dat ook wereldwijd worden dat soort zaken dan uitgezocht en vastgelegd. Als je iets wil registreren voor dieren, en zeker dat moet dan per diersoort ook nog eens geregistreerd worden. Dat is voor zo'n fabrikant is dat ook best wel duur om dat te doen. Ja, en die kosten die zie je dan toch weer terug.
0: Ja, nou, ik weet je, dit ging ook gewoon via de dierenarts, hè? Dus ook het dierenartsreceptje. Zij moesten er ook wel lachen. Om lachen. En ze hebben ons er gewoon mee geholpen. Maar goed, het is wel shocking om het verschil te zien. Dat ik denk van wat gek, kan dat dan niet anders? Maar blijkbaar is dat lastig. Dat gaan we ook nu even niet oplossen. Maar goed, dat is dan even wat het is. Ja, dan heb je natuurlijk het probleem dat er een paar aanbieders zijn die de prijzen enorm opschroeven. Ik weet niet of het nodig is om de naam te noemen. Ik noem er één, Evidentia. En die maken het mensen natuurlijk ook heel erg moeilijk.
1: Ja, er zijn natuurlijk ketens die best een hoop dierenartsenpraktijken hebben overgenomen.
0: Ja.
1: En nou ja, de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, die heeft daar pas nog een onderzoek naar gedaan. En die zeggen ook wel van dat er ketens zijn die echt wel commerciële strategieën hebben en er toch wel op aansturen om steeds meer groei te hebben. En daar wordt het natuurlijk duurder van.
0: Ja.
1: En wat ik zelf ook wel vervelend vind altijd om te horen, is dat dan mensen denken van de dierenarts is een geldwolf. En
0: nee.
1: die is alleen maar op mijn geld uit. Maar meestal de dierenartsen die gewoon in de praktijk staan, dat zijn mensen die hebben echt hart voor je dier. Die proberen je zo goed mogelijk te helpen. En dat zijn niet degenen die met het grote geld naar huis gaan over het algemeen.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar het zit hem gewoon in het management en de strategieën van dat grote bedrijf wat daar dan boven hangt.
0: Ja, ik weet je, kijk, ik mag natuurlijk helemaal niks roepen, maar ik kan wel zeggen wat ik zelf gedaan heb. Ik heb dat aanzien komen en ik noem geen plekken, geen namen, helemaal niks. Maar ik zag het gebeuren en ik dacht, wegwezen. En dat heb ik op tijd gedaan. Want er zijn wel, ook hier in de buurt is een dierenarts. Dat is een soort dokter Pol. Die heeft echt normale tarieven. Die doet dat met hart voor de dieren. En ik hoop dan ook altijd dat de mensen die wat minder geld hebben daar dan ook terecht kunnen komen met hun dier. Dus er is hoop. En wat ook zou kunnen, dat gaf jij aan, is dat je bijvoorbeeld met de dierenarts overlegt over een, misschien een mogelijkheid om het gespreid te betalen of iets dergelijks.
1: Ja, ik denk dat als je problemen hebt om een behandeling te kunnen betalen, die behandeling is wel nodig, dat het dan in elk geval heel belangrijk is om goed te gaan overleggen met je dierenarts en te kijken of er misschien iets mogelijk is. Sommige dierenartsen doen dat gewoon echt niet. Andere dierenartsen doen dat wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je het niet gevraagd hebt, dan weet je dat niet. Dus probeer in elk geval goed te overleggen met je dierenarts. En er zijn best wel veel mensen die denken van die schamen zich daarvoor. Die vinden dat vervelend om dan zo'n gesprek aan te moeten gaan. Maar weet wel, je bent echt absoluut niet de enige die hier problemen mee heeft. En je bent ook absoluut niet de enige die vraagt of het misschien mogelijk is om bijvoorbeeld in termijnen te betalen. Want er zijn gewoon best wel veel mensen die in zo'n soort situatie zitten. Dus probeer het in elk geval te overleggen met je dierenarts.
0: Fijn dat je het benoemt. Ja, dan is het natuurlijk mogelijk om een verzekering af te sluiten. Daar zou je natuurlijk ook een hoop bij kunnen winnen. Dat op het moment suprême dat er in elk geval een deel wordt vergoed door de verzekering. Dus daar zou je ook goed over na kunnen denken, toch?
1: Ja, dat is zeker wel verstandig om bij honden, katten, konijnen, papegaaien, die kan je eigenlijk allemaal verzekeren. Als je aan zo'n dier begint, dan is het heel verstandig om te kijken van, willen we ook een verzekering afsluiten voor dat dier?
0: Ja.
1: Wat je wel moet doen is even goed kijken naar de verschillende verzekeringen van wat valt er nou precies onder die verzekering? Wat wordt er wel en niet vergoed? Wat is de premie? Want dat kan nog wel eens verschillen. En je moet niet denken van ik neem een verzekering, dus nou wordt vervolgens alles vergoed. Want dat is meestal niet zo.
0: Nee, klopt.
1: Er zijn altijd nog dingen die je zelf moet betalen. Soms hun eigen bijdrage of bepaalde behandelingen die niet vergoed worden. Waar je ook aan moet denken is dat voor sommige rassen worden bepaalde dingen niet vergoed. Omdat het dan om aandoeningen gaat die eigenlijk met het ras samenhangen.
0: Ja.
1: Dus dan zegt de verzekering ook van maar dit is niet onverwacht. Een heleboel van dat ras hebben zo'n aandoening, dus dit vergoeden wij niet.
0: Ja.
1: Dus daar moet je echt even goed naar kijken als je dat overweegt. Maar dan als je de premie goed kunt betalen, en je denkt van nou, dit is echt wel de moeite waard, dan zou ik zeggen, ja, doe dat. Want ja, dat is dan toch best wel verstandig. Want mocht je hier een keer een ongeluk krijgen en geopereerd moeten worden bijvoorbeeld, of een bepaalde ziekte die een ingewikkelde behandeling vraagt, ja, dan is het ook alweer heel fijn als je verzekerd bent.
0: Ja, dus het is gewoon een kwestie van goed kijken welke verzekering. Ja, ik heb daar ook een voorbeeld van. Ik had een paard al zo heel lang geleden en die bleek achteraf nou niet vol gedekt te zijn op een of andere manier. Dus alleen voor bepaalde calamiteiten. Dus daar ging ik totaal mee de bietenbrug op toen ze na 11 dagen, ik had er 11 dagen en toen belandde ik in de kliniek, dus dat ging helemaal mis. Dus daarna moest ik.
1: Dat is zelfs sneu, ja.
0: Ja, dus toen moest ik bijverzekeren. Dat was echt een toestand. En ik heb ook een paard laten keuren. En daar hadden ze iets uitgehaald. Gaat te ver om te zeggen wat. En het klopt, dat dier was nooit ziek. Alleen dat probleem kwam continu terug. Dus die dierarts had dat heel goed gezien. En die verzekering heeft heel slim gezegd: dat sluiten we uit. Dus ja, dat is dan de consequentie. Ja, wat jij aangaf is dat het ook best belangrijk is dat je toch probeert om een spaarpotje te hebben voor dit soort calamiteiten. Is eigenlijk een beetje hetzelfde spaarpotje voor als je wasmachine in elkaar stort of niet?
1: Ja, het is hetzelfde principe.
0: Ja.
1: Maar het is wel verstandig om dus een apart spaarpotje te maken voor je hond of je kat of je papegaai of je konijn.
0: Ja.
1: En dat het dus niet zo is dat jij een spaarpotje hebt en dan gaat die wasmachine kapot en dan is dat potje voor je konijn ineens leeg.
0: Ja, precies. Het potje dus, voor de wasmachine is niet voor je konijn en andersom.
1: Nee, precies. Dus leg een apart spaarpotje aan. En dat kan natuurlijk ook heel goed. Hè? Als jij denkt van nou, ik kan best wel goed sparen en ik ga daar niet aankomen. Dan kan je ook op die manier geld opzij zetten. Zodat je toch, als je hier een keer iets krijgt, ja, dat toch kunt gaan betalen. Dat je niet voor een hele lastige beslissing zit. Van ja, wat ga ik nou doen? Want ik kan gewoon die behandeling niet betalen.
0: Ja, oké. Ja, en als het dan allemaal niet lukt, nou ja, goed, dan hebben we gelukkig inmiddels, dat weet ook nog niet iedereen, een dierenvoedselbank. Daar is je dier natuurlijk niet mee geopereerd en heeft ook niet alle behandelingen bij de dierenarts te gaan. Maar goed, ook de voeding van een dier kan erg uit de hand lopen. Ik heb een hond met een allergie en een gemiddelde zak wel van 11 kilo, maar kost gewoon €76. Dus waar gaat het over? Ja, en als het dus dat je daar echt mee in de problemen komt, is daar ook hulp. Ik zie steeds meer dierenvoedselbanken

0: Sommige gemeentes hebben dan bijvoorbeeld een pas voor minima. En dan kan je het op die manier laten zien. Dus ze hebben vaak wel bepaalde eisen en voorwaarden. Maar dat kan echt wel een stuk schelen in de kosten voor je huisdier. En dan kan je er toch op die manier voor zorgen dat je dier nog goed voedsel kan krijgen.
1: Nou, heel goed. Die hebben we ook benoemd. Het is heel erg, maar we zitten erdoor.
0: Ja, het gaat snel, hè?
1: Ja, dat gaat heel snel, hè? Ja, weet je, wij kunnen nog uren vullen. En misschien moeten we in de toekomst nog eens een ander onderwerp aansnijden. Jullie hebben zo ontzettend veel te vertellen en zoveel informatie om te delen. Maar ik denk dat de vakantie en het stukje waar we het dan net over hadden, over verzekering, spaarpotjes, dierenvoedselbank en dergelijke, voor nu even oké is. Mag ik jou danken voor dit gesprek?
0: Nou, heel erg graag gedaan. Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ook heel erg graag gedaan. Wens je een hele fijne avond.
0: Hetzelfde.
1: Rob, dankjewel voor de techniek. Volgende week zijn we er weer.

In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd

In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loet TV en wereldwijd via

0: lumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files lossen op in de regio. Wel nog file rijden op de A27 richting Almere. Door de werkzaamheden op de A1 is het druk tussen Hilversum en Huizen. 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. En ook een kwartier vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Er zitten gaten in de weg tussen Epe en Apeldoorn Noord. En daarom is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Goedenavond. Dit is Lou FM. Met nu, Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, goedenavond inderdaad. Rob de Koning is achter de microfoon. Ik heb geen technicus. Is ook niet nodig vandaag, want we hebben geen gasten. Tot eind augustus zullen we... Volgende week hebben we een gast. Dan gaan we praten over grasmaaimachines, et cetera. En dan kan je zelf ook uittesten in je grasveld. Maar dat horen we volgende week allemaal. De komende tijd gaan wij met Uurtje voor Tuurtje... Gewoon gezellige musical muziek en alles draaien. Wat oude... bekenden en af en toe is een leuk nieuwsberichtje er doorheen. Ik ga gewoon beginnen, maar eens even kijken. Waar gaan wij beginnen? Ik ga beginnen met... Eens even kijken. Ja, dat is een hele oude. Hello Dolly.

Nou, een heerlijke binnenkomen. We gaan gelijk door met heel iets anders. Tina Turner. Het wil niet helemaal. Ja, daar gaat-ie.

Ja, even tussendoor. Suzanne en Freek en een lekkere stukje muziek. Nou, zoals in het begin opgehoorde, uurtje voor uurtjes. Op dit moment geen gasten de komende weken. Behouden ze volgende week dan eventjes. En we gaan gewoon gezellig wat musical muziek maken. De bedoeling is ook uiteindelijk, alleen we hebben nog niet de juiste plek voor gevonden, om wekelijks een uurtje musical muziek te draaien. Ergens in het nieuwe seizoen, maar daar moet nog even uitzoeken of wat. Eens even kijken. Ja, ik moet toch iets van mijn hart. Ik heb mijn hond, dat is Kane, een beetje grote Duitse herder. Die denkt dat het nog steeds een klein beetje baby'tje is. Maar goed, dat maakt niks uit. Die gaat 3 keer per week naar de zaak doen bij mij. Gaat hij 's morgens ligt hij heerlijk naast mijn bureau. En als er klanten zijn die honden leuk vinden, dan hobbelt hij er naartoe. En anders ligt er gewoon een lijn. Dat gaat allemaal goed. En als ik dan inderdaad met die hond uitgeweest ben, of als naar huis gaan tussen de middag, dan ga ik meestal even langs de Laanzicht Laat. Daar kan je halverwege, dan heb je een parkeerplaats, kan je auto neerzetten, dan kan je een klein stukje door het bos heen lopen. Officieel mag je hond daar niet los laten lopen, maar er lopen zo weinig mensen, dat Kane er eigenlijk altijd wel losloopt. En zodra iemand aankomt, gaat hij op de riem. Wat ik nu weer vanmiddag meegemaakt heb, en ja, het zijn gewoon huftes, kan niet anders. Ik loop daar weg, ik ga een rondje met de hond, kom terug, staan een paar dames helemaal in paniek, want er was een konijn, was er de auto uitgegooid. Echt een konijn, dus gewoon een levend konijn uit de auto. En die stond in de bosjes. En die dames hadden al de dierenambulance gebeld en alles. Maar dat duurde vrij lang voordat hij er was en alles soort dingen meer. En zo'n konijn, ja, zo'n huis en huistuin, de keukenkonijn kan je niet zo in het bos zetten. Want er hoeft maar 1 keer een hond te zitten zien en die ruiken. En die pakt het beest uit. Die kan geen kant op, zat ik heel schietig te kijken. Nou, inmiddels denk ik dat die 2 dames, die hadden 4 andere konijnen, dat konijntje meegenomen. Maar ik wil even naar degene die, ik kan niks anders zeggen, een hufter is. Degene die dat konijntje uit de auto heeft gezet. Om te denken van nou, hij kan in de natuur. En dan gaat het wel goed met een beestje. Nee, dat beestje gaat helemaal niet goed. Dat is gewoon hartstikke zielig. En eigenlijk moet daar gewoon een doodstraf. Nou, doodstraf mag niet in Nederland. Maar er moet toch een straf van 1 jaar op staan. Ik was te laat, want ik heb die auto helaas niet gezien. Maar degene die dan toevallig toch luistert. Of iemand die weet dat er plotseling een wit beestje, konijntje verdwenen is bij de buren of zo. Spreekt die man aan, of vrouw aan. Maar ik ga er even vanuit de man is. En dit kan gewoon niet. Het is gewoon te treuren voor woorden. Ik was er eigenlijk de hele middag een beetje een sikke neurig door. Maar goed, het zij zo. Er zijn nu eenmaal van dat soort. Ja. Dit zijn geen mensen, dit zijn gewoon beesten. The Lady is a Tramp.

Ja, we hadden net even over het schattige konijntje aan de Laanzicht weg. Wit met beige of bruinachtige dingen. Die uit de auto gezet was. Nou goed, degene die dat gedaan heeft, heb ik geen woorden voor. Maar het is zo simpel. Als je inderdaad konijnen hebt en je wil op vakantie en je wil er niet meer voor zorgen. Het is onbegrijpelijk, maar goed, dat zijn nu helemaal zo. Breng dat beestje dan in ieder geval naar Sielt of een kinderboerderij. Zodat het in ieder geval niet in de wilde natuur komt te overlijden. Want het heeft geen enkele zin. Jammer, maar goed, het zij zo. Neem anders als je dat toch het idee hebt. Neem dan geen konijnen. Eens even kijken hoor. Daar hebben we het niet over. We hebben het even over anders. En daar maak ik toch wel een beetje zorgen over. Mijn collega Ellen, die is op vakantie met kleinkinderen en al dat soort dingen meer. En kinderen naar Frankrijk. En ja, daar wordt het langzaam steeds erger. Naast Frankrijk heel groot natuurlijk. Maar ja, er is inmiddels een 2400 hectare brand geweest. Of verbrand eigenlijk. En langzamerhand. Afgelopen nacht zijn er 12.000 mensen moesten zich evacueren om uit de bron te blijven. En ik kan me voorstellen dat het heel erg vervelend is. Het is zuiden Frankrijk. Volgens mij gingen zij niet helemaal naar het zuiden toe. Dus ik denk wel dat het goed gaat. Maar goed, ik voel me er toch niet echt heel happy in. Maar goed, het zij zo, Ellen. Ellen, we gaan een liedje zingen. Ik ga helemaal geen liedje zingen. Ik ga een liedje laten luisteren. En die vind je vast wel mooi. Maria van West Side Story.

0: 23 juli 2014. In Nederland geldt een dag van nationale rouw naar aanleiding van het neerstorten van de MH17. 6 dagen daarvoor, dat was de 17 inderdaad. 17 juli. Alle 298 mensen aan boord kwamen om het leven waarvan er 193 Nederlandse nationaliteit was. Dat is altijd wel eventjes zitten. Het is alweer lang geleden, alhoewel ja. Nou, nog ineens zo lang geleden eigenlijk. 13, 14 jaar geleden. Maar ja, nou goed. Ik ben in Malta geweest. En ik moet zeggen, ik was geen moment bang in het vliegtuig. Dus het ging wel goed allemaal. Maar goed, je kan inderdaad... het kan raar lopen. En toen waren er al in dat gebied waren er al oorlogen en toestanden. Dat is nu nog steeds in Oekraïne. Jammer. Hij leeft in jou van Rafiki.
1: Vader niet. Dit is gewoon mijn spiegelbeeld.
2: Nee! Goed kijken.
0: Van The Lion King.

0: Simba.
1: Vader?
0: Simba, je bent mij vergeten.
2: Nee.
1: Dat zal ik nooit kunnen.
0: Je bent vergeten wie je bent. Dus ben je mij vergeten. Kijk in je hart, Simba. Je bent veel meer dan je denkt dat je bent. Je moet je plaats innemen in de kringloop van het leven.
1: Maar hoe moet ik terug? Ik ben niet meer zoals vroeger.
0: Onthoud wie je bent. Je bent mijn zoon.

Hey, leeft in jou The Lion King? Ja, wat we al aangeven is, we hebben geen gasten voor uurtje of tuurtje. We gaan gewoon gezellige muziek draaien, vooral uit musicals en dat soort dingen meer. Maar ook een paar oudjes, The Supremes, Where Did Our Love Go?

De Supremes, daar was ik vroeger helemaal wild van. Toen was ik ook nog heel jong. Waar kwam deze eigenlijk vandaan? Uit 1965. Ja, toen was ik al geboren inderdaad. Maar het was een jaar of 12, 13. Maar het was geweldige dames waren dat. Even iets serieus. De corona hebben we allemaal gehad. Nou goed, het is gelukkig een jaartje 4 geleden alweer terug. Ik denk misschien wel 5 jaar geleden. Maar ja, nu gaan we toch even ogenblik. In Congo gaat er toch behoorlijk wat mensen overlijden aan de ebola. En die is ja dubbel zo groot als dat een paar jaar geleden was. Inmiddels zijn er 1033 mensen er overleden. De Wereldgezondheidsdienst verwacht dat het 2-3 keer zoveel is in het hele verhaal. En ja, het grootste probleem wat daar is, en dat hadden we eigenlijk ook met de corona, is ja, die mensen als een begraven, als iemand komt te overlijden, dan kan je na het overlijden kan je nog steeds die virus doorvoeren. Dus het zijn allerlei veiligheidsteams om de mensen dan inderdaad te begraven, et cetera. Maar dat geeft best wel wat behoorlijke problemen. En ik kan me herinneren dat ook in Nederland met de corona sommige mensen begraven moesten worden. En dan mochten maar een bepaald aantal mensen bij, et cetera. Nou, ik hoop eerlijk gezegd dat die ebola in rondom Congo, Oeganda en Tanzania blijft. Maar goed, de tijd zal ons leren. Eens even kijken. Ik wil genade. Ik denk dat het beste is wat we kunnen vragen.

Ja, dat was Sister Act. Hoe heet het? De musical loopt op dit moment niet meer. Maar goed, misschien er nog eens een keer terugkomen. Ik heb hem gezien in het Carré. Ik zit even te kijken naar het nieuws. We hebben het al eens eerder over gehad. Het Klompenpad, oftewel het Pieterpad. Van noord naar zuid. De langste wandelroute van Nederland heeft vanaf vandaag ook een rolstoelvriendelijk pad. Het Pieterpad is nu de langste rolstoelvriendelijke wandelroute van Europa. 500 kilometer, nou dat loop je niet in één keer. Ik kan me ook niet voorstellen met een rolstoel dat je dat heel snel kunt doen. Maar goed, wat dat betreft is het leuk. En het loopt van volgens mij van Zuid-Limburg naar boven in Groningen of iets dergelijks. Ik had me daar even beter in moeten verdiepen. Maar goed, dat maakt niks uit. We gaan wat anders zien. En dat is ja, ook wel hele oude. Dus dat heeft niks met musicals te maken. Maar wel met mijn oude. Ja, hoe deed het toen? Toen ik heel jong was. De Deal Diamonds. De Blue Diamonds.

Ja, nog een goed berichtje uit Engeland. Dat gebeurt niet vaak eigenlijk. Engeland zit volgens mij op zwart zaad. Maar de nieuwe Britse premier Andy gaat de belastingen voor pubs, clubs en muziekpodia in Engeland met 20% verlagen. Volgens de regering profiteren 32.000 zaken van deze maatregel. En zal een doorsnee pub op jaarbasis een voordeel van een €1.300 opvangen. Nou, dat is wijsheid op dit moment met vooral met de BTW, et cetera. Alle musicals en allerlei optredens zijn al een heel stuk duurder geworden. Misschien dat de Nederlandse regering die baas ook een beetje moet wezen. Want ja, ik weet dat in Engeland is een pub is gewoon een huiskamer. Dus we proberen dat het geld zo laag mogelijk. Ik vond het altijd wel gezellig in pubs. Maar goed, ik vind het een keurige oplossing. Dus misschien ook een goed voorbeeld voor de Nederlandse huishoudens. We gaan luisteren naar Bettina Holwerda en Christine Kern. Sandry, die

ga met je mee naar de dokter. En dan moet jij iets voor mij doen. Zeg op, ik heb je hulp nodig. Waarmee? Nou, met mij. Het is tijd voor iets anders.

Ja, nog 2 minuten te gaan, dan is het weer over. Dan hebben we kerkenwerken weer. Ik zie niemand achter in de studio, dus zal opgenomen zijn. Dat gaat allemaal goed komen. Ik ben er volgende week dinsdag weer samen met Ellen. Dan gaan we Ellen versus Rob. Ellen is dan van vakantie terug. Dat kost zondag een vakantie. En ik zeg een heel prettige avond. En we gaan uit met, ja, met Edith Piaf. Misschien dat wel mooi is. En let op, niet je konijnen buiten zetten.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat

om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren.

tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

zelf de landstreek waren, hielden de wacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en zei: Vreest niet, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere. En de hemelse legers zoon ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen.

Ertussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is hoop. Want God heeft dat gezegd.
1: Martin Brandt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als je dat niet wil, je hoeft niets uit te leggen of tegen me te zeggen. Of stort juist heel je hart uit.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.